0: Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op TV.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Creed High.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: dus kom langs.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
19: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
21: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Elias den Hollander.

0: John Farnham en You're the Voice. Dat is het lied van de Kusmarathon. En de 23e editie is begonnen. Het is dag 2. Met vandaag de marathon voor de hardlopers, de mini-marathon voor kinderen en de mountainbikers, die het parcours van 42 kilometer en 195 meter afleggen van Zoutelanden naar Burghaamsteden. Op Omroep Zeeland mis je dit weekend niets van de Kusmarathon. Je hoort en ziet het op radio en de televisie. En daarnaast is het evenement via een live blog op omroepzeeland.nl te volgen. Ik zei het al, die mountainbikers die zijn gestart rond de 8:45 was dat. En Mark Rijk was zojuist bij de start.
1: Mountainbikers, ja hoor, ze zijn er klaar voor. Bijna 1500 mountainbikers die vanochtend hier op zaterdagochtend aan de start staan voor die route van, ja, geen 42 kilometer, ruim 50 kilometer gaan ze afleggen. En straks over een paar minuten gaan ze starten. En hier zo staan allemaal mensen, dat is crew is dat, en die moeten, ja, de mensen, de mountainbikers, een beetje in bedwang houden. Ik ga gewoon even naar een van die crew toe, want jullie gaan voorrijden en jullie moeten ze een paar kilometer in bedwang houden.
2: Ja, we gaan tot eigenlijk het eind van Zoutelanden de voorrijden. Want er zitten een aantal snelle jongens tussen. Die willen zo snel mogelijk in Burghaamsteden aankomen. Maar om het een beetje redelijk te houden in het dorp, rijden wij ervoor om ze tegen te houden eigenlijk.
1: Dat... Want anders, als het vanaf hier start is, dan gaat dat niet goed.
2: Ja, het is een smalle straat hier zo. En als iedereen eruit klapt, dan wordt het wel een beetje chaos.
1: Nog even rustig
2: aan. Nog even rustig aan en dan zo meteen gas geven.
1: Heel veel succes, rustig aan beginnen dus. Nou ja, ik ken die... Ik ken die mountainbikers een klein beetje. Als ze een startsignaal horen, dan willen ze gewoon gaan rijden. We gaan zomaar eens even naar iemand toe. Ik zie een Becky die er echt zin in heeft om te starten.
3: Ja, zeker. Ja? Het is nou mooi weer. Vorig jaar was het wat minder weer. Maar gisteren een trillerun gelopen. Dus,
1: gewoon nog eventjes huppeten. Dus,
3: ja, nog eventjes. Gewoon lekker gelopen. Maar komt beter. Maar ja, het is wat het is.
1: Hoe laat stond jij hier vanmorgen? Want je staat helemaal vooraan.
3: Even kijken, om 8:00.
1: Oh, dan was je wel.
3: Valt best wel mee.
1: Valt nog best mee, inderdaad. Komen mensen die er om 6:15 al stonden?
3: Ja, maar ik rijd nou voor de, even kijken, 9e keer mee. Dus ja, dan weet je toch ongeveer wel wanneer je een beetje voorheen wil starten, waar je moet wezen. Dus.
1: Jij doet voor de 9e keer. Jij kan het best uitleggen, waarom is nou die mountainbike, die toertocht van de Kustmarathon, waarom is die zo mooi?
3: De sfeer, de elementen, zoals nu heb je mooi weer, vorig jaar was het heel anders. Moest je gewoon op de dijk bijvoorbeeld je fiets even vasthouden omdat die wegwaaide. Ja, prachtig.
1: Geniet ervan vandaag.
3: Genieten, gewoon genieten.
1: Geniet ervan, maar dat komt helemaal goed, dat zie ik al.
3: Gaan we doen.
1: Dan gaan we nog eens even hier achter, dan gaan we naar Peter gaan we toe. Peter, hoe laat stond jij hier vanmorgen al?
4: Ja, iets eerder, 7:30.
1: 7:30, redelijk op tijd. Heb je dat expres gedaan?
4: Ja, ik heb vorig jaar ook meegedaan. Toen was ik een van de laatste. Ja, daar ben je toch wel een half uur aan het wachten voordat je echt weg kan. Dus vandaar. Dus,
1: De hoeveelste keer?
0: Ja, en dat was Mark vanaf de start van de mountainbikers. En wij volgen ze natuurlijk op de voet. Ga je veel meer over horen. Stefan is er vandaag ook. Stefan, goedemorgen.
5: Ha Elias, goedemorgen.
0: Ja, het wordt een leuke dag, hè?
5: Absoluut. Ja. Ik heb er heel veel zin in en ik doe niet eens mee.
0: Nee, wij zitten gewoon hier in een hele veilige studio. Maar goed, voor die hardlopers, dat wordt wel heel erg spannend. En die mountainbikers natuurlijk ook, hè, want dat is toch ook altijd wel een opgave om dan over dat strand en door die duinen zo richting Burghaamsteden te fietsen. Ik zal even vertellen, we kunnen dat allemaal live volgen vandaag via de radio, via de televisie, ook via een liveblog. Dat is net opgestart.
5: Zeker weten, omroepzeeland.nl, daar vind je dat liveblog. Foto's, video's, net ook het weerbericht. Daar hoor je straks natuurlijk hier ook meer over. Maar daar vind je het allemaal. Dus naast radio en televisie kun je dus ook daar terecht om helemaal niets te missen van die Kusmarathon.
0: En om 12:00 klinkt dan in Burghaamsteden het startschot voor de Kusmarathon voor hardlopers. En vanaf 2:00 draait er een zogenoemde finish stream mee. Die kunnen mensen op YouTube bekijken. En dan zie je dus hoe de lopers in Zoutelanden binnenkomen. We vinden het ook leuk als er gereageerd wordt.
5: Zeker weten, en dat kan via ons WhatsApp-nummer 0118-499-999. Eens even kijken, ik zie een appje van Linda en die wenst haar lieverd succes. Ja, ik heb geen naam van die lieverd, wel een foto van een hardloper ergens in de duinen. En Sylvia van den Hogehof. Goedemorgen, veel plezier vandaag bij de marathon. Ik volg het noodgedwongen thuis op de tv. Maar van een prachtig weer deze editie. Nou, dat kun je wel zeggen. Vorig jaar was het wel wat heftiger, schrijft ze er nog bij. Nou, dat is zeker zo. Dus als je daar niet bent, doe je niet mee, ga je niet supporten, ja, dan kun je hier dus alles volgen, Elias.
0: Blijf ons overstelpen vanaf nu met appjes 0184 5x9. En zometeen gaan we eens even bespreken wat de weersverwachting is voor de komende uren en ook morgen. Dus blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Ja, Maroon 5 en This Love. Wat een lekker liedje is dat zo voor de zaterdagochtend, Stefan.
1: Nou, en of, zeker.
0: Komen er al appjes binnen? Of,
1: Nou, eens even kijken, want ik ben natuurlijk ondertussen ook dat liveblog aan het bijhouden. Dat je kunt vinden op omroepzeeland.nl. Nog geen nieuwe op dit moment, dus jouw appje kan erbij. Oh, wacht even, jawel. Ik ben aan het liegen, zeggen hier op de radio. Vandaag gaat mijn vader zijn 10e kustmarathon lopen. 10 jaar geleden heeft hij hem voor het eerst gelopen. Hij heeft er heel veel zin in, omdat het mooi weer is. En ook, ook wij gaan hem vandaag supporten op de fiets. En daar is een foto bij. En op het, bij het nummer 382 zie ik Alexander staan. Dus nou ja, Alexander, heel veel succes.
0: Ja.
1: En dat appt dus jouw zoon Christophe. Dankjewel Christophe. Jouw appje kan daarbij 018-499-999.
0: Ja, en dan gaan we het eens hebben over het Zeeuwse weer. En dat bespreken wij met onze weerman Sjoel Gernaert. Ik kom er zelf terug, maar dat maakt allemaal niet uit. Het gaat om jouw verhaal. Vertel eens, wat is de weersverwachting vandaag?
2: Oké, ik ga het even met je doornemen. Dan mag jij eventjes een kopje koffie drinken ondertussen. En het is natuurlijk zeer rustig weer voor dit kustmarathon weekend. Gisteren hebben we het al gezien. Weinig tot bijna geen wind gisteren. Zelfs de zee was af en toe echt bladstil. Dat is vandaag net ietsje anders. Oké, op land is er bijna geen wind. Nu windkracht 1 zo'n beetje. Maar op de dijk en op de kering windkracht 2 uit zuid tot zuidwest. Dat wordt windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En vanmiddag zal de wind draaien naar zuidwest tot west. En later ook naar het noordwesten. Dat is allemaal van weinig belang als het allemaal zo rustig is. De temperatuur is nog vrij laag nu. 10 tot 13 graden op het parcours. En voor de rest zo 9 tot 12 graden. Laagste minimumtemperatuur kwam uit de Westdorp met 6,5. En meest is er niet. Er is wel wat slarbewolking. Dat zal ook iets meer worden vandaag. Dus af en toe wel een grijs moment, denk ik, vanmiddag en ook al vanavond. Maar ook dan nog een paar mooie zonnige perioden. Ja, de maximumtemperatuur voor vandaag is 19 tot 21 graden. Dus een prima dag zit eraan te komen.
0: Kijk, en dat is goed om te horen, Sjoel. Nou, praat maar even verder. Dit is een beetje gek, die echo.
2: Goed, ja, nou, doen we morgen even achteraan natuurlijk. Daarna kunnen we verder met berichten enzovoort. En het laatste reportages vanaf het parcours natuurlijk. En morgen overdag is dat ook een vergelijkbare dag. Wel is er kans op mist morgenochtend. Zeker in de kop van Schouwen. Dat komt wel vaker voor daar. Dus wat lager aan de bewolking ligt morgenochtend ook. Maar voor de rest wordt het behoorlijk warm. Met ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dat betekent maxima morgenmiddag rond de 20 graden.
0: En na het weekend?
2: Ja, na het weekend maandag nog goed. Daarna allemaal iets wisselvalliger. Met af en toe wat regen. Dinsdag maar vooral in de tweede helft van de volgende week.
0: Dankjewel, Sjoel, voor jouw weerbericht. En het is ook na te lezen op omroepzeeland.nl/weer. En Stefan, ook in het liveblog, hè, staat het weerbericht.
1: Zeker weten.
0: Goed om te weten.

0: Dit is Omroep Zeeland, het marathonweekend. En je hoeft er niets van te missen via radio, televisie en ook online het live blog. Het is altijd leuk als je iets van je laat horen. Als je iemand wil aanmoedigen, bijvoorbeeld een van die mountainbikers, laat het dan even weten in de app 0118 45 9. Ride Like the Wind. Mark Rijk op de dijk bij Westkapelle. Hoe is het daar met de wind? Waait het daar een beetje?
1: Het is zo minimaal die wind. Het is gewoon ook al, het zonnetje is eigenlijk maar net op. Normaal gesproken is het, ja, zo die ochtendgloren, dan is het nog zo koud, zeg maar. Maar het begint al warm te worden. En dat komt mede omdat er gewoon amper geen wind staat. Er staan hier wat vlaggetjes, maar het is minimaal. Maar als ik hier over de dijk kijk, ja, er komen hier nog wat mountainbikers komen er voorbij. Maar eigenlijk de grote meute is hier allemaal al langsgekomen. Kilometertje of 10 zijn ze ongeveer onderweg. Maar ja, weet je wat nou natuurlijk die kustmarathon natuurlijk wat het ook maakt? Dat zijn die helpers. Ja, ik overval ze ermee. Want deze mensen hier zo, jullie moeten hier zo de hekken in ieder geval hebben jullie gezet. En jullie moeten verkeer tegenhouden.
2: Zeker.
1: Wat is uw naam?
2: Eline.
1: Eline, is dat nou moeilijk? Zijn er nou lastige auto's?
2: Het valt mee. Nee, het gaat heel goed. Zeker de camperaars, die staan daar te wachten, maar die vragen het. En die kunnen daarna straks weer gewoon er doorheen.
1: Staat u hier nou de hele dag?
2: Nee, totdat het klaar is.
1: Dan niet vanmiddag meer?
2: Nee, vanmiddag niet meer.
1: En dan? Lekker genieten ervan?
2: Zeker, een hele dag.
1: Kijk aan. Lekker genieten. En dat gaan wij ook in ieder geval doen. Ja, ik kijk nog even over de dijk. Ja, hij is bijna leeg. Er zijn nog wat mountainbikers die lekker rijden. Maar voor de rest is hier de meute in ieder geval helemaal voorbij. En ze zijn onderweg richting Dolmenburg en zelfs al richting Vrouwenpolder.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Ja, als je meedoet met de kusmarathon, met het hardlopen onderdeel, dan kun je natuurlijk je laten afzetten in Burghaamstede. Of je kunt gewoon in Zoutelanden, heel gezellig, in de bus stappen die jou brengt naar de start in Burghaamstede. Nou, Carlijn, mijn collega, die zit in een van die bussen en dat is zo te zien een bomvol gebeuren.
1: Ja, busje vol hier. Er moeten zelfs mensen staan. En dat is toch eventjes lastig, want je moet helemaal meedijnen met de bewegingen van de bus. En dat voel je in de benen, terwijl je die straks natuurlijk nog meer dan 40 kilometer nodig hebt. Degenen die wel een zitplekje hebben, die hebben geluk. Zoals deze twee mannen. Wie zijn jullie?
2: Ik ben Nick en ik ga voor de tweede keer lopen nu.
1: Je lacht erbij.
2: Ja, ik heb er ook heel veel zin in.
1: Ik zie het.
2: Ja, nee, zeker. Het was eigenlijk een beetje een uit de hand op ideeën met oud en nieuw. We hadden een klein biertje op en we hadden het al een keer gelopen. Dus we dachten, nou ja, we zullen het nog maar een keer proberen. Dus, en gelukkig is het mooi weer, dus we gaan het meemaken.
1: Hoe zagen jouw afgelopen weken eruit?
2: Nou, qua hardlopen heb ik niet heel veel gedaan. Ik heb nog een keertje 25 kilometer gelopen. Dus ik hoop dat dat voldoende is. We gaan het meemaken zoals ik al zei.
1: Heb je dan ook op je eten gelet of valt dat mee?
2: Nee, ja, dat totaal niet, nee.
1: Ik vind jou wel een leuke marathonloper. Ik weet niet hoe het bij jouw voorbereiding zat.
3: Ik ben geopereerd aan mijn schouder, dus ik heb ongeveer 5 weken getraind.
1: Waarom doen jullie mee?
3: Omdat het leuk is, leuke uitdaging. Maar ik heb de afgelopen 5 weken wel iets serieuzer aangepakt dan Nick. Ik heb gewoon getraind, wel op mijn voeding gelet, koolhydraten gestapeld. Dus ik denk dat ik er iets fitter bij loop bij de finish dan ik.
1: Ook de biertjes laten staan?
3: Ja, best wel eigenlijk. Meer dan hem, denk ik.
1: Is het leven van een marathonloper eigenlijk leuk?
3: Ja, voor ons twee wel. Ik denk dat je dit soort vragen beter aan de wat fittere mensen kan stellen.
1: Jullie hebben er nog wel plezier in gehad?
3: Denk het wel.
2: Zeker. Nu nog wel.
1: Ja, want hoe komen jullie over de finish, denken jullie?
2: Ja, lachend.
1: Lachend?
2: Ja, nee.
1: Zou ik mooi vinden.
2: Ja, ik ook. Ik hoop dat ik nog kan lopen, maar goed, we gaan het meemaken. Ja.
1: En morgen?
2: Dan hoop ik ook dat ik nog kan lopen. Mijn vader die gaat zelf de wandelmarathon doen. Dus die nog even supporten. En ik begreep dat er nog wat vrienden ook mee gingen doen. Dus ik denk dat het... Dat ik daar nog even aan kijken. Dus dat komt wel goed.
1: Ja, maar goed. Ik wens jullie heel veel succes. En ook alvast voor komend nieuwjaar misschien even bedenken om wat andere plannen te maken. Maar of niet?
2: Ja, de site blokkeren.
1: Heel veel succes in ieder geval.
0: Nou, Carlijn, wij gaan de startnummers van deze heren gaan we opschrijven en we gaan ze in de gaten houden. Dus even kijken hoe dat eindigt aan het einde van deze dag. Ja, we volgen natuurlijk al die hardlopers en die mountainbikers. En er is ook nog een kistmarathon in Zoutelanden bij Omroep Zeeland. Maar er gebeurt nog meer in Zeeland. En dat blijkt wel uit de berichten die ik heb binnengekregen op het antwoordapparaat.
4: Het antwoordapparaat.
5: Zaterdag 3 oktober organiseert de OTMMZ een historische ploegdag bij de kruising Bosweg-Kreekweg te Veren. De OTMMZ is de oude trekker- en motorenclub Midden-Zeeland, bekend van het trekkermuseum tussen Nisse en Schravenpolder. Dat museum is die dag ook open van 1:30 tot 4:30 en nog een aantal dagen in de herfstvakantie. Kijk op de website trekkermuseum-otmmz.nl bij contact voor de openingstijden. Tijdens deze ploegdag zal ook het clubkampioenschap ploegen gehouden worden. 20 ploegers zullen met hun oldtimer trekkers en ploegen een perceel aardappelland omploegen volgens de regels van de kunst. Uiteraard zijn de aardappels al gerooid. Het ploegwerk zal door een jury worden beoordeeld en voor deelnemers zijn hiermee bekers te winnen. Om 10:00 begint het ploegen en na verwachting zal rond 5:00 de uitslag bekend worden gemaakt. De toegang is gratis, er is parkeergelegenheid en catering is ook aanwezig. Tot ziens aan de Bosweg bij Veren.
6: Volgende week vrijdag 9 oktober zingt het Walgers Mannenkoor Les Om in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Les Om zingt samen met het dameskoor de Sea Sound Singers en verzorgen een dubbelconcert. De toegang bedraagt €15. Kaarten kunt u reserveren op sint-jacobskerk.nl of bij boekhandel Het Spui in Vlissingen. Dus volgende week vrijdag 9 oktober om 19:30 s'avonds in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Parkeren kunt u het beste in de garage De Fonteinen. Hopelijk tot ziens.

0: Zoo-oe-oe-oe van Shakira bij Omroep Zeeland. Een speciaal weekend natuurlijk vanwege het marathonweekend, de 23e editie. Ja, Stefan, wij vinden het leuk als mensen reageren.
1: Ja, en het is ook heel leuk om te zien dat het al volop gedaan wordt, Elias. Appen kan via 0118-499-999. Johnny van der Velde, die bedankt alle medewerkers van het Rode Kruis op voorhand al. Voor dit mooie werk. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Al die mensen van het Rode Kruis die ook weer bij dit evenement aanwezig zijn. En zelf is hij ook bij het Rode Kruis. Dus eigenlijk wenst hij gewoon zijn collega's succes. Jeannette, lieve Dave IJzinger, zet hem op vandaag de MTB. Morgen de wandelmarathon. Nou, netjes Dave, dat doe ik je niet na. Margot appt ons ook nog. Vandaag rijden drie generaties de Bruine, Ad, Michael en Fabian de MTB Toertocht. Zet hem op, mannen. Trots op jullie. Nou, dat lijkt me zeer, zeer terecht. En Els, nog goedemorgen. Al voor de 13e keer loopt onze schoonzoon Johnny Willeboer mee met de kusmarathon. Ze stuurt ook een foto mee en die is wel grappig om te zien. Want ieder jaar spelt ik, en dat is dus Els, ik ben zijn schoonmoeder, zijn nummer op. Nou, is dat niet schattig, Elias?
0: Ja, nou en of. En er kwam nog eentje binnen van Sophie, hè?
1: Ja, die zie ik nu ook. Veel succes met fietsen, meneer Maldegem.
0: Meneer Maldegem zit op de mountainbike dan, lijkt mij inderdaad.
1: Ja. Maldegem op de mountainbike, dat klinkt heel mooi.
0: Klinkt heel mooi en hopelijk komt hij helemaal heel huids aan in Burgeraamsteden. En je hoort en ziet er alles over bij Omroep Zeeland. En Stefan, ik heb een toepasselijke plaat.
1: Nou.
0: Brian Adams, Run to You. Het is 11 minuten over 9:30. Fijn dat je erbij bent.

0: Run to Zoutelanden. Brian Adams bij Omroep Zeeland in het marathonweekend. Ik kreeg nog een appje van Remy. Die vraagt, hebben jullie misschien wat informatie over de verkeerssituatie richting Burghaamstede? Want hij heeft gehoord dat het best wel druk is. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar de ANWB meldt op dit moment geen files. Maar je moet er, lijkt mij, wel rekening mee houden dat het inderdaad naar Burghaamstede toe en de wegen daar naartoe, dat het best wel druk kan zijn, omdat er best wel veel mensen zijn die natuurlijk bij de start willen zijn of iemand moeten afzetten. Dus het is misschien wel verstandig om even een beetje eerder te vertrekken als je daar toch per se voor 12 moet zijn. Dit is Vaya Condios uit België en Heading for a Fall.
1: A

0: Heading for a Fall via Con Dios bij Omroep Zeeland. Nou, de supporters hebben er zin in, volgens mij, Stefan.
1: Nou, zeker als ik de WhatsAppjes mag geloven wel. En dat snap ik ook wel, hoor. Het is natuurlijk fantastisch weer. Schitterend evenement altijd, wat voor weer het ook is. Kees Schiep, appt ons Elias 0118-499-999. Ik noem het nog maar een keer, ons appnummer. Goedemorgen vanuit Krabbedijken wensen we alle deelnemers veel plezier en succes. En met name dan onze zoons die morgen gaan wandelen. Nou, dankjewel Kees voor jouw appje.
0: De wekker zetten.
1: Nou, dat denk ik wel. Als je vanuit, ik weet niet of die zoons ook vanuit Krabbedijk daar naartoe gaan. Maar dan wordt het een vroegertje.
0: Ja, nou voor iedereen eigenlijk. Hè?
1: Voor iedereen. Maar goed, als je ligt natuurlijk wel aan waar je vandaan komt. Voor de een natuurlijk ietsje vroeger dan de ander. Maar voor iedereen sowieso heel vroeg. Nel Ridderbos appt ons ook. Nou, wat een mooie dag voor de kustmarathon. Heel veel succes.
0: Laten we nog eens even naar dat weer kijken. Want nou, vanochtend hadden we dus lokaal wat mistbanken. Ik vond het trouwens best ook wel een beetje fris toen ik hier naartoe fietste. En ik heb een soort bijgeloof, hè. Want elk jaar dan fiets ik naar de Omroep. En dan kom ik altijd standaard kom ik 1 of 2 mountainbikers tegen die richting Zoutelanden aan het fietsen zijn. Helmen in vol ornaat, met het startnummer al geplakt op het stuur. Klaar om te starten om 9:15.
1: Oh, dus ze fietsen van hieruit naar Zoutelanden.
0: Ja.
1: Dan de mountainbike tocht te doen. En dan misschien weer terug fietsen.
0: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad.
1: Oh, wow.
0: Nou, vanochtend maakte ik me een beetje zorgen, want ik kwam helemaal geen mountainbiker tegen.
1: Oei.
0: Ja, dan ga je toch een beetje zorgen maken.
1: Maar gelukkig, en je kwam wel een zwarte kat tegen die je overstak.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik was op de draaibrug hier bij Oost-Soeburg en daar op de brug kwam ik 1 mountainbiker tegen. Dus okay, dat is toch een beetje.
1: Toch een soort van opluchting dan.
0: Toch een opluchting, inderdaad. We gaan daar veel meer over horen en zien in deze uitzending. Over die mountainbikers, over die hardlopers en al die andere onderdelen. En lekkere muziek natuurlijk op de zaterdagochtend. Robbie Williams, dit is Eternity.

0: Robbie Williams met Eternity. Stefan,
1: Elias.
0: Ik ga je even iets laten horen. Herken jij dit liedje?
1: Nou, we gaan al niet naar huis.
0: We gaan nog niet naar huis. Carlijn is, of was in de bus met al die hardlopers die vanuit Zoutelanden naar Burgaamsteden worden gebracht. Heb jij dit liedje ook gezongen? Heb je dit liedje ook gehoord? Hebben ze dit gezongen? We gaan nog niet naar huis, nog langer niet.
2: We gaan nog niet naar huis, nee. Nee. Maar ik denk dat het wel door heel veel mensen hun hoofd is gespoken. Dat nummer van we gaan nog niet naar huis. Ik sprak net iemand die denkt er toch 5 uur over te gaan doen. Ik ga eens even kijken. Mevrouw, bent u er klaar voor?
3: Ja, ik hoop het.
2: Waar komt u vandaan en wie bent u?
3: Van Utrecht, bij Michten.
2: Oh, helemaal buiten de provincie, joh.
3: Ja, helemaal buiten.
2: Waarom komt u naar hier om een marathon te rennen?
3: Nee, ik heb hem een keer eerder gedaan. Ik vind het gewoon heel mooi om in de natuur te rennen. En, het is wel een mooie uitdaging.
2: Zijn de weersomstandigheden dit keer beter?
3: Ja, alleen iets warm, maar goed. Voor de support is het perfect weer, dus dat is ook heel...
2: Ja, dan staan er lekker veel mensen langs de kant.
3: Ja, precies, daarom. Dus,
2: Hoe lang denkt u erover te doen?
3: Ik hoop 4 uur. Vorige keer was 4 uur 2 minuten, dus het zou mooi zijn als het dan net onder is.
2: Oh, lekker even een PR'tje binnenhalen hier op het parcours. Heel veel succes. De stroom met mensen gaan richting de start, Elias. Want vanuit Burgaamsteden gaan ze hier natuurlijk beginnen. Duurt nog wel eventjes hoor, nog 2 uurtjes voorbereiden. Ik zag net mensen al lekker bunkeren, boterhammetjes naar binnen werken, peperkoek, wat sapjes. En dan zijn die voorbereidingen... top in orde.
0: Ja, Carlijn, dank je wel. En het aftellen voor de hardlopers is inderdaad begonnen. En wij volgen dat dit hele weekend bij Omroep Zeeland.
4: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis... is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
6: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
18: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland. Met Stefan Daan.
0: Welkom terug bij het Kustmarathon Weekend bij Omroep Zeeland. Leuk dat jij erbij bent. Ja, en we tellen al een beetje af, hè? Want straks om 12 uur dan is het startschot van die kustmarathon voor hardlopers in Burgerhamsteden. En wij zijn er uiteraard live bij via al onze kanalen. En tot die tijd hoor en zie je bij Omroep Zeeland onze verslaggevers. Met de mountainbikers natuurlijk, die vanochtend vanuit Zoutelanden zijn vertrokken. En ook gaan we eens even peilen bij die hardlopers hoe het daarmee gaat. En je mag natuurlijk altijd reageren. Elias, goedemorgen.
1: Goedemorgen, 011845x9. Dat is de reactielijn van dit weekend. Eigenlijk altijd van ons. Je kunt een appje sturen. Als je iemand kent die toch even net even dat duwtje in de rug nodig heeft. Een zetje. Iemand die morgen meedoet. Of straks om 12 uur aan de start staat voor die hardloopwedstrijd. Of aan een van de andere onderdelen. Zoals bijvoorbeeld die mountainbikers. Stuur even een appje naar 011845x9.
0: Dat mag allemaal en dat vinden wij hartstikke leuk. Dus laat vooral van je horen. En natuurlijk hoor je ook fijne muziek hier bij Omroep Zeeland. Dit is Toto met Africa.

0: Toto met Afrika bij Omroep Zeeland. Fijn dat je luistert, of misschien kijk je wel. Dit is een speciale uitzending rondom de kustmarathon. Tot 6 uur hoef je eigenlijk helemaal niks te missen. Ik ben wel eens even benieuwd hoe het bij de mountainbikers gaat. Die zijn vanochtend natuurlijk vertrokken vanuit Zoutelanden. Eens even kijken bij verslaggever Mark Rijk bij Vrouwenpolder, waar de mountainbikers het strand afkomen. Mark, hoe is de stemming daar?
1: Nou, ik zal je eerst even uitleggen zeg maar, waar ik sta. Want hier komen ze het strand af. Alleen, dit is een punt waar je niet zomaar binnen 100 meter strand afrijdt. Hier moet je dus echt gewoon 400 meter door het mullenzand rijden. Althans, ja, rijden, dat proberen ze. Maar dat gaat helemaal niet. Het is veel te mul. Ja, het lijkt hier eigenlijk gewoon een soort van wandelmarathon is het geworden. Ik zat er gewoon eens even... Hier, ja, ik zie hier iemand... Ja, even kijken hoor. Wat is uw naam?
2: Daphne.
1: Zegt Daphne. Je lacht nog, maar dit hoort niet bij een MTB-tocht, hè?
2: Nee, wandelen bedoel je?
1: Ja?
2: Ja, nou, bij de kustmarathon wel.
1: Ja, dat is waar. Gaat goed?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Lekker weer. Fijn zand, niet te hoog water, dus...
1: Maar wel fijn dat je hier zo bijna op het einde bent en daar weer gewoon lekker op de fiets kan denken.
2: Ja, even bijkomen op de weg. Of juist vol gas mensen inhalen.
1: Daphne heeft er zin in. Heel veel succes. Nou, Daphne, huppatee, die is er dus ja, eigenlijk gewoon wel ja, klaar mee in ieder geval om weer lekker op die fiets te stappen. Het is echt een bijzonder plekje hier zo. Hier komen tientallen, honderden ja, mountainbikers komen hier aan. Ze zijn hier ja, echt al over de helft zijn ze in ieder geval. En wat ze nog voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk de Oosterscheldekering natuurlijk op. En dan nog het laatste stuk strand en dan gaan ze richting Burghaamstede.
0: Maar ik denk dat ze het zwaarste dan wel hebben gehad nu. Mark.
1: Dit is echt waar, dit is een punt. Daphne was heel vrolijk, maar ik ben hier ook al regelmatig mensen tegengekomen die echt chagrijnig waren omdat ze zo'n eind door het zand moesten lopen.
0: Het wordt vast beter. Dankjewel Mark voor dit moment. Nou, dit is dus een speciale uitzending rondom die kustmarathon. Hier volgt het bij Omroep Zeeland tot 6 uur. Je mag ook reageren, dat vinden wij leuk. 0118-499-999. Elias... Wordt daar nog gereageerd?
3: Ja, absoluut. Wacht even. Ik moet even iemand nog antwoorden.
0: Ja, het is een soort klantenservice hier.
3: Ja, ik ben een soort klantenservice.
0: Zeker als je met zo'n koptelefoon op zit. Je mist eigenlijk alleen nog zo'n microfoontje. Dan dat maakt het helemaal af.
3: Nou, dat gaan we dan volgend jaar wel even regelen. Lianne Minderhout, die heeft geappt. Vanmorgen in Zoutelanden was het fris in het dorp. Maar op de dijk was het heerlijk warm. Net andersom dan normaal. En goedemorgen Elias. Ik wil mijn dochter Nathalie Priem uit Kortgene voor de 3e keer op rij aanmoedigen in de kustmarathon die ze vanmiddag gaat lopen. Jullie veel plezier. Groeten, Kees Priem. Trotse vader van Nathalie, schrijft hij er even bij.
0: Nou kijk, dat kan ik me zo voorstellen. Nou, net hoorden we Mark dus vanuit Vrouwenpolder. Ik ben even benieuwd hoe het in Burghaamstede is. Verslaggever Carlijn de Splenter is daar. Ja, het is nog 1:03, Carlijn. Jij staat in Burghaamstede bij de sporthal. Volgens mij verzamelen de lopers zich daar. Hoe is het daar qua spanning?
4: Nou, qua spanning weet ik het nog niet zo goed. Ik heb het idee dat iedereen nog wel relaxed is. Het is nog even voordat ze hier van start gaan. Maar het wordt wel steeds drukker hier in die sporthal. Als we even kijken, hier links, daar staan de mensen in de rij voor een drankje. Laatste drankje, koffie. Sportdrankjes worden er nog genomen. Ondertussen zitten mensen hun nummer nog op te spelden. Want dat moet ook worden gedaan. En als ik hier kijk, dat is een hele grote groep met mensen met allemaal blauwe shirtjes. Kijk, hier worden ook nog de laatste voorbereidingen gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Die twee, ja, jullie wijzen allemaal naar elkaar. Dat is hartstikke leuk, maar ik ga gewoon jou kiezen. Wie ben je?
5: Ik ben Ankie.
4: En waar kom je vandaan?
5: Oosterwijk.
4: Je bent nog even een laatste broodje naar binnen aan het werken?
5: Zeker. Even de laatste calorieën naar binnen werken en dan hopen dat het verteert is en dan gaan we lekker starten.
4: Ja, het is nog even, hoe ga je nou om met de spanning?
5: Ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel last van.
4: Oh, wat heerlijk.
5: Ja, nee, ik ga gewoon lekker, ik sluit ergens achteraan en hobbel lekker door en hoop gewoon op tijd binnen te zijn.
4: Ja, want hoe lang denk je erover te doen?
5: Een uur of 5, denk ik. Ja, ik ben geen hele snelle loper en voor mij ook niet. Dus als ik rond een uur of 5 binnen ben in Zoutelanden, is het voor mij helemaal prima.
4: Het is het belangrijkste om die medaille straks rond je nek te hebben.
5: Ja.
4: Dan vragen ze allemaal niet meer naar die tijd. Het is gewoon...
5: Ja, de medaille inderdaad. En de ervaring. Het is een mooi parcours. Het is voor de 3e keer, dus...
4: Je bent hem al gewend.
5: Ja, ik ken de weg.
4: En nu is dit keer echt wel mooi weer, geloof ik.
5: Ja, vorig jaar heel veel wind.
4: Ja, die herinneren we ons nog. Ja,
5: het jaar daarvoor was het ook eigenlijk dit weer. Ik moet zeggen, die wind was ook wel een heel leuke ervaring. Had ik niet willen missen, maar zo'n zonnetje als dit is ook genieten. Ja. Ja.
4: Nu zie ik jullie allemaal met dezelfde soort shirtjes, geloof ik, helemaal in het blauw.
5: We zijn van Taxandria, Oosterwijk. En wij organiseren ook voor het eerst onze eigen marathon. 15 jaar geleden hadden we er ooit heen. En we zijn met een grote groep van de organisatie ook. En we doen natuurlijk ook hier weer ervaring op van hoe doen ze het hier.
4: Ja, wat neem je mee van de kustmarathon naar jullie eigen marathon?
5: De sfeer hopen we mee te kunnen nemen. Wij houden ook echt van het kleinschalige. Hè? Dus ik hoop ook echt dat de kustmarathon blijft zoals het is. Het dorps, het feest onderweg. Dus daar hopen wij ook in onze eigen woonplaats te kunnen realiseren. Ja.
4: We gaan het zien. Heel veel succes vandaag. Ook voor de rest van de groep heel veel succes. Oh, hier nog een heel pakket aan gelletjes, joh. Hoeveel heb jij ermee?
6: 6, denk ik.
4: Nou.
6: Dus ik,
4: welke smaak gaat er nu in?
6: Cola.
7: Cola.
4: Cola, nou, smakelijk. Geniet ervan.
3: Ja, die gelletjes kunnen ook heel verkeerd vallen. Dus.
0: Oh, dat weet jij dan weer?
3: Ja,
0: uit ervaring.
3: Uit ervaring, inderdaad. Ik zag net hier in de Kanaalstraat, want daar zitten we in Oost-Soeburg, zag ik iemand hardlopen. Ik denk, die hardloper is een beetje verdwaald.
0: Die is, die is misschien ook onderweg naar Burghaamsteden om straks te gaan starten.
3: Ja, maar dan moet hij toch
0: dan moet hij even doorlopen. Ja. je hoorde net al over het weer, dat het mooi weer is. Zou dit nou ook gunstig zijn, Elias?
3: Nou, dit mooie weer, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het misschien net even wat te warm is eigenlijk om te hard te lopen.
0: 20 graden. En dan heb je ook nog natuurlijk of het hoogwater is, laagwater, eb en vloed.
3: Ja, ja, maar weet je, het is nooit goed eigenlijk. Hè? Want er zijn ook edities geweest waarbij het met bakken uit de hemel kwam. En keiharde wind. En bedoel, er is altijd wel wat. Qua weer.
0: Altijd wel wat. Nou ja, dat maakt het ook zo leuk natuurlijk. Hè?
3: Absoluut.
0: Maar ik zei het al, eb en vloed. Bij cloud is het gewoon allebei. Hè? Eb en vloed.

0: Cloud met app en vloed bij Omroep Zeeland. Wat leuk dat je luistert. Of misschien wel kijkt naar deze speciale uitzending rondom de kustmarathon. We hadden het net al even over Elias, over de omstandigheden vandaag. Hoe ziet het weer er precies uit?
1: Nou, zullen we eens even kijken wat onze weerman ons meldt. Een zwakke veranderlijke wind op dit moment. Maar vanmiddag is er iets meer bewolking. De zon blijft er wel goed doorheen komen. En de wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west. Windkracht 2 à 3 aan zee, belangrijk om te weten. En die draait verder door naar west tot noordwest. Dus dan krijg je hem toch een beetje in de rug, denk ik, als je richting Zoutelanden gaat. En dan hebben we die temperatuur, 19 tot 21 graden. Dat is volgens mij wel weer met voor de korte broek en de korte mouw, hoor.
0: Ja, misschien wel shirt uit en zwaaien.
1: Dat kan ook.
0: Ja, nee, van tevoren, in aanloop naar de marathon, dan zie je natuurlijk ook een beetje die vooruitzichten. En dan denk ik, zeker met die editie van vorig jaar in het achterhoofd, met harde wind, af en toe regen, van het is best wel gunstig nu, maar zelf loop ik ook wel eens. Het is niet te vergelijken met wat de lopers vandaag doen, Elias. Ik zeg het er meteen maar even bij. Maar goed, als het dan zo warm is, dan word ik ook niet heel blij van eigenlijk.
1: Nee, want volgens mij, ik heb wel eens gehoord dat je er dan een graad of 6-7 bij op moet tellen. Als je gaat hardlopen.
0: Ja, dus gevoel wel 15.
1: 21 graden, dan wordt het toch wel flink warm. Maar met een windje kan het wel weer minder zijn. Minder erg.
0: Ik ben benieuwd hoe dat voor die deelnemers is. Dat volgen wij natuurlijk op de voet hier bij Omroep Zeeland. Ja, en het deelnemersveld bij die kustmarathon is ijzersterk deze editie. Er zijn er veel die voor de eerste keer de kustmarathon hopen te kunnen winnen. Maar dan zullen ze wel moeten afrekenen met Tim Pleiten. Sinds vorig jaar de recordhouder. Sportverslaggever Roeland van Vliet zocht hem eerder deze week op.
2: Vorig jaar voor de vierde keer de kustmarathon gewonnen. Hoeveel eerzucht zit er nu nog in jou?
3: Oh, nou, die eerzucht zit er altijd wel, hoor. Maar het is even afhankelijk van hoe de vorm natuurlijk is. Maar natuurlijk zou je hem weer willen winnen. Dat is logisch.
2: Hoe is die vorm?
3: Wel oké. Ik denk een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. Ja, het is toch altijd lastig te zeggen. Ik heb iets minder getraind, maar dat is ook bewust. Dus we zien wel.
4: Met onder andere Floris Willeboortse en Maarten van Zetten is de concurrentie heel sterk dit jaar.
3: Ik heb zelf niet echt het deelnemersveld heel erg bekeken. Want er kan ook altijd iemand inschrijven waarvan wij het niet weten en die hartstikke goed loopt. Dus ja, ik probeer me altijd gewoon zelf zo goed mogelijk te zijn. En wie er dan meedoet, ja, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
4: Pleiten laat het tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar allemaal gewoon op zich afkomen.
3: Ja, ik sta er ook best wel ontspannen in. Ik weet niet, ja, misschien dat ik vorig jaar wel iets meer druk. Omdat je dacht van, oh, dan kan ik de eerste zijn die hem vier keer wint. En nu, ja, nu ben ik dat al. Maar ik heb 5 keer zou heel leuk zijn. En als het niet lukt, ja, jammer.

0: Sam Cooke met Wonderful World. Ja, het is ook wel een heel mooi liedje. Je luistert en of kijkt naar Omroep Zeeland, een speciale uitzending rondom de kustmarathon. We krijgen trouwens appjes dat het behoorlijk druk is rond Burgerhaamstede. ANWB meldt nog geen lange file of zo, maar goed. Het is ook niet gek natuurlijk dat het nu druk is met al die deelnemers die richting Burgerhaamstede gaan. Verslaggever Carlijn de Splenter is in Burgerhaamstede. Ja, Carlijn, ik ben benieuwd, wat doen die deelnemers nu zo'n anderhalf uur voor de start? IJsberen, misschien nog wat rituelen?
1: Zitten, heel veel zitten. Ik sta hier in de tweede ruimte van de sporthal en als ik rond me heen kijk, ja, een enkeling die durft het nog aan om even de benen te strekken, maar eigenlijk heel deze zaal zit vol met deelnemers die aan het zitten zijn en even nog een beetje overleggen. Er wordt af en toe nog wat eten naar binnen gewerkt. Ik ben gefocust op eten. Eten is belangrijk natuurlijk. En er worden gesprekken gevoerd. Eens even kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben jullie het nog over zo voor anderhalf uur? Nou, ja, dat wil ik wel weten.
2: Nee, ja, over nog wat werkgerelateerde zaken. Wij zijn collega's van elkaar, dus...
1: Ga jullie het over werk hebben. Even anderhalf uur voor de marathon.
3: We moeten toch nog wachten, dus we kunnen net goed wel doorspreken.
1: En wat wordt er nog besproken over het werk? Collega's. Collega's. Ik ga er even bij zitten.
3: Schuif aan. Wil je wat drinken?
1: Lekker, wat zit erin?
3: Voordrank.
1: Laat dan maar zitten.
3: Ik heb ook nog wat jelletje als je wil.
1: Nee, dank je. Jullie hebben ze harder nodig. Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?
2: Ik ben Ivo Geurtsen, kom uit Veenendaal.
1: En wie ben jij?
4: Niels Aklee en ik kom uit Goede Hoofdvakkee.
1: En jullie dachten op het werk, nou, wij zijn wel goed met elkaar. Wij gaan samen de kustmarathon lopen.
4: Ja, nou, hij had me eigenlijk vorig jaar uitgenodigd. Dus toen ben ik meegegaan. En ik dacht van, ja, ik wil ook een keer met mooi weer. Dus ik heb me dit jaar ook weer aangemeld, inderdaad.
1: Ja, vorig jaar was niet leuk.
4: Dat was hartstikke leuk.
1: Oh, toch wel?
4: Ja, achteraf.
1: Ja, de weersomstandigheden, daar gaat het vandaag over. Want iedereen is in de nopjes.
4: Ja, zeker. Het is lekker weer. Dus ja... De beste editie die ik ga lopen, qua weer. Dus, ja.
1: Hoeveel heb jij er achter de rug?
4: Dit wordt mijn vierde. Ja. Dus, en het was al de andere keren niet fantastisch. Dus, ja.
1: En zit er dan ook een PR'tje in?
4: Nou, voor hier wel. Ja. In zijn geheel, dat wordt lastig altijd met strand. Dat is altijd een beetje, je weet nooit hoe het precies gaat voelen. Maar voor hier ga ik wel voor een PR. Ja.
1: Ik heb het idee dat ik met een ervaren marathon lopen te maken heb.
4: Ah, ervaren. Het wordt de zesde. Dus op zich, ik zit er iets anders bij dan sommigen, maar er zijn er ook die het al voor de 30ste of 40ste keer doen. Hè? Dus dan...
1: Wat ik mij net afvroeg in de bus, ik sprak met iemand en we hadden het erover. Je moet op je eten letten. Je moet wekelijks zoveel lopen. Jij niet, jij wel. Is het leven van een echte marathonloper nog wel leuk?
4: Zo, dat is een diepe vraag.
1: Ja, zeker.
4: En dat op de zaterdagochtend. Nee, ik vind het van wel. Mij biedt het heel veel rust, het hardlopen. Dus voor mij werkt het. Maar zou het iedereen wel iets wat voor hem werkt. En het zal niet voor iedereen zijn weggelegd. Maar ja, voor mij wel.
1: Jij knikte net nee. Jij geeft iets minder op.
5: Nee, ik geef iets minder op. Ik train wat minder. Maar ik vind het wel leuk om uitgedaagd te worden. En het lichaam gewoon net verder te strekken dan dat eigenlijk gezond is met de voorbereidingen. Ja.
1: En straks over de finish. Ligt er dan thuis toch zo'n lekkere snack op je te wachten? Friet, bier?
5: Er gaat zeker een vette hap in inderdaad. Daarna. Ja, een biertje ook wel. Ja.
1: Kan je naar uitkijken?
5: Ja, daar kijk ik wel naar uit inderdaad. Ja.
1: Nou, heel veel succes, allebei. Drink dat sportdrankje nog even leeg. Dat jelletje moet er nog even in. En dan zien we jullie bij de finish. Toch? Binnen hoeveel uur? 5, 4, 3?
6: Ah, 6, 6,5. Je moet voor 6.
1: Je moet voor 6 binnen zijn, dus ietsje sneller.
6: 4,5 zou mooi zijn.
1: Nou, helemaal goed. Nou, dat komt helemaal goed met jullie. Top, dank jullie wel. Ja.

0: Oeh, wat een lekkere plaat. Alex Warren met Passenger. Ik denk, als je vandaag meeloopt en je hoort dit, dan werkt dat op een of andere manier wel opzwepend, of niet, Elias?
1: Absoluut. Het is een heerlijke plaat. Ook om hem bij te lopen, op je oortjes of in gedachten.
0: Misschien zijn er wat deelnemers die hem straks ook in hun oortje hebben. Er komen allerlei appjes binnen dat het nogal druk is. Ja, het is natuurlijk een groot evenement, de Kustmarathon. Veel deelnemers, veel supporters. Komt ook een appje binnen. Vanaf einde van de kering richting Burghaamstede, langzaam rijdend verkeer. Het is misschien wel goed om even rekening mee te houden. Dan, de meeste deelnemers aan die Kustmarathon van vandaag, die zullen wel blij zijn met het weer van vandaag. Het is heel wat anders dan vorig jaar, toen het windkracht 9 was. Voor Annemiek van Kooten, die toen won, was dat juist voordelig. Zij kwam in die zware omstandigheden bovendrijven.
2: Vorig jaar kreeg de Kustmarathon voor de 10e keer een Zeeuwse nummer 1 bij de vrouwen. Annemiek van Kooten, opgegroeid in Schuddebeurs, verraste alles en iedereen.
3: Ik had ergens in mijn hoofd van, oh, ik wil hem ooit een keer winnen. Maar als het dan ook echt lukt, ja, dat is wel echt, dat was gewoon wel echt heel bijzonder.
2: Tijdens haar winnende race stormde het. Met vol wind tegen of van opzij liepen de atleten richting Zoutelanden. Maar van Kooten liet zich geen moment uit het veld slaan.
3: Ja, eigenlijk heb ik soort van wel heel relaxed gelopen toen. Ook omdat we juist een beetje een stapje terug deden. We gingen echt wel, op wat ik getraind had, gingen we een stukje minder hard lopen. En dat ging eigenlijk best heel makkelijk. En ik had echt een paar grote mannen waar ik een beetje achter kon schuilen en zo. Dus voor mij was het eigenlijk, best een relaxed loop.
4: Heeft het wel in jouw voordeel gespeeld.
3: Ja, dat weet ik wel zeker, denk ik. Ik denk, hoe zwaarder, hoe beter voor mij.
2: Dit keer zullen de omstandigheden minder zwaar zijn dan vorig jaar. Van Kooten gelooft niet 1, 2, 3 in een nieuwe zege.
3: Gewoon lekker lopen en ik zie het wel.
4: Zie je jezelf als favoriet?
3: Nee. Nee, eigenlijk niet. Dit jaar niet.
4: Waarom niet?
3: Omdat ik denk dat de betere meedoen. Ja.

0: Roxette met Joyride bij Omroep Zeeland. We gaan eerst even naar de verkeersinformatie, want we merkten het al aan allerlei appjes die binnenkwamen. Het is druk rond Burghaamsteden, logisch natuurlijk. En de ANWB meldt nu ook files. N57 richting de Brouwersdam tussen Neeltje Jans en Burghaamsteden. Daar staat 3 kilometer file, houdt rekening met 11 minuten vertraging. En de N57 tussen Burghaamsteden en Neeltje Jans. De andere kant op dus een file van 2 kilometer. En daar houdt rekening daar met een klein kwartier vertraging. Je luistert naar Omroep Zeeland. Misschien kijk je ook wel, want deze uitzending is tot 6 uur te volgen. Ook via televisie bij Omroep Zeeland natuurlijk. En niet alleen op Radio TV, Elias.
1: Ook het liveblog hebben wij op onze website omroepzeeland.nl. En ik zie dat de eerste mountainbiker is binnengekomen. Sander Janssens, 19 jaar, uit Hulst. Hij was de eerste binnen op zijn mountainbike. En zijn tactiek was om af te kijken hoe anderen dit doen met het strand. En vervolgens die tactiek over te nemen. Oh. En flink door te trappen. Dus dat is wel mooi. Ja, precies. Sander, gefeliciteerd. Er staat nog veel meer in het liveblog. Bijvoorbeeld de start van die MTB-tocht vanochtend om 9:15.

0: Daar hebben we hele mooie dronebeelden van gemaakt. En die kun je ook bekijken in het liveblog van Omroep Zeeland. Ja, en verder allemaal leuke dingetjes. Ook wat minder leuke dingetjes. Zoals twee mountainbikers die een lekke band hadden. Ja, dan moet je gaan pompen. En dan hopen dat je heel uit Inburg-Haamstede aankomt.
1: Zo, nou wat een toestand is dat.
0: Ja.
1: We gaan eens even naar Burg-Haamstede. Want nou eens even kijken op de klok. 10:48 over 1:12. Dan gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. De start van de kustmarathon. Carlijn, zoals je weet heb ik de marathon Zuid-Vlaanderen gelopen. Of een kwart dan maar. Hè. Niet gelijk te stoer doen.
2: Wie weet ooit.
1: Maar zelfs bij zo'n kwart, 10 kilometer maar, zat ik zo'n uur voordat ik moest beginnen te ijsberen, joh. Ik wist niet wat ik moest doen. Bij jou ziet het er allemaal nog wel redelijk relaxed uit in die sporthal.
2: Ja, maar dit zijn echte marathonlopers, hè, Stefan. Ja, wij zijn heel onervaren. Wij weten inderdaad niet hoe wij dat moeten doen.
1: Dankjewel.
2: Maar deze, ja, dit zijn de echte. En die weten natuurlijk wel hoe ze zich nog een uurtje bezig moeten houden. Ik zag mensen met zonnebrand in de weer. Dat is vandaag op zich wel een must. Want de zon schijnt toch wel en je wil niet verbranden. Wel lastig om dan heel je gezicht. Want als je dan gaat zweten, daar heb ik dan weer ervaring mee. Komt in je ogen. Maar daar hebben ze vast ook allemaal trucjes voor. Voor de rest zijn er nog wat banaantjes die uit de tassen worden gehaald. Heel veel banaantjes eigenlijk dat ik zie. Zonnebrand. En hier op de tribune in de sporthal. Ja, dan is het vooral zitten. Ik ga eens even kijken. Mag ik hier eens even tussenwurmen? Een beetje opschuiven. Ja hoor. Wat zit er nou bij u op uw boterham?
3: Dat is geheime voeding. Dat mag,
2: ja?
3: Mag niet gefilmd worden eigenlijk.
2: Oh, nou, maar ga toch even stiekem kijken. Vertel het eens.
3: Gewoon banaan.
2: U heeft een volkoren boterham met een geplette banaan erop.
3: Ja, dat klopt.
2: Is dit het wondermiddel voor het lopen van een marathon?
3: Nee hoor, nee, maar daar red ik het mee, hoop ik.
2: Wie bent u en waar komt u vandaan?
3: Patrick Gouwen, kom uit Zeedorpen.
2: Kijk eens, Zeeuws-Vlaming. Leuk u hier te zien.
4: Nee.
2: Hoe gaat u het doen vandaag?
3: Ja, ik hoop goed. De finishhal, meer wil ik niet hebben.
2: Bent u een ervaren loper?
3: Ja, ik loop wel eens wat meer, ja.
2: Wat is meer?
3: Ja, wat marathons. Dit is mijn derde van de jaar en mijn laatste van de jaar.
2: Maar niet de laatste?
3: Nee, volgend jaar weer. Hè?
2: Ja, ja. En welke gaat u dan nog lopen?
3: Oh, dat weet ik nog niet. De Zeeuws-Vlaams, dat weet ik al zeker. En de kust dan natuurlijk, ja.
2: Ja, even Zeeuws-Vlamingen onder elkaar. Die Zeeuws-Vlaams is toch stiekem wel een beetje mooier, hè?
3: Ja.
2: Wist ik wel. Ik ga eens even naast me kijken. Wie zit er hier?
5: Johan de Vlieger. Het voor mijn 61ste marathon.
2: Wat?
5: 61ste marathon.
2: Wat?
5: En ja, mijn handen voor.
2: 61 marathons.
5: Ja.
2: Is het dan nog leuk om mee te doen?
5: Ja, het is ook wel 9 jaar geleden. Ik ben even een tijdje gestopt geweest. Maar ik krijg alweer kriebels. De sfeer, de ambiance. En ik ben pas met pensioen, dus
2: u heeft weer tijd?
5: Ik heb meer tijd, ja.
2: En is dit de eerste van het jaar? Of,
5: Ja, de eerste van het jaar, ja, ja.
2: Wat is er voor u zo bijzonder aan de kustmarathon?
5: Parcours, deelnemersveld, veel zeeën, leuke omhels. Ik heb ook veel in Amsterdam gelopen, in New York. In mijn snelste tijd is 2:29. Maar dat is al een tijdje geleden.
2: Ik zit even te rekenen. 2:29. Oké, okay, prima. Hoe lang gaat u er vandaag over doen?
5: Ik denk heel lang.
2: U moet voor 6 uur binnen zijn, hè?
5: Dat zal wel lukken, ja. Ja.
2: Helemaal goed. Ja. Nou, ervaren lopers hier naast me. Die gaan straks natuurlijk gewoon makkelijk die finish halen. Die medaille omdoen en dan uitrusten.
1: Kijk eens aan. Dankjewel, Carlijn, voor dit moment. Ja, die boterham met banaan ga ik eens even onthouden. Ietsje verderop in Burg-Haamstede is ook Mark Rijk. Volgens mij, ja, we hoorden het net ook bij Elias, in het liveblog staat het. De eerste mountainbikers zijn binnen.
6: Ja, nou, de eerste, er zijn al, ik denk al honderden zijn er al binnen. Want het gaat echt rap hier zo. Ja, net aan de andere kant waar straks de start wordt gegeven van de kustmarathon bij het hardlopen, komen hier de mountainbikers binnen. We gaan er gewoon eens even een paar aanspreken of het nou een beetje zwaar is geworden. Want die sterke verhalen die worden verteld. Hoe zwaar was het?
7: Het was te doen, maar het was uiteindelijk toch nog warmer dan verwacht.
6: Warm?
7: Ja, het was zeker warm, ja.
6: Ja, maar een beetje drinken extra, dan valt het toch nog wel mee.
7: Ja, wel, ja, we mogen niet klagen, absoluut niet.
6: Nee. Wat is je naam en waar kom je vandaan?
7: Ik ben Ricky Svenne, kom uit Middelburg.
6: Heerlijke tocht gehad voor de hoeveelste keer dat je meegedaan hebt?
7: Ik denk 10, 11 denk ik, zoiets.
6: Het blijft een heerlijke tocht.
7: Ja, absoluut, absoluut.
6: Hak eens even hiernaast kijken, want jullie hadden een sterk verhaal. Waar hadden jullie het over?
4: Nou, dat ik bij Westkapelle al bij de eerste opgang op mijn mijl ging. Dus ik zat lekker mee in de kopgroep, maar dat viel dus even tegen. Dus,
6: Het zand zat over heel het gezicht?
4: Ja, het zat helemaal over mijn gezicht heen. Dus lekker ouderwets zandhappen.
6: Je kon lekker snelheid maken qua weer, qua alles.
4: Zeker, zeker. Dat wel, maar ik moest wel flink door daar op het strand. Het was zwaar strand. Dus het was wel even pittig.
6: Hartstikke mul, maar de medaille is in ieder geval weer binnen.
4: Klopt, ja zeker.
6: En nu, want word je opgehaald?
4: Nee, we rijden terug op de fiets. Dus ben je sneller thuis dan met de auto?
6: Volgens mij ook inderdaad. Geniet er nog van. Ja, zo komen ze hier binnen gedruppeld bij de kustmarathon. Ja, het is lekker gezellig. Een beetje die stoere praat, die sterke praat. Voor hun zit het erop. Maar natuurlijk aan de andere kant van de kerk hier in Burghaamsteden. Dan moet het voor heel veel hardlopers moet het daar nog beginnen.
1: Ja, precies. En wij tellen al een beetje af, Mark, naar die kustmarathon. 12 uur het startschot en je volgt allemaal bij Omroep Zeeland.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Megabed heet niet voor niets

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
16: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
11: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
19: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
8: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Stefan Daan.
21: Goedemorgen en welkom terug bij deze speciale uitzending rond het Kustmarathon Weekend. Hier bij Omroep Zeeland volg je het allemaal. Ja, het is aftellen geblazen, hè? Nog een klein uurtje en dan klinkt in Burghaamstede het startschot van de Kustmarathon voor hardlopers in Burghaamstede. En daar zijn wij uiteraard live bij. Maar welke lopers zijn favoriet voor de overwinning? Onze verslaggevers maken de balans op. Aanmoedigen en reageren, het kan en mag natuurlijk altijd via ons reactienummer. En dat WhatsApp-nummer is 0118-499-999. Wie verdient nou een extra steuntje in de rug? Laat het ons vooral weten via dat app-nummer dus. Op Omroep Zeeland mis je dit weekend helemaal niets van die kustmarathon. Je hoort en ziet het op radio en tv. En daarnaast is het via een live blog op omroepzeeland.nl en in onze app te volgen. En vanavond en maandag geniet je om 7:50 nog eens na met een uitgebreide samenvatting op tv.

0: Het is nog eens een duo, Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Bij Omroep Zeeland in een speciale uitzending rondom de kustmarathon. En het is druk op de weg richting Burghaamstede. De N57 meldt de ANWB richting Brouwersdam. Tussen Kamperland en Burghaamstede, daar staat de 8 kilometer file. Op dit moment een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. Dus hou er rekening mee dat dat voor flinke vertraging kan zorgen. En dan ook nog tussen Burghaamstede en Deltapark Nieltje Jans. Ook de N57, dus daar staat 2 kilometer file. En dat zorgt voor 12 minuten vertraging. Ja, we zijn een beetje aan het aftellen. Hè. Nog een minuutje of 50 en dan klinkt dat startschot voor de hardlopers in Burghaamstede. Carlijn, hoe is het daar nu?
1: Ja, nu begint de spanning toch wel op te lopen. Ik begin het hier al te voelen. Zitten is er niet meer bij. Ik zie heel veel mensen in beweging komen. Een rondje lopen, maar ook richting de finish. De start moet eerst nog komen. Daarna richting de finish. Dus de meeste mensen zijn al onderweg naar de start. En ja, nog wat kleine voorbereidingen. Ik zie wat banaantjes toch nog wel nu naar binnen gewerkt worden. Maar vooral, ja, de laatste loodjes richting de start.
0: Dankjewel, Carlijn. En een van die deelnemers is Floris Willeboortse. Als twintiger liep hij al meerdere keren de kustmarathon. En toen ging hij nog niet voor een snelle tijd. En nu is hij Middelburger. Hij is nu 35 jaar de grote favoriet. Hij liep 3 jaar geleden al eens een marathon in 2:16. Onze sportverslaggever Roland van Vliet ging eerder deze week bij hem langs tijdens een training.
2: Staat hier nou de winnaar van de kustmarathon?
3: Ik hoop het. Ik zou wel graag een tegeltje op de dijk willen hebben, ja. Dat is toch wel een enorm bucketlist item, ja.
4: Willeboortse besloot pas vorige week dat hij mee gaat doen. Het liefste had hij dat zelfs tot de start stilgehouden.
3: Het was wel het idee, maar ik had ergens in mijn achterhoofd dat heel moeilijk ging worden. Ik heb even gedacht dat mijn Strava af te schermen. Maar dat vond ik zo flauw. Ik dacht, ik ga gewoon lekker trainen. En daardoor hadden mensen al wel in de gaten van, hey, dit wordt wel heel veel gelopen in de omgeving van Zoutelanden.
2: Ja, want je hebt hier een duurloop gelopen op het parcours in 2:43. Ja, toen wisten de mensen eigenlijk van, ja, die gaat hem gewoon lopen straks.
3: Ja, of ze dachten, hij heeft hem nu al gelopen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat wel wat verklapt inderdaad. Maar dat is voor mij meer een test om te kijken of ik de marathonafstand nu al aankom.
4: Want eigenlijk is de Middelburger meer bezig met de marathon van Valencia begin december. De kustmarathon pakt hij mee in zijn aanloop daarnaartoe. Zijn snelle persoonlijke record is volgens hem geen garantie op succes.
3: De kustmarathon verrast, dus de beste op papier is niet altijd degene die wint. Het heeft ook met slim lopen te maken, dus het wordt gewoon een mooie strijd. Maar mijn PR is wel iets sterker dan van de concurrenten. Maar dat hoeft niet altijd wat te betekenen, de kustmarathon. Dus de beste op papier is niet altijd degene die wint. Het heeft ook met slim lopen te maken. Dus het wordt gewoon een mooie strijd. Maar mijn PR is wel iets sterker dan van de concurrenten. Maar dat hoeft niet altijd wat te betekenen, kustmarathon.

0: The Thing I Love van Max and Andy Grammer bij Omroep Zeeland. En hou er rekening mee dat het druk is op de weg richting Burghaamsteden. Vooral de N57 tussen Kamperland en Burghaamsteden. Daar staat 8 kilometer file. Het heeft te maken met een ongeluk. En de vertraging is daar op dit moment ruim een half uur. Ook de N57, maar dan tussen Seroskerke en Neeltje Jans. Daar staat 3 kilometer file. Houd daar rekening met een minuut of 10 vertraging. Je luistert naar Omroep Zeeland, een speciale uitzending rondom de kustmarathon. En wij vinden het leuk als jij reageert, Elias.
1: Door te appen, daar ben ik. 0184 5x9. Kan een mooie reactie zijn, kan ook een foto zijn. Misschien ga je morgen meedoen met de wandelmarathon. Dan vinden we het ook leuk als je morgen even iets van je laat horen via dat reactienummer. Je had het net over die file. Sylvia, die appt mijn vriendin op het caravanpark, wacht op pechhulp. Maar die kan moeilijk bij haar komen in verband met die drukte. En dat is rond Haamstede natuurlijk. En chapeau ook trouwens voor de ANWB, schrijft Sylvia daarbij. Ja, verder hebben we nog een appje gehad van Siem en Annie. Wij luisteren er nu ook en kijken naar jullie verslag van de kustmarathon. Morgen gaan we zelf sfeerproeven. Vandaag duimen voor onze schoonzoon Camille. Doet voor het eerste keer mee met het mountainbiken. Ik denk dat Camille misschien al binnen is in Burghaamsteden. Hij heeft namelijk goed getraind. Dus alle vertrouwen daarin. Kreeg ook nog een appje van Laura. Die wenst Leo en Koen succes. En een andere Laura steunt Edwin en Martina. Nelieke zegt succes Jolanda. En oma Donze, Mien, die wenst allebei haar kleinzonen veel succes. Aaron en Arjan bij de mountainbikes. Vanmiddag gaat mijn kleinzoon Evan meedoen met de kustmarathon vorig jaar. Samen met zijn twee broers en zijn vader. Maar nu dapper alleen dus. En veel succes, schrijft oma Donze. Heb ik nog een Laura? Kan het nog? Nog een Laura?
0: Zeker.
1: Leo en Koen die maken er allebei een bijzonder verhaal van vandaag. Want Koen, mijn broer, schrijft Laura, die gaat voor het eerst de kustmarathon lopen. Dat is ook meteen zijn eerste marathon. Leo, mijn vader, fietst vandaag voor de ontelbare keer. Dus al vaker gedaan de MTB-tocht. Vroeger combineerde hij dan die MTB-tocht op zaterdag met de wandelmarathon op zondag. En dat heeft hij volgens mij wel 15 keer gedaan.
0: Oh, wow.
1: Ja, dat is heel veel.
0: Elias, ik heb ook nog een Laura. Laura Kleinepier. Vorig jaar kon zij niet meedoen aan de kustmarathon. Vanwege een blessure moest de atleet uit Middelburg de wedstrijd vanaf de zijlijn volgen. Dit jaar staat ze wel weer aan de start en behoort ze tot de kanshebbers op de winst. En intussen weet ze ook hoe het is om een marathon te winnen.
2: Laura Kleinepier won dit jaar al de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Dat was een hoogtepunt in haar carrière tot nu toe.
3: Dat was inderdaad heel erg leuk. En toch ook wel boven verwachting dat ik hem toen won. Maar het smaakt wel naar meer.
4: Wat heeft dat met jou gedaan, die winst toen in Terneuzen?
3: Het is natuurlijk heel leuk als je zelf Zeeuws bent, dat je een Zeeuwse marathon kan winnen. De kustmarathon is natuurlijk toch nog wel net een groter, een maatje groter dan de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Dus het wordt wel spannend.
2: 4 weken geleden was Kleinepier ook al de snelste in de kustloop, een halve marathon in Vrouwenpolder. Die wedstrijd was volgens haar een goede graadmeter.
3: Ja, dat was in ieder geval heel fijn, lekkere opsteker in de voorbereiding dat goed ging. Toch ook weer flink stuk strand. En als ik zo een beetje de weersverwachtingen zie, dan zou er best wel wat parallel kunnen zitten los van de wind. Want die wordt minder als ik het goed heb begrepen.
4: Nou, kijk ik naar de deelnemerslijst, dan zie ik de ene na de andere topdame staan. Hoe kijk jij ernaar?
3: Dat wordt heel hard werken en ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik zelf kan. Ik denk dat zeker de winnares van vorig jaar opnieuw titelkandidaat is. En ik ga gewoon zo goed mogelijk mijn best doen om daar zo dicht mogelijk bij te zitten.

0: I'll Be Your Man van James Blunt. Ik word wel blij van dat liedje. Het is druk op de weg, zeker rondom Burghaamsteden. De ANWB meldt een file op de N57 tussen Kamperland en Burghaamsteden. Een file van 8 kilometer. En houdt op dit moment zeker rekening met 3 kwartier vertraging. Ja, dat is wat, Elias. 3 kwartier vertraging. Ja. Dat is misschien nog wel spannend voor, in ieder geval voor lopers. Ja, voor supporters zou ik zeggen. Maar lopers, dat is even wat belangrijker.
1: Nee, maar als het zo doorgaat, dan denk ik dat er een aantal deelnemers gewoon te laat aan de start verschijnen. Want als dat nog 40 minuten is en je moet achteraan aansluiten. Laten we hopen dat dat snel voorbij is, die vertraging. Er wordt geappt 011845x9. Allemaal mensen die iemand aan willen moedigen. En als je een leuke foto hebt, stuur me ook gelijk even mee. Dan kunnen wij die laten zien op de televisie. Lisa schrijft: heel veel succes, Jasper, liefst van ons allemaal. En de East River Line Dancers uit Geersdijk. Die ken je wel, hè, Stefan?
0: Zeker, vast.
1: Ida, fan. Die schrijft erover. Die dansers willen de dames Inge de Bruyne en Heidi van Leeuwen alvast succes wensen met de wandelmarathon van morgen. Anneke, die heeft een appje gestuurd. Graag willen we onze dochter en moeder van Sepp heel veel succes wensen met de marathon vandaag. En tevens onze kleinzoon Vaas Jansen op de fiets naar Japan. Succes, daar hebben we afgelopen week nog aandacht aan besteed, inderdaad. Die is bezig met een inzamelingsactie. En Willem heeft geappt: alle kinderen van de bovenbouw van de Bossenschool in Middelharnis wensen Ricardo veel succes. Ricardo Sint-Nicolaas is onze gymleraar. Hij is de beste.
0: Kijk eens aan. Hey, zeg Elias, het is 11:27. Nog 33 minuten.
1: Juist.
0: Dan gaan we starten. De kustmarathon. Ja, ik zeg we. Ik zit hier natuurlijk lekker in de studio. Carlijne Splenter staat bij die startplek. Carlijne, hoe is het daar met de spanning?
2: Nou, voor de startlijn zelf is het nog rustig. Maar als we dan de andere kant opdraaien, dan zien we rijen voor het toilet. Want ik denk dat laatste spanningsplasje er nog even uit moet. Dus daar is het druk. En waar het ook druk is, we gaan eens even naar deze mannen hier. Die hebben allemaal vlaggetjes vast. Goeiedag.
3: Hallo.
2: Wat is uw taak vandaag?
3: Onze taak is geweest dat we alles opgebouwd hebben. En ja, de hekken zetten en noem maar op. En ja, we hebben nu even niks te doen totdat de menigte weg is. En dan delen we vlaggetjes uit.
2: En worden ze een beetje aangenomen?
3: Ja, gek. Een gekhuis. Ja, dat is echt. Iedereen heeft wel trek in zijn vlaggetje.
2: Ja, hoeveel heeft u er inmiddels al uitgedeeld?
3: Nou, een paar dozen.
2: Hier. Oh, de hele kar is al bijna leeg.
3: Ja, die is al bijna leeg.
2: Heeft u er dus straks nog wel genoeg voor als de finishers aankomen in Zoutelanden?
3: Ja, maar dat is aan de andere zijde.
2: Oh, dit is gewoon echt Zoutelanden?
3: Ja, dat klopt. En wij doen het hier. En ja, andere ploegen die staan aan de andere zijde natuurlijk. Dus.
2: Hoe is het om hier vrijwilliger te zijn?
3: Ja, hartstikke leuk. Maar ja, ik ben vrijwilliger, maar wel op de basis van mijn baas.
2: Oh, u bent helemaal geen vrijwilliger. Nee. U bent gewoon een echte...
3: Ik kom van de Zuidhoek af. En,
2: dus u bent hier met collega's van de Zuidhoek?
3: Met collega's en met vier collega's.
2: Is het een beetje gezellig?
3: Ja, natuurlijk. Ik vind het prachtig. De opbouw is al leuk. En ja, deze dagen zijn weer fantastisch. En net zoals morgen, ja, dan hebben we ook weer de
2: wandelmarathon.
3: De wandelmarathon. En ja, het is een gekhuis. Hartstikke leuk.
2: En wat moet u straks nog doen?
3: Zo gauw dat die lopers hier weg zijn, dan gaan wij alles weer opruimen. En zorgen dat op Kraaienstein alles weer gereed komt voor morgen.
2: Een drukke dag nog?
3: Ja, meestal wel, ja.
2: Nog succes met de vlaggies uit te delen. Mag ik er eentje hebben?
3: Tuurlijk, al was dat er twee moet hebben. We hebben ook nog
2: wit. Twee? Het witte, blauwe? Nou, hartstikke leuk. Kunnen we een beetje mensen aanmoedigen, hè? Dat is toch belangrijk? Want wij hoeven niet veel te doen. Nou ja, we hebben het ook wel druk, maar hardlopen is zwaarder, denk ik, hoor.
3: Ja, dat weet ik wel zeker. Maar ze hebben wel prachtig weer, hè?
2: Een beetje te warm.
3: Ja, vorig jaar was het een beetje te nat en te wind.
2: Het is nooit goed.
3: Het is altijd wat. Dus,
2: nou, wij gaan nog even alvast de deelnemers zo aanmoedigen met die vlaggetjes. Ze gaan over een half uurtje starten, hoorde ik net de kerkklok hier luiden.
0: Dat hoorde ik ook. Het klinkt hartstikke gezellig daar in Burghaamsteede in aanloop naar die start van die kustmarathon. En dat volg je allemaal van start tot finish hier bij Omroep Zeeland.

0: mooie classic uit de jaren 80 van Queen, Radio Gaga bij Omroep Zeeland. Ik ga even kijken naar de situatie op de weg, want de N57 hebben we al gemeld. Daar is het druk tussen Middelburg richting de Brouwersdam en dan vooral tussen Kampenland en Burghaamstede vanwege de kustmarathon. Daar meldt de ANWB nu een file van 8 kilometer en een vertraging van 33 minuten. Als je daarin staat, stuur even een appje naar 011845x9, want dan denk ik dat het misschien heel lastig wordt om op tijd te zijn voor de start van de kustmarathon zometeen over 20 minuten, of een kleine 21 minuten. Ik kreeg net nog een nieuw weerbericht binnen van onze weerman. Het blijft wel een mooie dag met vrij veel zon. Er komt vanmiddag wel iets meer sluierbewolking. En later wordt het soms een beetje grijs. En daarbij staat op de route windkracht 2 tot 3 uit zuidwest tot west. En de wind die draait wat bij naar het west tot noordwesten. En aan het einde naar noord-noordwest. En dan is er soms heel weinig wind, meldt onze weerman. Nou, dat is het actuele weerbericht. Die kunnen de hardlopers in hun zak steken. We gaan maar eens even contact zoeken met collega Roeland van Vliet. Jij bent bij de start in Burghaamstede. En jij volgt vandaag de kop van de wedstrijd. Hoe is de sfeer daar nu?
1: Ja, het is hier hartstikke druk. Iedereen maakt zich natuurlijk op voor de wedstrijd. De start van de wedstrijd is over 20 minuten. Ja, en als je dan over de kop van de wedstrijd hebt, dan heb je het echt over Floris Willeboortse waarschijnlijk. Hij zal zich niet kunnen verschuilen vandaag. Heeft een PR staan van 2 uur en 16 minuten, gelopen 3 jaar geleden in Valencia. Hij is de grote favoriet. Ook omdat hij 2 weken geleden nog hier op het parcours liep. 2 uur 43 deed hij een duurloop, een training, zonder te pushen. Ja, dan weet je gewoon dat iedereen naar jou gaat kijken vandaag. Maar goed, er zijn natuurlijk wel wat uitdagers. En dan denk ik aan Maarten van Zetten. Inwoner van Oud-Beijerland, heeft al 3 keer de marathon van Zeeuws-Vlaanderen gewonnen. 1 keer deed hij dat wel samen met loopmaat Leendert van der Lucht. Ja, en Tim Pleit is er natuurlijk ook, hè. 4 keer de kustmarathon gewonnen, vorig jaar voor de 4e keer. Nou ja, hij kent het parcours als geen ander, weet hoe je de race moet indelen. En er zijn er nog x-aantal, hoor, die hier hele mooie resultaten neer kunnen zetten. Wat dacht u van Okbaski Kidane, Johannes Gebrselassie, Danny Huibrechtsen. Ja, Peter Biewega staat ook aan de start. Gaat hazen voor zijn vrouw. Maar ja, zou ook zomaar best wel voorin kunnen lopen. Rens de Ridder, Mike Suurmond. Het is een hele mooie startlijst vandaag. Misschien wel sterker bezette kustmarathon dan ooit. En ik denk eigenlijk dat het devies is voor al die toplopers. Rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven in die eerste 20 kilometer. Daarna gaat de wedstrijd waarschijnlijk pas ontploffen. Want op het strand wordt het wel zwaar, maar die eerste 20 kilometer die zullen voor die toplopers, denk ik, peanuts zijn.
0: Roeland, dankjewel. Jij volgt ons, volgt het en wij volgen jou. En wij gaan daar natuurlijk in de loop van de dag veel meer over horen. Want we tellen dus af naar die 12 uur over ruim 18 minuten. Dan klinkt in Burg het startschijn voor de kustmarathon bij de hardlopers. Ja, en zometeen hoor je ook wie de favorieten zijn bij de vrouwen.
2: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ik heb wel te doen met die mensen die nu in de file staan. Stel dat je inderdaad wil meedoen met de marathon, de kustmarathon zometeen om 12 uur. Ja, en je staat in de file, dan maak je denk ik wel een klein beetje zorgen. Gelukkig neemt de file wel wat af. 26 minuten vertraging op dit moment. Nou, we hebben net gehoord wie de kanshebbers zijn bij de heren. Maar hoe zit dat bij de dames? Dat weet mijn collega Remy.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we dit jaar een nieuwe, of in ieder geval een herhaling van de winnares, moet ik zeggen, krijgen. Want we hebben in al die kustmarathons 18 verschillende winnaressen gehad. En ik denk dat er weer een oud-winnares als eerste over de streep zal gaan komen vanmiddag. Vooraf was Jip Vastenburg de grote favoriete. Zij is oud-Olympische atlete, maar een vrouw met een heel snel PR. Maar goed, zij is geblesseerd, dus zij gaat niet van start. En dat maakt in mijn ogen meteen Sanne Moldijk de favoriete. Ze heeft een persoonlijk record van 2 uur en 41 minuten. Heeft hier in 2023 al eens gewonnen, dus ze kent het parcours, ze kent de omstandigheden. Maar goed, zij zal ongetwijfeld wat concurrentie krijgen. Zoals ze onder andere van Annemiek van Koten natuurlijk, de winnares van vorig jaar. Die vandaag ook weer hoge ogen hoopt te gaan gooien. En zich uitermate goed heeft voorbereid, zoals we van de week al bij Omroep Zeeland hebben kunnen zien, horen en lezen. Ja, wie zijn dan de rest van de kanshebbers? Misschien wel een Zeeuwse Laura Kleinepier. Ze werd hier als derde, ze werd hier al als tweede. Ze won dit jaar al de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Dus zij heeft zich uitermate goed voorbereid om vandaag te kunnen knallen. Ja, en er zijn er natuurlijk nog een paar outsiders. Ada Geuze uit Middelburg is zo'n dame die we altijd wel in de buurt van het podium zien bij wedstrijden in Zeeland. Of misschien wel de Limburgse Sabrina Aerts die hier vorig jaar tweede werd. En vorig jaar zei ik heb nog nooit zoiets zwaars gedaan in mijn leven. Nou, dit jaar zijn de omstandigheden compleet anders. Hè. Vorig jaar windkracht 8, dit jaar is het bijna windstil. Dus misschien komt ze wel beter tot haar recht. Dat gaan we allemaal zien de komende 3 uur zal het ongeveer zijn. Maar het zal in ieder geval een mooie wedstrijd gaan worden bij de dames. Want bij de dames kan er altijd nog iemand zijn die een startnummer van iemand heeft overgenomen of zo. Dus die voor een grote verrassing gaat zorgen. Dus het belooft een mooie wedstrijd te worden vanmiddag.
0: We gaan het zien, Remy, want jij volgt de wedstrijden bij de vrouwen. En ze moeten dus van Burg naar Zoutelanden, want daar is de finish in de Langstraat. En daar staat alvast mijn collega Jan-Jaap Coré. En naast jou, zoals bijna elk jaar traditioneel, analist Irma Heren.
2: Ja, we staan hier natuurlijk in afwachting tot het allemaal gaat gebeuren. En tot die lopers deze kant op komen. Ik hoor mezelf op mijn oortje, dus ik ga dat even uithalen. Want anders dan word ik helemaal gek hier. Irma Heren naast mij, onder een geweldig zonnetje. We hadden het net al even over vorig jaar. Irma, toen was het wel even anders, hè?
3: Ja, joh, toen werden we bijna weggeblazen hier. Wij al, laat staan de deelnemers. Maar ja, dit is natuurlijk perfect. Althans, wij vinden dat. Iedere loper ervaart het weer anders. Maar ik denk voor iedereen is het wel een heerlijke omstandigheid.
2: Ja, wat betekent het voor de wedstrijd? Deze andere omstandigheden?
3: Ja, natuurlijk nog beter voor zorgen. Misschien goed zorgvuldig van start gaan. Ja, de een kan er beter dan de andere, maar gewoon lekker ervoor gaan vandaag.
2: Ja, en dan heeft iedereen het natuurlijk over die ene man bij de mannen. Floris Willeboortse, die verreweg de beste PR heeft en daardoor ook topfavoriet is. Maar jij zegt, het blijft een marathon.
3: Ja, vind ik wel. Op papier is natuurlijk, heeft hij de beste prestaties. Je zou het ook zeggen. Maar ja, het is en blijft de kustmarathon. En ja, niks is vanzelfsprekend, ook voor hem niet. Het is toch wel een andere druk dan een training. Dus we gaan het zien.
2: En we hebben in al die

0: jaren. Het is de 23e keer ook voorbeelden gehad, hè, van mensen waarvan iedereen dacht, nou, die gaat het wel even doen en dat het anders liep.
1: Ja, dat maakt het mooie van dit, hè. En dat is het ultieme van dit parcours. Dus ik kan altijd verrast worden door bepaalde dingen en dat geldt voor iedere deelnemer, hoe goed of je ook bent. Ja.
0: Wie zijn de atleten die Floris Willeborst zou kunnen gaan verrassen wat jou betreft?
1: Ja, natuurlijk Maarten. Je hebt, ik onschat Tim Pluiten ooit. Hè? Ik bedoel, hij is ook altijd een behoorlijke underdog. En ik denk dat het misschien daar wel een beetje tussen gaat vandaag.
0: Ja, Tim Pluiten natuurlijk viervoudig winnaar. Maarten is Maarten van Zetten, die meervoudig winnaar is van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. We hoorden net al Remy even over de favorieten bij de vrouwen. Ja, Annemiek van Koten won natuurlijk vorig jaar. Werd geholpen door familie. Wij spraken haar eerder deze week. Ze zei, ik denk dat er betere meedoen. Denk jij dat ook?
1: Ja, ik heb ook wel een beetje ogen gezet op Laura. Ik bedoel, ze is heel goed in vorm. Laura Kleinepiers heeft de training ook wat anders aangepakt. Ik heb laatst nog even wat contact met haar gehad. En ik ben ook heel benieuwd wat zij gaat doen vandaag.
0: Ja, hoe zit dat dan met die training? Wat heeft ze anders aangepakt?
1: Ja, ik denk iets zorgvuldiger uitgezocht. Ze heeft natuurlijk een akelige blessure gehad. Daarom meer krachttraining gaan doen. Haar wedstrijden uitgezocht. Daar ook goed gepresteerd. Dus ja, ze heeft natuurlijk ook begin dit jaar laten zien dat ze vrouw is om met rekening mee te houden. Dus dat komt goed.
0: Tot slot nog even naar Floris Willeborst. Als je nou zo'n topfavoriet bent, hè, hoe moet je het dan aanpakken? Moet je dan gelijk in de eerste 10 kilometer laten zien, hier valt niks te halen? Of moet je je juist gedijst houden?
1: Ja, ik denk dat hij zich best nog een beetje mag verstoppen. Lekker meegaan, als hij goed voelt, vertrekken. Of van kop af aan weggaan. Maar ik denk dat het voor hem ook leuker is. Gewoon lekker meegedijen met de groep, ook van genieten. En als het moment daar is, dan zeg je poef en dan ben je weg.
0: Ja, en dan zien we wel wanneer dat moment is.
1: Ja, toch? Denk ik ook.
0: Wij gaan het vandaag volgen vanuit hier, vanuit de Langstraat, waar het vanmiddag natuurlijk nog heel erg druk gaat worden. Maar Irma en ik zijn hier niet weg te slaan, dus wij zijn hier tot 6 uur, tot de allerlaatste binnen is.
2: Helemaal goed, dat is een mooi vooruitzicht. Dankjewel Jan-Jaap. En dus om 12 uur, dus over 9 minuten, live het startschot vanuit Burg. En wat ook wel leuk is om te vermelden, is dat vanaf 2 uur de zogenoemde finish stream draait. Dan kun je op YouTube live kijken hoe de lopers na die 42 kilometer en 195 meter zouten landen binnenkomen. Ik ga nog heel snel even naar de situatie op de weg, want we hadden het over de N57. Ja, die file is een beetje gekrompen qua vertraging, maar toch nog 23 minuten vertraging tussen Kampeland en Burghaamstede op de N57. En er zijn bieten gevallen op de Deltaweg, de A256 Zierikzee richting Goes. Bij knooppunt de Poel naar de A58 richting Bergen-op-Zoom. Daar liggen die bieten dus op de weg en daarom is de zogenoemde verbindingsweg afgesloten.

0: Talk to me. En dat, ja, die vraag stel ik ook aan Carlijn bij de start in Burg. Talk to me.
1: Nou, wat een handige vraag, Elias. Ik heb net even de organisatie gesproken, want we hoorden net al in de verkeersinformatie dat het druk is op de weg hier naartoe. Ze nemen geen extra maatregelen. De start wordt niet uitgesteld. Het is gewoon straks om 12 uur klinkt dat startschot hier. Maar lopers die te laat hier aankomen, die kunnen gewoon nog starten als ze dat willen. Ja, tot wat voor tijd, dat heb je zelf in de hand. Zolang je maar voor 6 uur binnen bent. Dus als jij denkt, ik kan om 3 uur nog beginnen. Nou, ren dan hard. Als je maar voor 6 uur binnen bent, dan kan dat. Ondertussen maken ze zich hier op voor de start. Het hokje waar degene die het startschot geeft, die is al omhoog gehezen. De laatste foto's van deelnemers worden gemaakt. En ja, voor de streep hebben zich al heel wat lopers zich verzameld. Om zo te beginnen om 12 uur. En je ziet toch ook al een beetje die spanning toenemen bij de deelnemers. Ze bewegen een beetje. Hier naast me staat nog iemand even lekker een warming-up te doen. Alsof het nog niet warm genoeg is. De benen worden nog even gestrekt. En dan zijn eigenlijk gewoon de deelnemers klaar om zo te beginnen.
0: Nou, dat is mooi. En daar zijn we natuurlijk live bij. Dankjewel, Carlijn. Je kunt het volgen via de radio, via de televisie. En natuurlijk ook, we hebben bij een live blog op omroepzeeland.nl. Dus even kijken wat het laatste bericht is. Nou, dat is een foto van de start. Waar dus inderdaad die lopers zich helemaal klaarmaken. En men kan reageren natuurlijk, hè Stefan?
2: Zeker weten. Die lopers die aan de start staan, die worden aangemoedigd volop via het reactienummer bij Omroep Zeeland 0118-499-999. Harro stuurt een appje. Ellie, heel veel succes en plezier bij het lopen van de marathon. En Gertine, Yannick en Marga ook succes, schrijft hij er nog even bij. Jacqueline van Blijswijk, vriendinnen Maud Wigman en Marleen van de Survival Club Atlas uit Rittem gaan vandaag door de geluidsbarrière. Veel succes. Nou,
0: geluidsbarrière, dan gaan ze wel heel snel.
2: Dan moet je dat vastmerken als je Maud en Marleen tegenkomt. Bert van der Linden, succes mannen. En hij stuurt een foto van twee broers mee. Ik weet niet precies wie dat zijn, maar in ieder geval Bert van der Linden stuurt dat. Dus degene om wie het gaat, die weten dat waarschijnlijk wel. Maurice, die wenst Kilian van Henks succes met de eerste kustmarathon. Nou, ik wens je ook veel succes vandaag. En Ina Leegte, ik wil iedereen een goede loop toewensen. En voor morgen, de wandelmarathon, mijn jongens Jonathan en Jasper lopen die voor de tweede keer en nemen hun zus mee. Succes, boys and girl.
0: Nou, dit is wel het moment waar ze echt naar uitkijken natuurlijk. Daar heb je dan toch wel lang voor getraind. En dan over 2,5 minuut, dan gaat het gebeuren.
2: Wat een spanning, Elias.
0: Wat een spanning. Ik heb daar een mooie pingel van. Hè. Oh. Zal ik hem even gewoon voor de goede vibe nog eventjes.
2: Om echt in de spanning te komen. Die heb je gewoon op de pak.
0: Volgens mij heb ik hem hier nog wel eventjes. Wacht even hoor.
3: Wat een spanning.
0: Ja, dat is zeker.
2: Het is echt.
0: Goed, we gaan nog even een heel kort plaatje doen. En dan gaan we zo live dat startmoment

0: Pam, dat is een mooie classic. En het is doodzonde om hem nu even af te kappen. Maar het is wel bijna 12 uur. En dat betekent dat we naar Roeland van Vliet gaan. Want aftellen daar, in Burg, hè?
1: Ja, zeker. Het is de laatste minuut voor de start hier in Burg. Iedereen staat klaar. Het staat rijen dik langs het parcours, langs de eerste honderden meters. Achter de startlijn staat het natuurlijk ook rijen dik. Meestal duurt het wel echt een paar minuten voordat al die 2500 hardlopers over de streep zijn. Misschien wel 5 minuten. Was gisteren bij de Ladies Run ook, daar was het zo druk. En hier, ja, hier zijn natuurlijk nog veel meer mensen. 2500 mensen, maximale aantal wat kan. Natuurlijk heel veel lopers die ook voor de eerste keer meedoen. Voor hen is het spannend. Ga je een mooie tijd lopen? Hoe ga je om met de omstandigheden? Maar er zijn natuurlijk ook een tal van toplopers. En we gaan meeluisteren met de klok. 9 seconden nog. Iedereen staat met zijn hand aan zijn polshorloge, want ja, er moet natuurlijk op tijd getimed worden. 3, 2, 1, en we zijn weg. De 23e kustmarathon. Hier in Burg-Haamstede, alle mensen staan vol rijen dik. Iedereen wacht met spandoeken en vlaggetjes op, ja, op zijn eigen familielid die voorbij komt. En wat is dat een mooi gezicht dat iedereen hier zo het dorp uitstroomt. In 2003 begon de kustmarathon natuurlijk met 300 man, 300 fanatiekelingen. Ja, een beetje op initiatief van Lijn Lievers en Floris-Jan Kolen. En kijk wat er tot nu toe is uitgegroeid. 2500 mensen, een golf van hardlopers. Ja, die golf van loopplezier die is op gang gebracht destijds door Lijn en Floris-Jan. En ja, die golf, die zie je steeds meer. Mensen gingen hardlopen, gingen bij atletiekverenigingen aansluiten. Loopgroepjes werden opgericht, atletiekverenigingen groeiden. En ja, kijk eens die mooie stroom, prachtig. En we zien al een beetje de favoriete hardlopers vooraan. Ik zie Floris Willeboortse natuurlijk, de favoriet. Maarten van Zetten. En als ik goed kijk, zie ik ook Danny Huibrechtse voorop, Rens de Ridder. Al die Zeeuwse favorieten. Huub van Noorden, Tim Pleiten natuurlijk. 4 keer heeft hij al gewonnen. Kan hij het nog een 5e keer? Dat zou prachtig zijn natuurlijk. En Floris Willeboortse heeft een soort van tatoeage op zijn arm. MP staat erop. Dat staat voor Michael Peeman. Dat zou zijn haast zijn vandaag. Maar die is er niet bij. Die is deze week opgenomen in het ziekenhuis. Zag er aanvankelijk ernstig uit. Floris Willeboortse wist natuurlijk dat iedereen naar hem gaat kijken deze dag. Want ja, hij heeft het snelste PR staan. 2:16. Gelopen 3 jaar geleden in Valencia. En Michael Peeman zou hem dan uit de wind gaan houden. Want ja, hij moest toch iemand hebben die een beetje kon ondersteunen. Ja, hij is er niet bij. Ligt dus sinds woensdag in het ziekenhuis. Was een ernstige situatie. Liet zich ernstig aanzien. Maar Michael Peeman, afkomstig uit Sommelsdijk, heeft wel gezegd van ja, je moet hem gewoon gaan lopen hoor, die marathon voor mij. En dat doet Floris Willeboortse dus ook, afkomstig uit Middelburg. Die gaat dat vandaag, ja, op eigen kracht doen. Hij zal het moeten laten zien en de anderen zullen misschien eerst proberen zijn bordje leeg te eten. We lopen met een grote kopgroep Burg-Haamstede uit. Tempo ligt nog niet al te hoog aan het begin. Is ook logisch. Ik denk dat het de eerste 20 kilometer gaat iedereen het een beetje rustig aankijken. En hier, ja, de weersomstandigheden zijn natuurlijk prachtig. Hè? Vorig jaar was het wind, vooral heel veel wind, storm zelfs, windkracht 9. En nu zijn de omstandigheden ideaal. Bijna geen wind. Ik zag onderweg hier naartoe een windvaan die compleet slap hing. En ja, ook geen regen, een beetje zonnetje. Misschien is het wel aan de warme kant. Beetje wel voor de lopers die wat achterin zitten, maar ik denk dat die echte toplopers, ja, die kunnen daar wel mee omgaan. Nog steeds een brede kopgroep. Hebben zich wel losgemaakt van de rest. Is één lang lint hier de bebouwde kom van Burg nog door. En ja, en we gaan zo het bos in natuurlijk en daar raken we ze even kwijt. En dan pakken we ze weer op bij het strand.
0: Roeland van Vliet, jij volgde de wedstrijd bij de heren vandaag. Een rustige tempo, zei je al. En ik ga eens even vragen aan Remy hoe het is bij de vrouwen op dit moment. Remy.
2: Ja, hoe het bij de vrouwen er precies aan toe gaat, dat kan ik nog niet zien. Want ik ben eigenlijk net voor de koplopers uitgereden. Want je kan je voorstellen dat het een enorme drukte is natuurlijk in die kleine ring van Burghaamsteden. Dus ik ben met mijn motaar Moni een stukje vooruit gereden. Ik sta in de bocht waar ze zo meteen de Adriaan van der Weijdenweg rechts indraaien. Daar lopen ze het prachtige natuurgebied in. Waar, ja, zoals Roeland net al zei, wij ze zullen moeten laten gaan. Maar wel al wel veel toeschouwers staan, hoor. Ik schat hier zo even een mannetje of 100 die zo meteen in vliegende vaart voorbij zijn gekomen. Ook veel mensen met fietsen. Ik zag de hardloopgoeroe van Zeeland, zoals die door sommige mensen genoemd wordt, Jan de Wilde hier al staan, die met veel belangstelling toekijkt. En de meeste van deze mensen zullen zo meteen op een mountainbike of een racefiets stappen om nou op het 5 kilometer punt waarschijnlijk te gaan kijken hoe en wat de situatie er dan bij ligt. Op dit moment komen bij mij om de hoek de eerste lopers. Ja, de vrouwen lopen daar nog niet bij, want het zijn de mannen voorop. Floris Willemoortse inderdaad aan de leiding met zo'n beetje alle grote favorieten die Roeland net al noemde, daar voorin bij de eerste pakweg 20 lopers zullen het zijn. En die hebben meteen al een gaatje eigenlijk op de rest van een seconde of 5, schat ik in. Ja, dit zullen toch ook de mannen zijn die het in de wedstrijd gaan uitmaken. Oh meneer, toch, er gaat toch iemand oversteken die denkt, ik vind van de andere kant leuker om een foto te maken. Ja, dat is echt heel erg gevaarlijk. Ik probeer hier te kijken of ik, ja, Annemiek van Koten en Sanne Moldijk lopen samen netjes ingepakt tussen een groepje heren. Dus zij lopen met vlak daarachteraan. Laura Jongepier lopen vooraan als eerste dames. En dat zijn voorlopig de eerste dames die je kan zien. Dus ja, zoals we net al zeiden, ik denk dat het tussen deze drie zal gaan vandaag.

0: Hey Brother van Avicii en Dan Tominski. Die zit in de band van Alison Krauss. Het is bijna 10 minuten over 12. 10 minuten geleden, precies 10 minuten geleden, op de seconde af, klonk het startsein in Burg van de kustmarathon voor de hardlopers die nu door het bos aan het rennen zijn. En dan gaan we zo meteen eens eventjes kijken of we daar nog even contact met onze verslaggevers kunnen leggen om te horen hoe het gaat. Maar er wordt volop geappt, hè. Mensen worden aangemoedigd, Stefan.
1: Nou en of Elias, via ons WhatsApp-nummer 0184999999, Aranka stuurt ons een appje. Lieve Hugo, normaal wil ik niet dat je achter andere vrouwen aanloopt, maar vandaag zal ik trots zijn als je ongeveer 3 uur achter de snelste vrouw aanloopt. Kijk, dat zijn de aanmoedigingen, Elias.
0: Daar heb je wat aan.
1: Ja, precies. Lisanne appt ons ook. Wij supporten mijn lieve vriend Thomas, die hem voor de eerste keer loopt. En mijn pa Dick, die hem voor de 18e keer loopt. Zet hem op, mannen. Dan nog, ik wil mijn neefje Jason en nichtje veel succes wensen. Zet hem op. Liefst van tante Neeltje. Nou, ook zij doen voor de eerste keer mee. Ellen Ringelberg stuurt ook nog een appje. Zet hem op, papa Gert-Jan. Wij zijn trots op je, liefst van ons allemaal. En tot slot Peter Schouwenaar. Mike Zuurmond, veel succes. Hopelijk een paar plaatsen beter dan vorig jaar.
0: En het is nog druk hoor, op die N57 Middelburg richting de Brouwersdam tussen Deltapark Neeltje Jans en Burghaamstede 6 kilometer. Maar gelukkig neemt de vertraging wel af. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Als je nog zou willen meedoen met de kustmarathon. Maar ik weet niet of dat nou... Of dat nou nog veel uitmaakt, zeg maar. Ik begreep wel van Carlijn, onze verslaggever, vlak voor 12, dat de organisatie heeft gemeld. Dus dat als je nu nog in Burg arriveert, dat je dan nog wel mag starten. We gaan eens even contact zoeken met collega Jan-Jaap Coree. In de Langstraat in Zoutelanden. Naast jou heb jouw Irma Heren. Jullie volgen deze wedstrijd vanuit Zoutelanden. Is er al wat te zeggen over deze openingsfase?
2: Nou, dat is er zeker, want we zagen net natuurlijk de beelden en daar zagen we dat in de herenwedstrijd de 3 mannen die jij noemde gelijk vooraan liepen. Floris Willebordsen leek wel een beetje de kop te pakken, Irma, maar Tim Pleiten en Maarten van Zetten zijn niet ver weg nog, hè?
3: Nee, het is nog een beetje lekker bij elkaar, een beetje aftasten, weet je, de reis is nog zo lang, om nu als een malle weg te gaan heeft geen zin. Dus een beetje aftasten, een beetje voelen, een beetje, gewoon lekker in je cadans komen, even kijken hoe alles voelt en dan van daaruit rustig verder bouwen.
2: Jij sport natuurlijk nog steeds hartstikke goed. Ik zag je vorige week nog op een podium staan bij de triathlon van Zierikzee. Maar je echte hoogtijdagen zijn natuurlijk achter de rug. Jij was echt een internationale topper. Maar hebt ook de kustmarathon 3 keer gedaan. In 2008 won je hier zelfs. Hoe zijn de reacties daar toen op geweest ten opzichte van al die andere prestaties die waarschijnlijk veel beter waren?
3: Nou ja, ik voel het altijd als eens een winnaar van de kustmarathon ben je altijd een winnaar. Daar word ik nog heel vaak op aangesproken. Ook mede door die mooie tegels die daar boven op de dijk liggen. Mensen die komen op vakantie en denken, hé, ik heb je zien liggen. Gelukkig niet letterlijk, maar op de tegel. Dus eens een winnaar ben je altijd een winnaar.
2: Ja, en toen had jij misschien ook wel een beetje wat Floris Willebordsen nu heeft. Namelijk, iedereen keek naar Irma Heren, want die gaat wel even doen vandaag.
3: Zeker. En ook was het een beetje na mijn topsportjaren, maar dan nog, ja, ze denken allemaal dat je het zomaar uit de mouw schudt. Maar zo is het gewoon niet. Hè? Je moet het altijd nog zelf doen.
2: Ja, en brengt dat dan druk met zich mee, ook als je zo'n geweldige carrière al achter de rug hebt als jij destijds had?
3: Ja, toch wel. Je voelt het prestatie die je zelf wil leveren, maar ook een beetje de druk van de verwachtingen, stiekem toch wel. Maar ja, weet je wat het is? Als er startschot gaat, dan ben je dat ook allemaal weer een beetje vergeten. En dan ga je voor jezelf het beste uit de kast halen.
2: Ja, jij bent natuurlijk een triatleet. Je hebt een warm hart voor die triathlon. We zien vandaag ook wel weer wat triatleten. Bij de mannen bijvoorbeeld Rens Maljes, bij de vrouwen Nelleke Baldé. Kijk je daar dan nog met een speciaal oog naar?
3: Ja, toch. Daar gaat mijn hart wel iets harder kloppen. En ook Mike Zuurmans, die heeft ook mooie dingen gedaan dit jaar. Rens, die doet helemaal specifiek dik trainen. Geen triatlon, even dit. En Nelleke, ja, dat is ook een rot in het vak, zeg maar. Ja, ik vind het altijd mooi dat mensen 3 disciplines kunnen trainen. En dan ook dit gewoon nog goed kunnen lopen.
2: Ja, maar dan kom je om echt te winnen net tekort, omdat je al die disciplines traint, of kunnen die ook winnen?
3: Alles is mogelijk, hè. Maar goed, het is misschien net wat anders. Maar ik sluit het nooit uit, want ik heb het ook gedaan. Ik werd als een gekke triatleten weggezet. Maar ja, ik won ook, her en der.
2: Ja, het wordt hier steeds drukker, want de mini-marathon gaat zo beginnen. Die kleine meiden en jongens van de toekomst. Ja, het is belangrijk dat die ook lopen. Want wij willen hier over 25 jaar nog steeds staan met die kustmarathon, hè?
3: Ja, ik denk het wel. En wij kunnen misschien dan nog wel dit doen over 25 jaar. Maar hoe het dat gaat, weet ik dan niet. Maar het is goed, net als met de sport. Dan moet vernieuwing komen, vernieuwing. Andere mensen moeten een keer het podium overnemen. En dat dat zie je nu al een beetje gebeuren.
2: Ja, dus wij gaan van hier de Zandheuvel af, want dan staan we op hier in de Langstraat in Zoutelanden. Daar moeten straks die kinderen overheen voor die mini-marathon. En ja, dat zijn dus de atleten van de toekomst. En de atleten van vandaag, die gaan we natuurlijk heel erg in de gaten houden, Elias.
0: Ja, dan is dat obstakel in ieder geval weggewerkt. Dus even een stapje opzij voor de kinderen Jan-Jaap Corée en Irma Heren vanuit Zoutelanden. Ja, we hadden dus net precies een kwartier geleden de start in Burg met die klok die 12 uur sloeg. En dat kun je even terugkijken op onze website omroepzeeland.nl.

0: Stargazing van Maal Smith. Dit is Omroep Zeeland Radio TV online. Wij volgen natuurlijk de kusmarathon, de belevenissen van de lopers. En we proberen zoveel mogelijk van die beelden te laten zien, live beelden te laten zien bij ons op de televisie. De lopers die zijn op dit moment op het strand en ze kunnen aangemoedigd worden. Niet alleen maar de voorhoede, maar ook de mensen daarachter via ons appkanaal, hè, Stefan?
1: Nou en of, Tijmen stuurt ons een berichtje. En dat is eigenlijk een berichtje voor Jente. Kom op Jente, doe het voor onze Mila. XX, je schatje, kijk eens aan. Timon appt ons ook.
0: Het kan zomaar het verschil maken, hè, zo'n appje.
1: Ja, zeker. Nou, wie weet. Timon, die vraagt of ik even kan zeggen, hup Anne-Jan, Herman en Marcel. Nou, bij deze. En Marcel doet zijn 10e marathon. Die loopt hij vandaag. Frank Rijmakers, vandaag vanuit Feyenaard de kustmarathon volgen op tv. Nou, hartstikke leuk, Frank. Morgen om 7:00 sta ik zelf aan de start voor de wandelmarathon. Nou, ook dan kun je ons natuurlijk gewoon volgen via radio en tv. Dus doe je oortjes vooral in, zou ik zeggen. Sabrina, goedemiddag lopers, kijkers en luisteraars. Veel plezier met de kustmarathon. En ook nog een berichtje van onze collega's van Sport, Mark en Piotr. En zij wensen ook onze collega Jasper van Tricht veel succes, want Jasper loopt hem ook.
0: Nou, inderdaad. Jasper, van harte veel succes. En iemand die niet loopt, maar hem wel op de voet volgt, is onze collega Roeland van Vliet.
2: Ja, ik sta hier vlak voordat ze het strand afkomen richting de stormvloedkering. Ja, het is echt nog wel een kopgroep van zo'n 30, 35 man. Behoorlijk veel bij elkaar. Ik zie Martijn de Blommaert nu voorop lopen, winnaar van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen eerder dit jaar. Achter hem Floris Willeboortse, Maarten van Zetten, daarachter ook Baski Kidane. Klein gaatje hebben ze te pakken. De omstandigheden zijn. Vorig jaar rond die. En toen was het een en al wind. Het was niet te doen. Je zag geen hand voor ogen. Zag eigenlijk ook niet wie er nou precies daar liepen. Maar nu weten we het wel. Kopgroepje van ongeveer 20 man slaat licht uiteen. Afscheiding van de eerste drie, dan komen er nog twee. Valt toch een beetje uiteen. Had ik eigenlijk nog niet verwacht. Ze zijn bijna bij het 5-kilometerpunt.
0: Oké, Roeland, dank je wel. En het is inmiddels 7 minuten voor 12:30. Stefan, was ze dronken bij de Music Awards, Madonna, afgelopen week? Want daar ging het nogal over.
1: Ik heb dat eigenlijk niet meegekregen. Nou, wat denk jij dan?
0: Ze was een beetje aan het waglopen op het podium. Dus,
1: dat kan gebeuren, joh.
0: Ja, op die leeftijd. The Power of Goodbye bij Omroep Zeeland.

0: Een lekker gitaartje op het einde van Madonna, The Power of Goodbye. Omroep Zeeland Kustmarathon Weekend. Remy, jij volgde de wedstrijd bij de vrouwen. Het startsein was 28 minuten geleden. En inmiddels zijn de eerste dames van het strand, hè, en op de kering bijna.
1: Klopt inderdaad, ze hebben bijna 5 kilometer erop zitten en wij rijden zojuist waar de waterpost van de 5 kilometer staat. En daar staat heel groot alleen water. En dat willen ze heel graag, want het is echt al warm nu voor de lopers. En als we dan kijken naar de situatie in de wedstrijd, dan zien we hier tussen een groepje Sanne Moldijk, die naast haar vriend loopt. En die loopt soepel en ontspannen nog, zoals het hoort, na 5 kilometer. En ik denk een kleine 5 meter daarachter. Annemiek van Kooten had aangekondigd vandaag met diverse familieleden te gaan lopen die haar kunnen supporten. Net als vorig jaar, hè, zoals ze van de week al zei. Vorig jaar wist ze te winnen, mede dankzij de brede rug van de broer. Nou, die loopt er nu een stukje voor, als ik heel snel kijk. En ja, dat verschil is eigenlijk te verwaarlozen. Ik denk 1 meter of 5. De nummer 3 in de wedstrijd is Laura Kleinepier uit Middelburg. Die loopt nu al op een kleine 20 seconden. Dus dat zijn de top 3 van de dames op dit moment. Veel mensen lopen al met een flesje in de hand of hebben net een beker aangepakt, want het gaat heel erg zweten worden de komende 35 kilometer nog ongeveer.
0: Remy, dankjewel. En Roeland volgt de wedstrijd bij de heren. Jij vertelde net dat die kopgroep een beetje uit elkaar aan het vallen was. Hoe is dat nu?
2: Ja, dat is nog steeds zo. We hebben 5 man voorop. Daarbij zit Floris Willeboortse, dat is natuurlijk logisch. Hij moet hier echt al het kopwerk doen op de Pijlerdam. Daarachter zit Ricardo Sint-Nicolaas, de nummer 2 van de afgelopen 3 edities. Hè. Dat is bijzonder. 3 keer achter elkaar tweede. Eeuwige tweede wordt hij al een beetje genoemd. Is vanaf afkomstig van de Goeree Overflakke. Loopt heel graag hier in Zeeland en zou heel graag ook in deze provincie een keer dat tegeltje willen hebben op die boulevard van Zouterlanden. 2 jaar geleden was het echt wel heel zuur voor hem. Toen liep hij tegen El Morabiti. Toen dacht hij, ja, ik ga nu echt winnen. En die Morabiti, die Marokkaan, die had pijn aan alles. Tenminste, dat deed hij alsof. En uiteindelijk ging hij er in de laatste 400 meter toch nog vandoor. Nou, vorig jaar werd deze Ricardo Sint-Nicolaas 2e achter Tim Pleiten. Daar kon hij zich wel heel goed in vinden. En hetzelfde gold voor 3 jaar geleden achter Thijs Schramer. Hij zit er dus nu nog goed bij. Maarten van Zetten ook. Ook Baski Kidane ook. Mooie kopgroep van 5 man. En ja, de andere met onder andere Tim Pleiter, die lopen er ongeveer 100 meter achter.
0: Ja, de ervaring leert dat zometeen bij vrouwen Polder. Dan gaan ze het strand op en dan wordt het lastig. Of in ieder geval wat spannender, denk ik, hè?
2: Ja, dat wordt zeker lastig. Ik denk dat deze groep ongeveer tot 20 kilometer wel bij elkaar blijft. En dan misschien, ja, dan is het echt ieder voor zich. Ik denk dat ze nu nog moeten proberen zo goed mogelijk samen te werken. Eigenlijk moeten ze gewoon een beetje rustig houden, gedijst houden. Want het zware gedeelte, ja, dat komt pas echt na de strandopgang.
0: Roeland, jij houdt het voor ons in de gaten.
3: Je mag iedereen aanmoedigen natuurlijk via ons WhatsApp-nummer 0118-499-999. En dat wordt ook volop gedaan, Elias. Het zijn er te veel om op te noemen en dat is juist hartstikke leuk. Maarten appt onze neef Diederik van Ballengooi. Ja, dat is nogal wat hoor. Hij is vanmorgen hardlopend uit Zouterlanden vertrokken en loopt nu terug in de grote groep. Deze ultraloper is een kei. Succes met deze dubbele marathon.
0: Wow, nou knap hoor. Blijf appen 0118 4 5 keer 9. Dat is het nummer.

0: hadden het er net even over, Stefan. Wat een ongelooflijk goede plaat is dit.
1: Ja, blijf lekker. Echt
0: het geloven. De Rolling Stones en Angry, Omroep Zeeland. We doen verslag van de kustmarathon. Vandaag de hardlopers en de kidsmarathon. Die hadden we net ook in Zoutelanden. Het is een mooie dag met vrij veel zon. Maar er komt vanmiddag wel iets meer sluierbewolking. En het wordt ook een beetje grijs. De windkracht 2 tot 3 uit zuidwest tot west. En de wind draait dan naar west tot noordwest. En aan het einde noord tot noordwest. Ik denk dat de lopers daar best wel mee te maken zullen hebben. Of in ieder geval last of geen last, dat moeten ze zelf weten. Roeland, jij volgt de heren. En die heren die zijn onderweg naar Vrouwenpolder.
2: Ja, zeker. Die zitten nu ter hoogte zitten op Nieltje Jans. Hè, net voorbij Topshuis, daar was het 10 kilometer punt. Ik denk dat ze ongeveer doorkwamen daar in 35 minuten. Nog steeds een beetje dezelfde situatie in de wedstrijd. 5 koplopers, ik zal ze nog even noemen. Floris Willeboortse, Ricardo Sint-Nicolaas, Maarten van Zetten, ook Baski Kidane en Gert de Vos. Dat was voor mij nog een onbekende, die had ik nog even niet gezien bij mijn eerste bijdrage eerder in de wedstrijd. Ongeveer 100 meter daarachter, misschien iets verder het gaatje. Tim Pleiten, Danny Huibrechtse, andere Zeeuwse favorieten. En dat gat wordt niet groter of kleiner. Een beetje status quo. Ik denk dat ze dit gaan behouden tot aan ongeveer 20 kilometer. En dan weten we, ja, misschien gaat het dan toch in die kopgroep ook wel nog verder ontploppen. Maar voorlopig een beetje dezelfde situatie in de wedstrijd.
0: Goed, Roeland, je houdt het voor ons in de gaten. Stefan, er wordt volop geappt, hè?
1: Nou, de lijnen zijn geopend en dat merken we, Elias. En dat is heel leuk om te zien. Via dat reactienummer 0118-499-999. Ik zie net een appje van Lisbeth binnenkomen. Hoi, praatjesmaker 968. Degene over wie het gaat, die weet het waarschijnlijk wel. Heel veel succes tot op de Hoge Heel in Domburg. Groetjes de bende van ellende. Dan nog een aanmoediging van Pieter en Sterre. Kom aan, Casper Jansen, het bier staat koud. En Jan Jansen, die meldt nog. Emil Jansen uit Elst, Gelderland, belandde vorig jaar 2 weken voor de kustmarathon in het ziekenhuis en kon niet lopen. Inmiddels hersteld, hij doet vandaag wel mee. Veel succes gewenst.
0: Knap, knap. Als je nog een leuke foto wilt doorappen, dan staan we daar ook voor open.
1: Zeker, dat mag altijd. Via dat nummer dus 0118-499-999.
0: Een bekend gezicht in de voorlinie bij de dames. Remy Oppeneer.
3: Ja, een van de bekende gezichten ben ik moeilijk te herkennen voor mensen die mij kennen met een grote helm en zonnebril. Wie ze wel zullen herkennen is Sanne Moldijk. Zij loopt dit moment op kop. Al is zij ook moeilijk te herkennen, want er lopen nou zo'n 15 tot 20 mannen om haar heen. En ze zit daar heel netjes ingebouwd tussen al die mannen in. Ik schat dat ze nu rond de derde, vierde plek loopt. En nou, zij bepaalt een beetje het tempo. Ze zegt tegen de mannen voren een beetje langzamer, een beetje sneller. We hebben er ongeveer 10 kilometer op staan. De kering zit erop, daar zijn we net vanaf. En dan heb je zo'n leuk punt waar altijd veel publiek staat. Zometeen vlak voorbij het Topshuis is altijd een punt waar het altijd heel erg druk is, waar die lopers dan ook weer een boost krijgen, voor zover ze dat natuurlijk nodig hebben, want ze zijn nog maar 10 en een beetje kilometers onderweg, dus ja, heel erg veel vermoeidheid zou er nog niet in hoeven te zitten. Dat zit er dus ook niet bij Sanne Moldijk, schat ik in, want die loopt daar heel soepel, soeverein. Ze neemt een slokje, ze neemt af en toe een jelletje en ja, ze loopt soeverein aan de leiding. En daar een kleine 50 meter achter inmiddels loopt Annemiek van Koten. En dat is, ja, wat ik zeg, 50 meter. Het gat is groter geworden. En ze loopt steeds beetje verder uit Sanne Moldijk. De Annemiek van Koten, we noemden haar al eerder, 33 jaar. Ze woont in Lunteren tegenwoordig, maar opgegroeid in Schuddebeurs. En ze komt daar nog heel erg vaak. Heel haar familie en veel vrienden wonen daar. Dus ze zegt, ja, ik voel me eigenlijk nog wel heel erg Zeeuws. En ik kom ook nog vaak in het Zeeuwse. We zagen haar vorig jaar natuurlijk hier de kustmarathon winnen in 3 uur en 21 minuten. Nou, ik durf wel te voorspellen dat het vandaag, als alles gaat zoals het er nu naar uitziet, sneller zal gaan. Ja, was het natuurlijk die extreem harde wind. En als ik nu om me heen kijk, dan zie ik wel wat vlaggen die een beetje bewegen. Maar het is een wappertje. Ik denk windkracht 3 ongeveer. Stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ze deed al 4 keer eerder mee, die Annemiek van Koten, die op de tweede plaats loopt aan de kustmarathon. Vorig jaar gewonnen, 2021 tweede. In 2022 stapte ze uit. Maar goed, er was misschien een goede reden voor. Want toen was ze zwanger. Inmiddels heeft ze trouwens 2 kinderen. Dat zijn even de zijnotities. Ze rijden nu door voorbij een haag van mensen. Wat ik al zei, vlak voorbij dat topshuis waar heel veel mensen staan aan te moedigen. Zet hem op, lieverd. Je bent onze favoriete renner, zie ik staan. Die was niet aan mij gericht, maar aan een meneer die je ongetwijfeld zal weten van... hé, hey, hier staat mijn vrouw en twee kinderen om mij aan te moedigen. Voorlopig dus bij de dames Sanne Moldijk op kop. Een kleine...

0: You're the first, the last, my everything van Barry White. Bijna 12 minuten voor 1, dus we zijn al ruim 3 kwartier bezig met de kustmarathon voor de hardlopers. En collega Carlijn, jij bent naar de Veerse Gatdam gegaan. Is het daar lekker druk met toeschouwers, met supporters?
1: Ja, het is hier al heel druk. Zojuist is de weg ook afgesloten, zodat er niemand meer op het parcours kan. Zodat de renners, de hardlopers straks ook het strand op kunnen, de goede weg volgen. En er worden hele leuke, kijken, zonnebrilletjes uitgedeeld. Dat is ook wel nodig, want de zon schijnt hier hard. En ja, is wel handig. We gaan eens even kijken naar de supporters. Ondertussen komen er hier ook nog fietsers die er langs moeten. Even kijken. Goeie... Morgen, hallo.
2: Oh,
1: ik heb geen stem. Meneer wel?
3: Een beetje.
1: Voor wie staan jullie hier?
3: Wij staan hier namens Moor DRV van de sponsoring. We hebben de hekken gezet en banners opgehangen.
1: Oh, u kijkt even eigenlijk of u uw werk goed heeft gedaan.
3: Ja, zoiets, zoiets, ja.
1: Ziet het er goed uit?
3: Ja, wat vind je ervan?
1: Ik vind het hartstikke netjes en ondertussen wordt er ook alweer muziek gespeeld. Maar de hekken staan er goed bij. Komt u niemand aanmoedigen?
3: Wat zegt u?
1: Komt u niemand aanmoedigen?
3: Ja, er zijn altijd bekenden die meedoen, hè. Dus nee, dat komt wel goed.
1: Mocht er nou een hek omvallen, moet u dan nog in actie komen?
3: Ja, dan denk ik wel, maar dat gaat niet omvallen, hoor.
1: Nee? U heeft ze echt goed neergezet.
3: Ja, hij zit allemaal vast, dus nee, is geen probleem.
1: Helemaal goed. Ja, komt zeker goed. Ja, Elias, je hoort het, ondertussen wordt de muziek hierin gestart. Aan de overkant staat er allemaal trommelaars.
4: Lijkt wel de drum.
1: En dat klinkt hartstikke gezellig.
4: Het lijkt wel de drumband van Paul Simon.

0: opnemen. Nou, hier in Vrouwenpolder, het moet het meemaken. En dat betekent misschien wel dat straks al de eerste hardlopers er aankomen. We zijn benieuwd. We houden jullie in spanning.
1: Ja, tot zometeen, Carlijn. En dan schakel ik nog even met Zoutelanden. In de Langstraat staat Jan-Jaap met Irma Heren. Want jullie analyseren de wedstrijd.
2: Nou, wij zijn druk aan het zoeken geweest op internet, Elias. Want wij schrokken een beetje van die kopgroep, want we kennen er maar vier van. En Geert de Vos, Gert de Vos moet ik zeggen, kennen wij nog niet. Maar we hebben net al wel gezien dat hij aardig kan lopen, Irma.
3: Ja, zeker. We zijn even de boek ingedoken in de historie. Hij heeft toch ook een gemiddelde van 22 op de marathon, Belgisch kampioen. Ja, dat is wel een leuke verrassing voor vandaag, denk ik.
2: Ja, ik zag in Enschede 2:18:41. Dat is wel 2 minuten langzamer dan de PR van Floris Willeboortsen, maar toch ook wel een geduchte concurrent gelijk.
3: Ja, zeker. De tijd zegt in principe dat verschil zich weinig, denk ik. Marathonparcours is hier ook anders, maar ik vind het wel een beetje kerst op de taart vandaag. Het maakt voor Floris Jan ook wel leuk, denk ik. Ja.
2: Grote, Floris Willeboortsen bedoel je. Ja. Ja. De grote ontbreker in de kopgroep is natuurlijk Tim Pleiten. Kan dat verstandig ook zijn, of heeft hij de slag al gemist, denk jij?
3: Ja, ook moeilijk te zeggen, denk ik. Hij kent het parcours natuurlijk als geen ander. Hij weet het zo goed te lezen. Ik denk dat hij de beste is van alles, van iedereen.
2: En, maar tactiek bedoel je?
3: Ja, zeker. Dus voor hem, misschien is hij nog rustig, wacht hij op. En het kan ook zijn dat het voor hem net een stapje te groot is. Maar dat gaan we vandaag zien. Het is nog een lange reis.
2: Ja, achter ons gebeurt weer van alles op de marathongebied. Daar komen er weer heel snel voorbij. Ja, die kunnen wel net langs, denk ik. Hè? Dit zijn de... Ja, dat zullen die... De, oh, daar gaat het goed. Ja, dat gaat goed. Zijn er gelukkig.
3: Ja,
2: ze zijn er langs. Nou, daar moesten we even op anticiperen. Geen goed. We gaan nog even naar de vrouwen. Dit waren meisjes. Sanne Moldijk loopt op kop, maar er is een klein uur marathon nu gelopen en er waren jaren. Dan was de dameswedstrijd al beslist. Ja. En nu zijn de verschillen klein. Dat is wel leuk, hè?
3: Nu zijn de verschillen heel klein en dat maakt het ook weer heel erg leuk, denk ik. Laura zit in de buurt en Sanne en meisje van Koop. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd gaat worden.
2: Ja, we hadden het vooral vooraf over Van Koten en over Laura Kleinepier. Nu heeft Sanne Moldijk de kop, maar dat komt ook niet helemaal als een verrassing, hè?
3: Nee, als ik haar erelijst bekijk, dan dat is een gedegen loopster, mooie tijden. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Dat maakt de wedstrijd ook bij de vrouwen zeer spannend. Wat andere jaren niet zo was, dus kan alles gebeuren vandaag. Ook bij de mannen en de vrouwen, leuk is dat.
2: Ja, wat denkt Floris Willeboortsen nu als hij naar rechts kijkt en hij die Gert de Vos daar ziet lopen, die hij waarschijnlijk ook niet kent?
3: Ik denk dat het voor Floris mentaal wel iets doet. Ik weet niet hoe hij hiermee om zal gaan. Omdat hij daar wat, misschien wat onzekerder van gaat worden. Maar ja, misschien geeft het ook wel kracht. Ja, het kan alle kanten op.
2: Ja, want jij hebt liever daar iemand lopen die je kent en van wie je weet ongeveer wat hij kan.
3: Ja, natuurlijk. Dan weet je van tevoren je huiswerk goed gedaan. Maar dit is een leuke verrassing, hoor. Ik speel hier wel van.
2: Ja. Nou, hij heeft pas nog de halve marathon van Turnhout gewonnen. Die Gert de Vos, zijn naam ga ik nu niet meer vergeten. Dus misschien gaat hij wel een opvallende hoofdrol spelen vandaag. Maar het is natuurlijk nog zo'n 1,5 uur marathon voordat ze hier zijn.

0: Mars en zijn blazers. We gaan eens even luisteren hoe het is in de kopgroep bij de mannen. Roeland. Ik hoor je niet. Nu hoor ik je. Begin even overnieuw.
1: Nog steeds 5 mannen op kop. Even leek Gert de Vos aan het elastiek te hangen. Maar die heeft zich toch wel weer hervonden hoor. Die zit er weer bij. 5 mannen dus net op Noord-Beverland aangekomen. Ik heb ook net even getimed. Het verschil was 43 seconden toen ik aan het timen was. Op een achtervolgend groepje van 11 à 12 man. Ook daar hing één loper een beetje aan het elastiek. Hiervoor wordt er prima samengewerkt tot nu toe. Eigenlijk zie ik geen problemen bij Ricardo Sint-Niklaas, Maarten Verzetten, Kidane en ook Sint-Nicola en de Willebordse moet ik zeggen. Zij lopen nog heel soepel. Die Gert de Vos heeft het dus af en toe moeilijk. Voorlopige samenwerking goed en een ruime voorsprong.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De 2 verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland, verkeersinformatie, meldingen van de ANWB op de A58 in de richting van Bergen op Zoom, tussen knooppunt Markiezaat en de A4 in de richting van Antwerpen, is sprake van een spoedreparatie. De verbindingsweg is daar dicht. Je moet keren bij de afrit Hogerheide, dat is afrit 30. Op de Deltaweg tussen knooppunt De Poel in de richting van Goes. Dus dat is, ik bedoel dat het dus richting Goes is, bij knooppunt De Poel. Er liggen voorwerpen op de weg en daarom is de weg daar helemaal dicht. Dus ook rekening met hinder. En op de N57 is het druk tussen Burghaamsteden en Deltapark Neeltje Jans. Heeft natuurlijk alles te maken met de kustmarathon. 5 kilometer file daar, een kwartier extra reistijd.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Goedemorgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
23: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
24: De Klerk Vloeren. Die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
23: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland. Met Floris-Jan Sietsema.
25: Omroep Zeeland.
15: Een heel goedemiddag, uur 5 van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland, vanwege natuurlijk de kustmarathon. De hele dag te volgen via radio, televisie en ook online de verrichtingen van de marathonlopers, maar natuurlijk ook alles wat er net buiten het parcours zich gaat afspelen tijdens dit grootste sportevenement van de provincie. Tot 7 uur vanavond is dit de kustmarathon 2026. Even onwennig nog zo met de wisseling van presentatoren hier in de studio. Wat niet onwennig is, is dat er natuurlijk gewoon een wedstrijd gaande is en we willen zo gauw mogelijk weten hoe het ervoor staat. Dus even naar Roeland van Vliet, die dat voor ons volgt. Roeland, hoe gaat het bij de kopgroep?
1: Nou, we zitten nu op de Veerse Gatdam. nog steeds die 5 koplopers werken prima samen. Die Gert de Vos, die aanvankelijk wat problemen had, nou, die zit er nou gewoon weer prima bij. Heeft zelfs net even wat kopwerk gedaan. Ze gaan best wel kop over kop eigenlijk. De enige die dat niet doet is Maarten van Zetten. Is de kleinste van allen. Ja, die loopt eigenlijk lekker in de schaduw van die andere 4 mannen af en toe. En als ik dan even achter me kijk, ja, ik zie bijna de achtervolgers niet meer. Hè. Dat achtervolgende groepje van zo'n 11, 12 mannen, toen ik de laatste keer erbij reed, waren het er 11. Ja, die zie ik bijna niet meer in beeld. Dus ik kan wel concluderen dat het verschil gewoon groter wordt. Ja, vorig jaar ging Dennis de Vrijtas al heel vroeg in zijn eentje op pad. Hè. Dat werd gezien als een beetje een domme actie. Maar ja, deze mannen zijn met z'n vijven, werken voor elkaar. Ja, dit lijkt wel echt een hele goede poging te zijn. Ja, ze zijn al vanaf kilometer 4, 5 samen. En dit loopt gewoon. Dus ik denk dat die voorlopig wel samen blijven. In ieder geval één van hen voorop zal blijven.
15: Dus de conclusie is misschien dan wel voorzichtig dat we nu naar één van de winnaars zitten te kijken.
1: Ja, het is natuurlijk wel vroeg in de wedstrijd. Hè? We zijn nog net niet op de helft. Maar die conclusie kan je wel al voorzichtig trekken, denk ik.
15: We gaan even naar de dames toe. Remy Oppenheer volgt dat. Remy, hoe gaat het daar? Is daar ook al een afgetekende kopgroep?
0: Ja, daar is het niet heel spannend op het moment. De dames zijn al de kering af. Dat is normaal zo'n punt waar echt heel veel mensen tegenop zitten. Ja, harde wind. Ja, vandaag was het relatief een makkie. Ze zijn inmiddels de 40e Gatdam opgedraaid. Ook een punt waar veel mensen naar uitkijken. Er staat altijd veel publiek, eten en drinken en mensen die juichen. Maar ja, dan moeten ze straks het strand op. Ik rij nu achter Laura Kleinepier, die met 6 mannen om zich heen comfortabel aan het lopen is. Dat doet ze wel op de 3e plaats. Want 40 seconden voor haar ongeveer loopt Annemiek van Koten. Die heeft ook nog een groepje mannen om zich heen. Die loopt de hele tijd te lachen met een bidon in haar hand. Die lijkt het enorm naar haar zin te hebben. En ze houdt nog heel goed in zicht voor haar een stuk grotere groep van ongeveer 25 mannen. Met daarbij de koploper Sanne Moldijk. Die afstand is ongeveer 10 seconden. Dus nog te overbruggen. Ik ben benieuwd of Annemiek van Koten misschien straks op het strand gaat denken van, hey, ik ga eens even proberen richting de 1e plaats te lopen.

0: Olivia Dean en The Man I Need. Ja, hier in de studio gelijk met mij aangeschoven om het duo van vanmorgen af te wisselen. Stefan en Elias, die mogen even bijkomen. Esme, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij zit hier met de laptop voor je neus om in de gaten te houden wat voor berichtjes mensen allemaal sturen.
1: Zeker, en dat zijn er heel veel. Dus ik zeg alvast sorry als je berichtje niet doorkomt in deze uitzending. We krijgen ze echt allemaal binnen, maar kunnen, omdat het er zoveel zijn, ze niet allemaal voorlezen. Nou, berichtje van Rinus gekregen, die zegt samen met zijn partner: wij willen onze kleinzoons Martijn en Lennart van den Houten veel succes toewensen in die marathon van vandaag. En ook onze neef Tom Rosenburg. En dat is Floris-Jan, een van die uitlopers. Een van die 10 die al alle edities van de marathon hebben meegedaan. En we worden zelfs gevolgd vanuit Canada. Er zijn Matthijs en Annette Murren op camper rondreizen. En zij willen hun zoon Bjarne en zijn vriendin Fleur veel succes wensen vandaag.
0: Nou, als je ook een berichtje voorgelezen wil hebben door Esme, dan moet je dat dus even naar ons appen. Maar we blijven natuurlijk ook gewoon de wedstrijd op de voet volgen, want dat is natuurlijk het belangrijkste vandaag. We gaan naar Carlijn de Splinter langs het parcours.
2: Ja, de eerste hardlopers die komen hier voorbij, Floris-Jan. Worden hier getrakteerd op de eerste groep. Ze lopen hier nog op het asfalt, maar maken zo de bocht richting het zand. Eerste stukje door het mul. Maar daarna wordt het volgens mij goede omstandigheden, omdat het hard zand is en dan kunnen ze lekker doorlopen. Ook goede omstandigheden. Het weer natuurlijk, en daardoor is het hier hartstikke druk met toeschouwers. Ik zag ook al mensen, dit is wel even leuk om te zien, hier twee langs de weg die gewoon even een krantje aan het lezen zijn in de zon en af en toe opstaan om te kijken of ze al degene zien waarvoor ze hier zijn gekomen. En dan loop ik even terug, want ik heb ook al wat spandoeken gezien. En hier ook nog een groep jongeren. Hallo, goeiedag. Ik kom even gezellig hallo. Hier tussen staan.
3: Ja,
2: hallo.
3: Vooruit.
2: Voor wie staan jullie hier?
3: Voor Bram.
2: En wie is Bram?
3: Ja, die ken ik eigenlijk niet. Ik ben hier met andere mensen.
2: Hup, Bram. Goed bezig. Oké, nou, wel gezellig.
3: Ja, zeker gezellig.
2: En wie is Bram? Weet jij dat wel?
3: Bram is een maat van onze Tolen. Een hele sportieve gast. Niet de langste, maar hij gaat hem wel een goede tijd neerzetten. Dus we zijn hartstikke trots op Bram.
2: Nou, ik ben ook trots op Bram. Volg je Bram ook via de telefoon om een beetje te kijken waar hij is? Oh, kijk.
4: Ik heb zijn locatie, maar die is bij de start gestopt.
2: Dus misschien is Bram ook al gestopt.
4: 12 uur 1 was de laatste update. Dus misschien heeft hij een blessure. Misschien komt hij helemaal niet. Misschien is hij al voorbij. We weten het niet. Dus,
2: Oh, wel spannend zo.
4: Hij zei 1 uur 50. Dus we gaan het zien.
2: 1 uur 50 heel de marathon.
4: Nee,
2: hier? Ik wou zeggen.
4: Ja.
2: Anders was hij nu al voorbij, denk ik.
4: Ja. Nee, maar we gaan het zien. Geen live locatie, dus we wachten hier maar af.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. Als Bram voorbij komt, wat gaan jullie dan... Ja, jij gaat niet veel roepen, want je kent Bram niet.
3: Nee, ik kan wel klappen, toch?
2: Ja, dus. Dat is wel waar. Nou, hup.
4: Jullie geluidsman gaat het wel horen.
2: Oké, nou, dan houden we het even in de gaten. We gaan wachten op Bram. Geen idee wie Bram is, maar we moedigen hem hier vanaf hier aan.
0: Carlijn, dankjewel. En dan gaan we eens even naar de finishlijn al toe. Want daar is collega Jan-Jaap Corée samen met Emma hier om natuurlijk alvast een analyse te geven op basis van wat we nu weten. En we weten dus, Jan-Jaap, zo'n beetje dat er nu een groepje van 5 man toch echt wel voorop lijkt te gaan lopen. En misschien wel daarmee dus ook al duidelijk heeft gemaakt dat daar de winnaar tussen zit.
5: Ja, dat is misschien een klein beetje voorbarig, maar het is wel een goede groep van 5 waarin Tim Pleiten dus ontbreekt. Floris-Jan zegt misschien is dit wel het groepje van 5 waar de winnaar uit gaat komen, maar dat is nog een klein beetje vroeg misschien, Irma, of niet?
6: Misschien wel, maar ja, het oogt wel heel sterk van voren. Ook de samenwerking, denk ik. Je ziet de wisseling in de kop. Dus het zou beslissend kunnen zijn, maar ja, we hebben het vaak over gehad, de kustmarathon is het zware stuk aan het einde. We zijn er echt voorlopig nog niet.
5: Nee, we zagen dat er verschillend kopwerk wordt gedaan. We zagen net Gert de Vos op kop. Nu weer Floris Willebordsen bij de laatste beelden. Ze lijken dus goed samen te werken.
6: Ja, ik denk het wel. Dat roleert goed. Ik denk dat het fijn is. Ontstaat er een soort chemie in die groep. Dat het niet allemaal één iemand is die al het kopwerk doet. Dus ik denk dat ze in de goede flow zitten met elkaar. En misschien af en toe ook even wat communiceren. Hoe en wat. Dus, dat is alleen maar leuk. Hè? Dat is alleen maar fijn.
5: Ja. Waar de topvrouwen vaak bij mannen gaan lopen om uit de wind te lopen, zie je in die kopgroep bij de mannen Maarten van Zetten, een klein mannetje, die daar ook van profiteert. Hè? Van de anderen die de wind voor hem tegen. tegenhouden.
6: Ja, zeker. Ik bedoel, als hij op kop loopt, dan heeft de rest niet zoveel aan. Maar hij heeft daar zeker voordeel van. Ja. Maar dat moet je ook gewoon doen.
5: Is dat een voordeel van een kleine loper? Ja, ik zou het eigenlijk niet verklappen, maar jij staat op een kistje, zodat we nog ongeveer even hoog zijn. Maar jij was dus ook altijd een kleine loper. Is dat een voordeel daarvan?
6: Ja, soms kun je dan wel goed in verschuilen. Alleen, ik had altijd wat meer passen te maken. En dat zie je bij Maarten ook, dus kleiner. Ja, en Floris, die heeft die mooie grote pas. Ja, dus ieder voordeel, heeft ook zijn naam.
5: Ja, zo is het. Bij de vrouwen zie je dat de drie vooraan dicht bij elkaar zitten, maar niet samenlopen. Allemaal eigenlijk een apart groepje met mannen opzoeken. Vaak spreken ze dat ook van tevoren af, hè, met mannen waar ze dan goed mee samen kunnen lopen.
6: Ja, soms wordt het afgesproken en soms ontstaat het ook gewoon, hè. Ook door andere wedstrijden waar we elkaar ontmoeten. Kijk, Laura met Ralf en
5: Ralf Wiesner.
6: Dus die hadden elkaar in de kustloop al ontmoet. En Ralf die zegt, ik ga nog een keer lopen. Ik zeg, hoe mooi zou het zijn als je met Laura mee kan? En we zien, ja, ik kan er alleen maar van glunderen. Dat is mooi.
5: Ja, ja. En hoe gaat dat dan, die samenwerking? Is dat ook veel coachen van aangeven wat je tempo is? Of spreek je gewoon vooraf een kilometer tijd af bijvoorbeeld?
6: Misschien is er helemaal niks afgesproken. Ontstaat dat gewoon en Ralf zit lekker in die flow. En daar vaart Laura wel op. Voor haar zal het goed zijn, want Laura heeft denk ik wel een plan. En de laatste zou de kop niet gek maken. En de andere mannen die passen zich daar mooi aan vast. Ja.
5: Collega's bij ons op de redactie die het liveblog bijhouden, ga dat ook bekijken trouwens, dat liveblog, om alles te volgen. Die hebben natuurlijk wat meer opgezocht over die Gert de Vos. Kwamen erachter dat ook hij arts is. En toen werd er bij ons op de redactie gezegd, zijn wel vaak artsen die goed voorin lopen. Hè? Heeft dat te maken dat die mensen hun lichaam goed kennen?
6: Ja, misschien wel. Het is toch een taaier ras dan wij zijn, denk ik. Maar ja, je ziet het ook. Ja, of dat een bepaalde reden heeft, weet ik niet. Maar ja, ze schieten er her en der soms wel uit. Ja. Misschien toch van die een echte sterke kerels. Hè?
5: Sterke kerels. Nou, hoe sterk die Gert de Vos is, gaan we in het komende uur zien. Want dan gaat de beslissing vallen. Maar wel leuk dat het in allebei die wedstrijden nog zo ontzettend spannend is.
0: En daarom alle reden om te blijven luisteren naar deze speciale uitzending rondom de Kustmarathon bij Omroep Zeeland.

0: Dragonballen en Love Somebody. De kustmarathon, de kopgroep van 5 man, gevolgd door Roeland van Vliet. Nog altijd met z'n vijven?
1: Ja, nog wel met z'n vijven. Maar waar we het eerder bij in mijn vorige bijdrage hadden over goede samenwerking, heb ik nu wel het idee dat die samenwerking ten einde is gekomen. Ze lopen nog wel met bij elkaar, maar er worden steeds speldenprikjes uitgedeeld. De eerste was net van Ricardo Sint-Nicolaas en toen moest gelijk Gert de Vos overboord. Die is inmiddels wel weer aangehaakt. Nu heeft Floris Willeborsen een heel klein gaatje, maar dan sluiten de anderen ook weer aan. Iedereen zoekt zijn eigen pad op dit, ja, toch wel een beetje rulle zand hoor. Ze lopen niet echt op hele stevige ondergrond. Lopen vrij ver van de kustlijn af. Dat vind ik wel opvallend. Maar het zand is hier ook wel heel erg breed hoor. Samenwerking is dus ten einde, maar ze zijn wel bij elkaar. Het is even wachten tot er echt iemand een keer vandoor gaat.
0: Nou, dan gaan wij in ieder geval maar hier even goed samenwerken in de studio. Esme, jij hebt wat appjes verzameld.
2: Ja, er zijn er echt weer ontzettend veel, Floris-Jan. Leuk ook dat Ricardo Sint-Nicolaas in de kopgroep en Floris Willeborts ook worden aangemoedigd. Floris door Michael Peeman vanuit het ziekenhuis. Dat is vervelend. Sterkte daar, Michael, voor jou. En Marit die zegt tegen Ricardo, ga voor die tegel. Nou, Yannick die stuurt nog een berichtje over zijn vader die voor de 5e keer meeloopt en hij vindt dat hij wat extra support verdient. Dus bij deze. En Injas die stuurt nog succes aan Maud op dag 2. Gisteren de 10 kilometer ladies run gedaan. Vandaag de marathon rennen. Ja, en hou je vast, morgen de marathon
0: niet
2: lopen. Nou, wandelen dan, zeg maar.
0: Gewoon alle drie?
2: Ja. Blijkbaar. Super knap. Je bent een absolute topper. Nou ja, daar is geen woord aan gelogen natuurlijk. Ja,
0: dan ben je toch ook wel knettergek? Of mag ik dat dan weer niet zeggen?
2: Ja, dat zijn er volgens mij nog best wel veel. Die drie van die meerdere onderdelen meedoen op alle dagen. Ja, ik zou het, doet ze niet na. Ik denk dat ik na Ladies Run al voor apengapen lig. Maar nou ja, super knap van Maud. Ik ben heel benieuwd of we Maud morgen dan nog gaan tegenkomen tijdens die wandelmarathon.
0: En of Maud zichzelf ook gaat tegenkomen. Ja. Toch?
2: Ook dat.
0: Goed. We gaan eens even naar de dames toe. Naar verslaggever Remy Oppenier, die ze in de smie heeft.
3: En het is een heel mooi plaatje hoor, als ik nu om me heen kijk. Want we zitten op het strand. Als je vanaf die Visgatdam komt, dan zie je die lange sliert met mensen die aan de kant staan aan te moedigen. Al die vlaggetjes in het strand geprikt. En voor ons en achter ons die lange lijn met lopers. Hè. En als ik hier vlak voor me kijk, dan zie ik daar de nummer 2 bij de vrouwen. En dat is nog steeds Annemiek van Koten. Die loopt 1 minuut achter de nummer 1. En dat is natuurlijk Sanne Moldijk, die een steeds grotere voorsprong neemt. Op de nummer 3 plek hier vlak achter me, die begint nu ook aan de strand, loopt Laura Kleinepier, onze lokale favoriet, mogen we dat zeggen. Ze komt hier natuurlijk oorspronkelijk uit de buurt. Ze komt hier uit Westkapelle van oorsprong. Heeft ze jarenlang korfbal gedaan bij de Stormvogels. En een paar jaar geleden bij corona ongeveer zei ze, hey, weet je wat, ik ga dat hardlopen eens wat serieuzer opnemen. Nou, daar heeft ze de resultaten van gezien hoor. Ieder jaar gaat ze nog wat harder lopen. Ondanks dat ze al 44 jaar is, zit er ieder jaar nog verbetering in. En ze loopt nu op een hele mooie 3e plaats. En wat zou het voor haar mooi zijn als zij na die winst in die marathon van Zeeuws-Vlaanderen eerder dit jaar nu de winst weet te pakken in de kustmarathon. Maar goed, we weten allemaal, de kustmarathon die begint pas na het strand. Ja, en ze beginnen pas aan het strand, dus reken maar uit hoeveel ze nog moeten. We naderen het halve marathonpunt. De nummer 1, Sanne Muldijk, is daar net doorheen. Als ik kijk over mijn schouder, want ik zit in een 4-wheel drive op het strand, anders kunnen die volgen natuurlijk. Dan ziet Annemiek van Koten er ook nog ontspannen uit. Ze heeft het nog haar zin. Ze loopt goed bedekt. Ik zie een iets rood aangelopen hoofd, maar de bidon zit nog stevig in de rechterhand. Ze concentreert zich op haar passen en ze wordt goed beschermd door een grote groep met mannen. Dus het halve marathonpunt gaat ze op een comfortabele 2e plaats passeren.

0: and the look. Ja, hoe ziet het eruit bij de kopgroep? We gaan naar Roeland van Vliet.
1: Vijf man natuurlijk nog steeds samen. Hoewel, ik zie nu net een splitsing ontstaan tussen Gert de Vos. Die zoekt een wat ander pad. Die gaat wat dichter bij de waterlijn lopen. Krijgt ook Bas Kikidane achter zich aan. En dan sluit de rest toch weer aan. Eigenlijk gaat dat heel makkelijk hoor. Dat aansluiten telkens weer naar die kleine speldenprikjes. Die Maarten van Zetten, ja, die valt mij eigenlijk wel op. Die loopt zo makkelijk op dit moment. Zit achter die brede ruggen van de anderen. Het verhaal is dat hij eigenlijk de 50 kilometer van Winschoten zou lopen. Een paar weken geleden. Maar dat kwam deze keer niet zo goed uit. Hij loopt die wedstrijd eigenlijk elk jaar. 50 kilometer. En dat doet hij dan ook nog gewoon binnen de 3 uur. Hè. Dus hij heeft een enorme inhoud. Dit jaar kwam het niet zo goed uit. In verband met de doopdienst van een van zijn kinderen. En dus dacht hij van ja, nou dan zoek ik wel een andere wedstrijd in het najaar. En dat is dus de kustmarathon geworden. Hij debuteert op de kustmarathon. In de kustmarathon. Keek hem altijd via Omroep Zeeland. En volgde hij hem vanuit huis, maar nu is hij er dus zelf bij en hij loopt ontzettend makkelijk. Ik ben benieuwd wat hij straks gaat doen, hoor. Of hij misschien zelf een keer vandoor gaat. Eerst het bordje van de anderen leeg eten en dan zelf er vandoor gaan. Zou mij geen gek scenario lijken.
0: Ja, en we hebben nu ook weer geleerd dat de beste voorbereiding voor een goede kustmarathon is dus jarenlang gewoon de wedstrijd volgen via Omroep Zeeland.

0: Valerie. Remy op en neer, die volgt de dames vandaag. En hoe staat het ervoor?
1: Ik sta te wachten op de nummer 3 bij de dames, Laura Kleinepier. En die zie ik, als ik achteruit kijk, net arriveren. Dat betekent dat ze iets meer dan 3 minuten achterstand heeft op Sanne Moldijk, die soeverein aan kop loopt. Ze loopt in een grote groep met mannen. En dat loopt gewoon heel erg soepel wat haar betreft over het strand. Dat was niet helemaal te zeggen van de nummer 2, die op pakweg even goed timen 2 minuten achter Moldijk liep. Dat is Annemiek van Kooten, afkomstig uit Schuddebeurs. Tegenwoordig woont ze in Lunteren. Ja, en die had even wat moeite om een goede route te vinden. Het was eventjes springen tussen wat heuveltjes en wat zachte plekken waar ze af en toe in wegzakten. Maar inmiddels lijkt het erop dat ze de goede route weer gevonden hebben. En loopt het weer wat soepeler. Als we hier kijken, is het strand heel erg breed. Het is natuurlijk heel laag water. Wat ook betekent dat je heel veel harde plekken tegenkomt waar je lekker soepel over kan lopen. En dan zie ik achter me dat Laura Kleinepier daar ook van aan het genieten is. Want als ik naar de glimlach op de gezicht kijk, dan lijkt het dat ze, ondanks dat ze al bijna 23 kilometer erop heeft zitten, nog steeds aan het genieten is. Het is wel een bijzonder verhaal, hoor, die Laura Kleinepier. Want ja, ik zei al, ze is tijdens corona ongeveer begonnen met echt hardlopen. De eerste keer liep ze in 2022 de kustmarathon in 3 uur en 47 minuten. En toen sprak ze Erwin Adan, een goede hardloper en fysiotherapeut. Die zei, joh, je moet eens anders gaan trainen. Je loopt veel te hard. Nou ja, het gevolg hebben we even later gezien. Want een jaar later was ze bijna een half jaar sneller. En we zien hoe ze er nu mee loopt. Misschien wel op weg naar een medaille, naar een bronzen plak. Ze woont in Middelburg, zei ik al. Werkt bij de gemeente Vlissingen, waar ze directeur is bij het sociaal domein. En als we dan toch op de persoonlijke verhalen bezig zijn, even een klein leuk feitje. Ze is een van een drieling. Ze werd geboren op tweede kerstdag, terwijl de ambulance onderweg was naar Rotterdam. Want ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat er 3 worden geboren. Moesten haar ouders stoppen in Bergen op Zoom, omdat Laura als eerste geboren werd en even later haar zussen Marit en Christa. Laura is overigens geschreven met OU, omdat ze vernoemd is naar opa Lau. Nou, zo zijn we weer helemaal bij over Laura Kleinepier, die hier dus op de 3e plaats loopt. Hopen dat ze dat vol kan houden voor haar, want de afstand tot de nummer 1 en nummer 2 is aanzienlijk.
0: En Marit en Christa, Remy, die lopen niet mee vandaag? Want dat is dan toch ook wel netjes bij een drieling, vind ik.
1: Ik heb ze nog niet gezien, maar ik sluit het niet uit. Ik heb de achterkans groter dat ze misschien straks bij Westkapelle staat te juichen. Maar daar kun je me niet op vastpinnen.
0: Ja, je weet zoveel. Goed, je hebt vast nog even tijd om uit te zoeken. Nee hoor, je hebt het druk zat daar. Dankjewel voor nu. Even terug hier in de studio. Esme Beg, je houdt alle reacties in de gaten.
2: Ik wil eerst nog even reageren op Laura. Want ik denk, van als je dan als eerste eruit komt, dan weet ik gewoon altijd ook de snelste zijn.
0: Dat zal zijn.
2: Dus dan moet dat vandaag ook gewoon helemaal gaan lukken. Ook al loop je nu op de 3e plek. Maar terug naar de reacties, want die is komen hier werkelijk binnen en ik kan het gewoon eigenlijk niet bijhouden. Superleuk natuurlijk, betekent dat er veel naar ons gekeken en geluisterd wordt. En heel veel mensen, sportievelingen worden aangemoedigd. Wil jij jouw aanmoediging ook graag voorbij zien komen? Stuur dan vooral ook even een foto mee. Want tijdens nummers, als straks de wedstrijd wat meer voorbij is, dan we hebben de eerste lopers binnen zijn, dan gaan we ze wel weer wat vaker op beeld tonen. Dus als je televisie aanzet, stuur een foto mee en je aanmoediging, dan laten we die straks nog op beeld zien. Nou, wat komt er nou nog allemaal binnen? Sam stuurt nog, hey Omroep Zeeland, zou jullie willen zeggen in de uitzending, nou bij deze Sam, dat heel onze familie kijkt naar jullie en hoopt dat Herman, Marcel en Anne-Jan alle 3 een mooie tijd neerzetten. En Emma wil graag haar vader Han aanmoedigen. Je kunt het, papa.
0: We gaan gauw naar Roeland. Roeland, want er zijn ontwikkelingen bij de mannen.
3: Nou, er zijn geen ontwikkelingen, maar ze liepen even verkeerd. Ze dachten dat ze al het strand af moesten, maar dat bleek nog helemaal niet het geval. Ze moeten nog een stukje door. We hebben wel Domburg in zicht, hoor. We zien de contouren er al van verschijnen. Maar ze dachten dat ze er hier al af moesten. Gingen dus omhoog het rulle zand in, maar bleken verkeerd, werden weer teruggestuurd naar het harde zand. Want ja, ze moeten nog even over het strand. En dat harde zand, dat is prima te belopen, hè. Dus ze zitten nu weer allemaal bij elkaar op dat harde zand. Wel ruim van de vloedlijn af, want het is gewoon heel laag water. Ze hebben eigenlijk overal plek om op dat harde zand te lopen. Nog even een stukje door dus voordat we echt het strand afgaan.

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven.
1: Ja, er blijven appjes binnenkomen. Xandra bijvoorbeeld wil Stefan succes wensen. Esmee stuurt go papa, je kan het. Owen die wil graag Jon Herselman heel veel succes wensen. En hij zegt daarbij, toen dacht ik al, deze naam ken ik, een van de bekendste gezichten van Capelle. Ja, dat is wethouder, 28 jaar is hij dat daar al, Florijan. Ja, langer dan de kustmarathon gelopen wordt dus. Maar goed, hij doet er zeker niet voor de eerste keer mee. Ik was hem al even aan het volgen net, want er is zo'n

0: Dan doe je dat natuurlijk naar de studio 0118-499999. Als je ook iemand wil aanmoedigen. Of gewoon wil dat Esme je naam een keertje noemt. Dat is natuurlijk ook leuk. Goed, we gaan naar de dames. Naar verslaggever Remy Op en Neer.
1: Keuzes, keuzes, keuzes zijn het ook voor de hardlopers, hoor. Als ze op het strand lopen. Want ja, je moet kiezen. Ga ik hier links, ga ik hier rechts? Ik zat achter een paar mannen die net voor de eerste dames Sanne Moldijk lopen. Op het 25 kilometer punt. Die maakten de verkeerde keuze. En die hebben hele natte voeten. Die moesten echt door 15 centimeter diep water. Na de hele wedstrijd tot dusver, tot het 25 kilometer punt. Met Sanne Moldijk erg goed omringd door een grote groep mannen. Het waren er net een stuk of 15 tot 20. Ja, dat zijn er inmiddels een stukje minder. Ik tel er zo 1, 2, 3, 4, 5 om haar heen. Die haar ongetwijfeld zoveel mogelijk uit de wind gaan houden. En nu hebben ze weer een heel stuk hard en vlak strand voor de boeg. En als ze verderop kijken, dan zien ze daar al de toren van Domburg. En dat zal een verademing zijn, denk ik. Hoewel je aan haar techniek van Sanne Moldijk niet veel ziet, hoor, want die loopt gewoon soepel en mooi. Ze is 27 jaar, woont in Berkel en Roderijs. En voor de mensen die het niet kennen, dat ligt vlakbij Rotterdam. HPR is 2 uur en 44 minuten. Dat liep ze daar ook in Rotterdam. Dit jaar deed ze er ook mee in 2 uur en 51 minuten. Dus iets langzamer. En we weten het al. En ze kent het hier heel erg goed. Want in 2023 won ze hier al. En ze heeft toen geleerd dat het na Westkapelle heel zwaar kan worden voor de wind. Want volgens eigen zeggen waaide ze toen bijna van de dijk af. Nou, daar zal ze vandaag geen last van hebben. Ze is niet al te zwaar. Ze is zeer frail gebouwd. Maar van die wind zal ze vandaag niet zoveel problemen hebben. Vorig jaar stond ze hier niet aan de start aan de kustmarathon. Maar op zich had ze daar een goede reden voor. Want een paar dagen na de kustmarathon is ze gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Want ik hoorde een uurtje geleden volgens mij al de opmerkingen van, joh, al die goede hardlopers lijken wel artsen. Nou, in dit geval klopt het ook. Zij is arts en is gepromoveerd op het onderwerp geriatrie.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers met Talk to Me. Hoe wordt de wedstrijd tot nu toe geanalyseerd door ons analistenduo in Zoutelanden?
1: Nou, dat het spannend is en dat er verrassende ontwikkelingen zijn bij de mannen voorin. Want Irma, wij zagen net bij het verlaten van het strand dat Floris Willeboortse en Kidane er allebei af moesten. Kidane hadden we wel een beetje verwacht, want die heeft moeite met die hele marathon. Maar Floris Willeboortse, dat is een verrassing, hè?
2: Nou, dat is toch wel een verrassing wat daar gebeurt. Daar komt echt een ontknoping, denk ik, een beetje van de wedstrijd. Ze zijn hem echt een beetje het vuur aan de schenen aan het leggen. Hij wordt hier echt getoetst op zijn kunnen. En blijkbaar heeft hij het echt zwaar.
1: Ja, en dat is mentaal ook een tik, denk ik. Ja, als je topfavoriet bent en je moet er dan eigenlijk al, want de marathon begint voor sommigen dan pas net, al af.
2: Ja, iedereen denkt dat Floris dat helemaal uit zijn mouw schudt. Maar je ziet wat er gebeurt. We hebben dat vooraf ook al gezegd. Je doet het niet zomaar hier. En hier zijn ze hem echt aan het toetsen, het leven aan het zuur maken. En ja, het wordt heel erg spannend.
1: Ja, ja. Drie man lopen nu dus op kop. Dat is die Gert de Vos, die wij een uur geleden nog niet kenden. Ja. Ricardo Sint-Nicolaas, drie keer tweede hier in de kustmarathon. En Maarten van Zetten, ontzettend. Een sterk steeds in Zeeuws-Vlaanderen. Hij loopt niet op zondag vanwege geloofsovertuiging. Dit is ook op zaterdag, dus die moeten we ook niet uitvlakken.
2: Nee, en toch heb ik er weer ook weer een beetje oogje op Ricardo. Hè. We hebben het net over gesproken. Hij is al zo vaak tweede. Ja, hij heeft alles gezet om hier zo, hier te gaan winnen. Dus ik denk dat het een man is die we heel goed in de gaten moeten gaan houden.
1: Ja, hij is net geen Zeeuw, woont net buiten de provincie. Maar die kustmarathon, die is die wel heel belangrijk voor hem, hè?
2: Die is heel erg belangrijk. Die is denk ik op zijn bucketlist. Hij heeft vaak naast gegrepen, maar je ziet wat hij nu aan het doen is. We houden hem in de gaten.
1: Dan naar de vrouwen. Daar zien we nog steeds Sanne Moldijk op kop. Daarachter had Annemiek van Kooten het zwaar. En ook Laura Kleinepier nog op het vinkentouw. Maar we hebben een paar keer die Sanne Moldijk in beeld gezien. Ja, dat ziet er wel aardig soepel uit, hè?
2: Ziet er zeker. Ze moest even dat groepje loslaten waar ze mee liep.
1: Het mannengroepje.
2: Maar ik denk dat zij iemand bij zich heeft die haar meeneemt. Hoop dat ze de ritme kan houden. Ja, het is een potentiële dame. Zeker. Ja.
1: En helpt het dan ook dat zij in 2023 al gewonnen heeft en dat zij dus weet wat er ook nog te wachten staat?
2: Ja, zeker. Als je hier ooit een keer geweest bent, dan soms is het goed om het niet te weten, maar soms ook wel. Ja,
1: ja, waarom is het soms goed om het niet te weten?
2: Nou ja, omdat het afzien is daar, die laatste bij die Westkapelle, dan denk je dat je Zoutelanden ziet liggen. Maar ja, dan komt er nog iets waar je denkt van oeps, dat is pittig.
1: Wat is dat toch met die marathon? Want wij proberen altijd als journalisten vooraf te zeggen, oh, die gaat wel winnen en het PR is zo, dus die is de topfavoriet. Maar zo vaak, ik kan me nog een editie herinneren dat Michel Schrier de topfavoriet was en dat hij helemaal kapot al nog voor Domburg uit moest stappen. Wat is dat toch met die marathon?
2: Ja, ik denk toch het parcours, de elementen die het zwaar maken. En niet zomaar denken dat je dit even doet. En dan is het toch op het moment wie gewoon de sterkste benen heeft. En dat, dit maakt het gewoon bijzonder.
1: Nou, we gaan het zien, want in de komende kilometers kan het dus ook nog met andere gebeuren dat ze die man met de hamer tegen gaan komen. Maar tot nu toe in ieder geval een spectaculaire marathon.
0: Absoluut. En jullie blijven dat natuurlijk van analyse voorzien. Hier terug in de studio, Esma, naar de reacties die volop binnenstromen.
3: Claudia die is wil haar broer aanmoedigen, Ronald Ridderbos. Wat goed dat je dit wederom weer doet. Annemieke geeft een dikke shout-out naar Jelle, Eve en Valentijn. Super trots op jullie mannen. Nomi wil haar moeder Miranda Kwakkelaar en stiefvader Martijn Blommaert heel veel succes wensen. Martijn loopt vooraan en mijn moeder gaat ook hard, zegt ze. Lars wil zijn broer Andor dan nog graag aanmoedigen. Deze editie als pacer voor andere lopers. Respect. Dus iemand die je tempo aanhoudt, dan weet je dat je, als je achter deze meneer blijft, dat je een bepaald tempo blijft lopen. Tot slot dan nog Nanon, die zegt heel veel succes voor mijn zoon, Gion Benschap Knook. Eerste keer voor hem en mijn nichtje Lana Bert, derde keer voor haar. Trots op deze twee.
0: Nou, en wij zijn natuurlijk ook trots op iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage levert dit kustmarathon weekend. Naar Roeland, bij de kopgroep.
4: Ja, het is helemaal uiteengevallen. Hè? We hadden vijf mannen op het strand, maar sinds we van het strand af zijn, is het bijna ieder voor zich. Maarten van Zetten en Ricardo Sint-Nicolaas lopen nu samen op kop. Daar op ongeveer 20 meter afstand Gert de Vos. Ze gingen net met z'n drieën nog de Hoogheel over. Hè? Dat is het hoogste punt van Walcheren. Moeilijke trappen op, maar misschien het afdalen van die trappen, dat is misschien nog wel moeilijker. En daar had die Gert de Vos echt wel heel erg veel last van. Die moest daar een gaatje laten, heeft nu 20 meter achterstand. Maar nog ruim verder daarachter liggen ook Baski Kidane uit Poortvliet. Die ligt dan op de vierde plek, maar dat is al flink ver naar achteren. En daar nog weer achter Floris Willeboortse. Ja, de grote favoriet, best wel verrassend, die heeft dus de rol moeten lossen. Die moet even passen, misschien lukt het hem om nog een tweede adem te vinden. Maar vooralsnog gaan de twee mannen voorop heel erg goed op dit moment.
0: Want het zou nog wel kunnen, eventueel Ronald, als ik jou zo goed begrijp, dat hij nog een tweede adem, zoals jij dat noemt, vindt ergens?
4: Ja, dat gebeurt wel vaker. Dat ze even denken van, wow, dit is wel een grote inspanning geweest op het strand. Even van herstellen en dan misschien in die laatste 7 kilometer... kan er ook nog gewoon van alles gebeuren tussen Westkapelle en Zoutelanden. Dus Floris Willebordse moet je nog niet gelijk helemaal afstrepen. Ook gewoon omdat het zo'n ervaren loper is. Hij heeft wel eens ook wel verteld van, ja, die marathon die moet je echt een beetje leren doorgronden. Dat kost gewoon een paar marathons. En soms gaat het een marathon heel goed en soms gaat het een marathon wat minder. Ja, nu kan je misschien concluderen, deze marathon gaat iets minder. Maar het is nog ongeveer 10, 12 kilometer richting de finish. Dus ik schrijf hem nog niet af.
0: Er kan nog van alles gebeuren, zoals het een echte wedstrijd betaamt natuurlijk. Je luistert naar Omroep Zeeland, een speciale uitzending rondom de kustmarathon. We zijn bij je tot 6 uur vanavond om alle verrichtingen met je door te nemen. Dan hoor je natuurlijk ook hoe de eerste winnaars over de streep komen, maar ook hoe de rest van de dag alle andere mensen die over de streep komen dat hebben beleefd. We zijn er de hele dag nog bij. Blijf dus vooral bij ons. En tijdens muziek en reclame kun je natuurlijk ook altijd even naar onze site voor het liveblog.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland verkeersinformatie met 2 meldingen van de ANWB. Ook de ANWB heeft inmiddels gezien dat het door een sportevenement komt dat het druk is op de N57. Tussen Burghaamsteden en Kamperland moet je rekening houden met 20 minuten vertraging. Er staat daar 9 kilometer file. En er liggen nog altijd klaarblijkelijk bieten op de Deltaweg bij knooppunt De Poel. En daarom is de weg daar nog altijd dicht.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Hallo,
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
22: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
24: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
25: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
26: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland. Met Floris-Jan Sietsema.
27: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag, het is uur 6 van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland vanwege de Kustmarathon. De hele dag volgen we via radio, televisie en natuurlijk ook online in ons liveblog de verrichtingen van de marathonlopers en natuurlijk alles wat er net buiten het parcours zich afspeelt tijdens dit grootste sportevenement van de provincie. Het is bijna 6 minuten over 2 en tot 6 uur vanavond is dit de Kustmarathon 2026. Eerst maar eens even een rondje langs de velden maken. Hoe gaat het nu bij de kopgroep, Roland van Vliet?
28: Ja, je kent het gezegd, het kan verkeren. Nou, dat is nu aan de hand met Gert de Vos. Eerst hing hij nog aan het elastiek. Maar ja, dat elastiek heeft de eigenschap dat het ook weer terugveert. En nu loopt hij zelfs aan kop. Heeft ongeveer 20 meter te pakken op Ricardo Sint-Nicolaas. We lopen nu over het, of ze lopen eigenlijk nu over het duinpad richting Westkapelle, richting de Westkappelse Zeedijk. En Maarten van Zetten, ja, die heeft ook even een gaatje moeten laten. Dus het is nu ieder voor zich. Gert de Vos op kop, op 20 meter gevolgd door Ricardo Sint-Nicolaas. En achter, 50 meter achter Ricardo Sint-Nicolaas, Maarten Verzetten. En ja, dat zijn de drie vooraan. De anderen zijn in geen velden en wegen meer te zien.
15: We gaan dan naar de eerste vrouw. Want als het goed is, heeft Remy Oppenheer die in de smiezen.
29: De eerste vrouw passeert mij op dit moment vlak voor Domberg. Het is Sarre Moldijk uit Berkelein Roderijs. We zeiden het net al. En het laatste moment dat wij konden meten op het strand had ze 2 minuten voorsprong. 2 minuten 20 seconden moet ik zeggen op Annemiek van Koten. Dan hebben we nog gewacht op Laura Kleinepier die op de derde plek lag. Die lag daar weer 1 minuut en 20 seconden achter. Wat maakt dat als zij nog zou willen winnen vandaag dat zij 3 minuten en 40 seconden goed moet maken op Sarre Moldijk. Maar als ik zo zie hoe ze erbij loopt, ja, dan wordt dat een lastig verhaal. Maar goed, we weten het nog. En we zeggen het zo vaak, de kustmarathon begint pas na het strand. Eigenlijk begint de kustmarathon nu pas. Er kan nog zoveel gebeuren, dus wie weet. Want we zijn nog lang niet in Zoutelanden.
30: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dasha en Derendai. Ze is er maar druk mee met alle berichtjes die binnenkomen. En ondertussen ook nog de statistieken bijhouden. Esme, want hoeveel mensen deden er nou precies mee?
1: Ja, dan klik ik het net weg, Floris.
0: Oh, sorry. Moet ik het even voorlezen wat jij tegen mij hebt gezegd?
1: Dat is een goed
0: volgens
1: idee.
0: Jou doen er 1832 mannen mee en 424 vrouwen. Maakt een totaal van 2256 deelnemers. Ja. Wat een getal, hè?
1: Ja, betekent ongeveer 250 deelnemers niet gestart zijn of heel snel zijn uitgevallen.
0: Ja,
1: dat is toch ook wel een beetje gelijk wel, hè? Het aantal mannen en vrouwen is ieder jaar wel een beetje zo dat er toch meer mannen meedoen.
0: Veel meer mannen, ja.
1: dan de vrouwen. Dat zie ik op zich ook wel terug in de reacties. Ik krijg bijvoorbeeld ook een berichtje uit mijn eigen straat van de buurman. Die wil strijders Niels Muller en Bas Gietekatten extra aanmoedigen. En ontzettend leuk om het weer zo via Omroep Zeeland te volgen, zegt Davy. Dan wordt papa Jasper met nummer 57 aangemoedigd en wordt gestuurd Gijs Keek naar de start. Nou, dan vermoed ik zomaar dat het zoontje is. Jamie stuurt nog heel veel succes gewenst aan team Cafetaria Lammers. Seb Maat, Bo Platschoren en Daan Vase en Joël Verschelling ook heel veel succes. En dan Diana nog tot slot. Die wil Peet succes wensen met startnummer 1220. Je kan het.
0: We gaan naar Roland toe. Hoe gaat het eraan toe bij de kopgroep?
2: Ja, ik wil eerst even een shout-out maken naar de koersbouwers van deze kustmarathon. Want wat is dit toch prachtig. Hè? Hier over de Westkappelse Zeedijk staat helemaal vol met mensen. Rechts zien we natuurlijk de Noordzee. Links zien we Westkapelle liggen, het dorp. En daartussenin loopt dus die Gert de Vos, eenzame koploper. En ik ben toch wel even benieuwd naar wat Ricardo Sint-Nicolaas nu denkt. Loopt weer op die tweede plaats, die verschrikkelijke tweede plaats. Werd de afgelopen 3 jaar al tweede in de kustmarathon. Zij vanochtend in de PZC van tweede is nog altijd beter dan vierde. Hè? Dus hij kon ook wel, hij vond het ook wel mooi dat hij eigenlijk toch wel 3 keer achter elkaar op het podium stond. Maar ja, je wilt toch niet 4 keer achter elkaar tweede worden. Dat is ontzettend zuur. Voorlopig ligt hij daar dus nog wel en Maarten van Zetten is nog steeds de nummer 3. Maar het verschil tussen die 3 koplopers, dat loopt eigenlijk alleen maar op. Gert de Vos die heeft echt het tempo er nog flink in zitten. Ricardo Sint-Nicolaas ook nog wel een beetje, maar bij Maarten van Zetten, het lijkt een beetje geëindigd, dat tempo. Dus die laat langzamerhand het een beetje zakken.
0: Was dat nou 2 jaar geleden, Roland, voor Ricardo Sint-Nicolaas, dat hij te maken had met pestgedrag van de andere kopman, waardoor hij eigenlijk net verloor omdat hij de hele tijd het kopwerk moest doen?
2: Ja, dat was met de Marokkaan Mohamed El Morabiti.
0: Precies, ja.
2: Dat was zijn eerste keer in de kustmarathon voor die Marokkaan. En die fakte eigenlijk aan het eind dat hij zo'n blessure had. Dat hij last had van zijn kuiten, dat hij niet meer kon. Tegen de kramp aanliep en dus geen kopwerk kon doen. Ja, en Ricardo Sint-Nicolaas, die trapte daar eigenlijk met open ogen in. En die deed al dat kopwerk wel. Wilde gewoon wegblijven van de nummer 3 in de wedstrijd. Ik geloof dat dat op dat moment Tim Pleiten was. Hij wilde natuurlijk niet dat Tim Pleiten dichterbij kwam. Dus dacht hij van dan doe ik zelf het kopwerk wel. En als die El Morabiti dan toch niet meer kan, dan ga ik gewoon fluitend op de winst af. Maar die El Morabiti, die ging in de laatste 400 meter ging die er nog voorbij. En hij won met, ik geloof, 30 seconden verschil nog of zo. Dus toen is hij er volledig ingetuind. En achteraf heeft hij ook wel gezegd van dat hoort er ook een beetje bij, hè. Het mentale spel in het marathonlopen. Maar leuk is natuurlijk anders.
0: Absoluut. En nu dus opnieuw op die tweede plek. Laten we hopen voor hem dat daar dan nog wat gebeurt. Maar we hopen natuurlijk voor iedereen dat het een fantastische eindzege wordt. Jan-Jaap Korijn.
3: Ja, als dat zo doorgaat, dan gaan we hem voortaan Ricardo Zoetemelk noemen wat mij betreft. Want 4 keer 2, dan moet je er eigenlijk niet aan denken, maar.
4: Nee, ik hoop het echt niet voor hem. Ik ben bang als dat gebeurt, dat hij zijn hardloopschoenen aan de kapstok gaat hangen. Dat hij zegt, voor mij nooit meer. Maar misschien moet ze toch wel een beetje voor vrezen.
3: Ja, want op kop loopt de Vos, Gert de Vos. Die een ervaren loper is, weten wij inmiddels. Meervoudig Belgisch kampioen is. Een PR van 2:18 in Enschede heeft gelopen. Ook 2:20 in Eindhoven heeft gelopen. Dus die weet wel ook hoe je die laatste kilometers uit moet lopen.
4: Ja, wel de verrassing van vandaag. We zeiden al, waar is die jongen vandaan gekomen? Maar hij laat zien wat hij kan. En wat hij heeft gepresteerd in het verleden, laat hij wel een beetje zien in het heden. Dus het klopt wel.
3: Ja, hoe is het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse top op marathongebied? Is België niet zo'n marathonland omdat hij met die toch wel goede tijden, maar niet echt toptijden Belgische titels kan winnen?
4: Nee, ik denk dat dan gelijk is een beetje aan Nederland. Er zijn ook hele goede Belgen die goede marathons kunnen lopen. Maar dit is weer zo'n jongen die misschien wel in de subtop is ten opzichte van de rest. Maar ja, hij vlak hem niet uit, blijkbaar vandaag.
3: Ja. Ja. Nog niet helemaal beslist, want Ricardo Sint-Nicolaas loopt nog redelijk in de buurt. Is het bij de dames, denk je, wel beslist? Omdat Sanne Moldijk ja, een goede marathon neerzet en nu al ruim 2 minuten, bijna 3 minuten voor ligt?
4: Ja, of hij moet daar iets over komen, maar zoals ze nu, dat is heel steady, is goed. Ze loopt in een goede flow met iemand. Een zware stuk komt nog, maar ja, je krijgt ook een goed moraal, hè? Ik bedoel, als je, ook al heb je het zwaar, maar ja, als je weet dat je hier op kop ligt, dan geef je hem ook zomaar niet af.
3: Nee. En had je dan misschien wel iets meer nog verwacht van Laura Kleinepier, die nu op een kleine 4 minuten loopt? Of is het gewoon een ijzersterk optreden van Moldijk tot nu toe?
4: Ja, natuurlijk. Misschien ook een hele grote gunfactor voor Laura. Het is ook, een vrouw uit Zeeland heb je toch altijd, ja, gun ik het haar ook. Maar ja, als je op papier kijkt, dan is gewoon de dame op kop beter dan Laura. En dat moet je ook zien. Maar ik denk dat ook al zou ze podium lopen, is toch geweldig. Ja.
3: Wat is nu, want ze zijn bij Westkapelle, nog het stuk waar dan het meest tegenop gezien kan worden en waar het echt nog mis kan gaan voor een koploper?
4: Ja, je hebt daar die vervelende trap, hè? Ik bedoel,
3: bij het KDRM-station.
4: Het is daar hartstikke mooi, maar die trap is niet leuk. En, maar ja, als je die op bent, dan ga je weer een beetje over die flow heen. Maar ja, als je uit je ritme komt, die trap op. En dan, nou ja, en dan komen die akelige killers nog. Je bent er niet zomaar, hè?
3: Nee. Dus de achtervolgers moeten hopen dat die trap bij het KDRM-station bij Westkapelle, dat nog een killer wordt.

0: The Beatles en We Can Work It Out. Geldt dat ook voor de dames die op kop lopen? Remy op en neer, hoe gaat het daar?
1: Onderweg naar Westkapelle. Ongeveer bijna op de dijk, moeten we zeggen. We rijden nu achter de nummer 2, Annemiek van Koten. Want je zei het net al, Sanne Moldijk, die ligt zonder problemen aan de leiding. Ruim 2 minuten erachter, dus Annemiek van Koten, afkomstig uit Schuddebeurs. En ja, we rijden achter haar op zo'n heel vervelend pad. Het is net buiten Domburg. Er ligt zo'n laagje zand op. En eigenlijk, als je de Hoge Hill over bent, dan heb je zo'n lange afdaling. En is het, ik denk een kilometer of 2, eigenlijk constant aan het stijgen. En dit ga je wel voelen in de benen, hoor. Dit telt allemaal wel op tot het moment dat je straks denkt van, oh, kan ik nu nog een beetje aanzetten? Of moet ik dat niet doen, want schiet de kram erin? Nou, ze loopt nog steeds achter de brede rug, zoals ze het zelf noemt, van haar broer Art. Art van der Velde, want haar meisjesnaam van Annemiek van Koten is van der Velde, afkomstig uit Schuddebeurs. Ik zag net ook, vlak voordat we op het strand opgingen, wat kindjes met een groot spandoek staan, een groot bord. Hup, Annemiek van Koten van der Velde. En ze kan het goed gebruiken, maar voorlopig gaat het voorspoedig.
0: Dan van Remy naar Roeland, die de kopgroep bij de mannen volgt.
2: Ja, ik ben bij het KNRM-station, ben ik net gepasseerd. Daar heb ik even getimed bij het opgaan van die hoge trap. Je weet wel, dat is echt de kuitenbijter in de kustmarathon. Daar was het 35 seconden en daar liep Ricardo Sint-Nicolaas niet meer in zijn eentje op de tweede plek, maar dat deed hij samen met Maarten Verzetten. Die hing eerst behoorlijk ver erachter, maar die heeft dus eigenlijk zijn tweede adem gevonden, waar ik het eerder tijdens de uitzending over had. Die deed nu ook het kopwerk, dus ja, ik denk dat als die twee samen gaan werken, dat ze misschien nog wel een stukje richting de koploper kunnen gaan lopen, richting Gert de Vos. Maar dan moeten ze wel echt goed samenwerken en dan moeten ze ook nu gelijk beginnen met dat inhalen, want anders is die echt gevlogen.
0: En Floris Willeboort, ze zijn we gewoon definitief uit het oog verloren, hè, dan?
2: Bij mij wel in ieder geval. Ik heb niet zo'n goed zicht op dit moment op de plekken 4 en 5.
0: Nee, oké, helder. Roeland, dankjewel voor nu. Hier teruggeven in de studio naar Esme.
3: Ja, Annemiek van Koten wordt ook aangemoedigd door haar neef Abel. Die stuurt ook een appje, wel winnen. Hè? Nou, dat kan zomaar gebeuren, hè, wat dat betreft. Papa Mika die krijgt nog aanmoedigingen van James, Julia en mama. Wij zijn trots op jou en succes met de laatste kilometers. Ja, en Floris-Jan, wij hadden het net over iemand die gisteren de ladies run deed. Daarna vandaag de marathon en morgen de wandelmarathon.
0: Ja, 3 onderdelen.
3: Ja, je hebt baas boven baas.
0: Niet.
3: Dieter stuurt dat Tycho deed 5.
0: Ja.
3: Tycho Sturm doet maar liefst mee aan 5 onderdelen. Gisteren heeft hij de trail gedaan.
0: Ja.
3: En de light run. Dan vanmorgen de mountainbike. Toen is hij van de mountainbike afgestapt. Is hij nu gaan hardlopen. En doet hij morgen ook nog mee met de wandelmarathon. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik weet ook niet hoe sportief je dan bent. En of dat ook wel heel erg goed voor je is.
0: Hoe heet
3: Tycho.
0: Maar als Tycho nou al die dingen gewoon niet zou doen en dan gewoon alle energie zou steken in het lopen van de marathon, dan zou je toch denken, dan
3: dat loopt hij ook hier, ja, maar twee vingers in zijn neus voorop. Zulke wisselende onderdelen dat je daar ook heel anders voor moet. Dus even kijken hoor, Tycho zit ondertussen volgens de app ook op bijna 25 kilometer. Dus wat dat betreft doet hij het ook nog helemaal niet slecht. En Tycho hadden we gisteren ook in de uitzending over zijn 5 onderdelen. Dus heel benieuwd of we die morgen nog te spreken krijgen om te horen hoe het hem vergaan is op die 5 onderdelen in de kustmarathon.
0: Wil jij ook reageren? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 49 99 99.

0: Je luistert naar Omroep Zeeland, een speciale uitzending in het kader van de Kustmarathon 2026. En wie gaat er winnen? Dat willen we horen van Roeland van Vliet. Is er al iets over te zeggen?
1: Ja, dit gaat gewoon Gert de Vos worden. Kan bijna niet anders. Die loopt zo makkelijk, zo soepel. We gaan bovenover de duintoppen. Ik zie in de verte, als we bovenop de duinen rijden, dan zie ik al, want ik zit op de motor, hè, zie ik al de molen van Zoutelanden. Ja, we zien de finish eigenlijk al een beetje naderen. En ja, het verschil met Maarten van Zetten, want die loopt inmiddels in zijn eentje op plek 2. Ja, dat wordt ook steeds groter. Dus als deze Gert de Vos geen gekke dingen tegenkomt zometeen op het laatste stuk strand, dan gaat hij gewoon winnen vandaag.
0: Roland, dankjewel. En zometeen horen we natuurlijk ook graag hoe dat bij de dames is. Of we daar ook al een tussenstand kunnen melden met zo'n duidelijke winnaar.

0: Van Azizam van Ed Sheeran gaan we naar Remy op en neer.
1: Het is een kleine stap inderdaad, zou je kunnen zeggen. Het wordt werk voor Sanne Moldijk. Ze begint het zwaar te krijgen. Volkomen logisch, maar ze loopt nog ongenaakbaar op kop. 2,5 minuut ongeveer is het verschil met Annemiek van Koten, die tweede loopt. En het grappige is, je ziet het heel duidelijk aan haar tred bij Sanne Moldijk. Ze moet gaan werken. De zonnebril die de hele tijd op haar neus staat, staat nu op het voorhoofd. Ik denk dat ze al een kilometer of 3-4 een spons in haar handen heeft om af en toe de gezicht te deppen. Ze loopt met een flesje van een bekend water merk in de handen, waar ze af en toe een slokje uitneemt. De schouders zakken iets. Zijn bovenlichaam zakt iets naar voren. Ja, je merkt dat het pijn gaat doen. En de man die eigenlijk al de hele wedstrijd zo braaf voor haar loopt, die moet af en toe inhouden om te zorgen dat hij niet bij de weg loopt. Ze zou kunnen zeggen, terwijl we nu het 35 kilometer punt naderen, van ja, dit wordt afzien voor hem. Maar goed, ter geruststelling voor haar, de nummer 2 op dit moment heeft het net zo zwaar, want die wordt begeleid door de broer Art, die de hele tijd bij het blijft. En ik zag net 5 minuten geleden in de duinen dat hij ook iedere keer van de weg dreigde te lopen. Dat hij iedere keer even moest inhouden van, oh ja, ik kan je nog helpen. Ik blijf nog even bij je om zo snel mogelijk daar in Zoutelanden aan te komen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor Sanne Moldijk, hè, het Berkelein Roderijs. Die hier, als er ja, niks geks gebeurt, maar het blijft een marathon, voor de tweede keer in haar carrière, ook al is ze nog maar 27 jaar, de kustmarathon gaat winnen.
0: Dus het zou ook kunnen, Remy, dat Sanne ook ietsje meer rust kan pakken, omdat ze weten dat de nummer 2 niet in haar nek aan het hijgen is.
1: Ja, dat is mentaal wel een verschilletje, hoor. We hebben net heel even kort contact met haar gehad, omdat we dichtbij daar liepen. En dan wordt er zo vragend naar je gekeken. Ik zeg, nou, ongeveer 2,5 minuut is het verschil nu. En toen kwam er een duimpje en een grote glimlach. Dus ik denk dat dat mentaal zeker wel een verschil maakt.
0: Remy, dankjewel. We gaan naar Roland van Vliet. Die heeft de kopgroep van de mannen in het vizier.
2: Kopgroep, koploper. Want ja, die Gert de Vos, die is er gewoon vandoor. Hè. Dat is wel duidelijk. Loopt nu op het strand. Heeft nog ongeveer 1,5 kilometer te gaan. Wij zitten hier bovenaan de dijk te wachten tot hij weer het strand opkomt. Want we konden hier deze keer niet mee met hem het strand op. Ja, en het verschil met Maarten van Zetten, dat is echt enorm groot. We komen nou langs de doedelzakspelers. Ja, sfeer, hè? Je hoort het misschien wel. Ja,
0: nou,
2: sfeer
0: misschien.
2: In Zoutelanden. Als je dan die laatste trap op moet, ja, dan word je altijd verwelkomd door deze Schotse muziek. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik denk dat degene die op kop loopt er altijd wel van houdt. Want die weet gewoon, ja, ik ben er bijna, ik ga winnen. Ik krijg zo'n tegeltje op de dijk. We kennen deze Gert de Vos niet echt. Hè. We doen oud-winnaars mee. We hebben deze, ja, hadden we niet echt op ons vizier staan. Maar ja, gaat wel winnen. Dat weet ik nu wel zeker.

0: Nick Schilder met Shatterproof. Gauw terug naar Roeland van Vliet voor, nou ja, wat zullen we zeggen, Roeland, de laatste meters van de winnaar.
1: Ja, we hadden het net over die trappen. Nou, die moest hij even op. Dat zag er wel een beetje moeilijk uit, hoor. Ja, maar vind je het gek? Je hebt er al dik 41 kilometer, misschien al bijna 42 kilometer op zitten. Dan moet je nog zo'n trap op. Maar hier wordt hij toch heel warm ontvangen, hoor, in Zoutelanden. We rijden nu bovenop de boulevard. Hij loopt daar. Mensen bij de finish kunnen hem al aanzien komen, zien ons ook aankomen. Weten dat er met de voorfietser eraan komt. Gert de Vos, ja. In de voorbeschouwing deze week zei Floris Willemboortse nog dat, ja, de marathon verrast. Nou, dat hebben we gezien vandaag. Er was een kopgroep van 5 mensen. Die dunde langzaam uit. En uiteindelijk is hier Gert de Vos overgebleven. Toploper in België. Nog 500 meter, dat bordje passeren we nu. Toploper uit België heeft al eerder goede marathons gelopen. Een snelste tijd van 2:18. Er gaat hier door een haag van mensen. Prachtig om te zien. Wordt luid aangemoedigd, veel geklapt. We horen de speaker al van beneden. Hij hoeft zometeen alleen nog maar een stijlstraatje naar beneden. Dat is ook altijd nog echt zo even lastig voor de kuiten. Want ja, afdalen is soms nog wel lastiger dan klimmen. Dan gaat hij naar beneden en dan mag hij de Langstraat in. Dan mag hij zijn overwinning gaan vieren. Dat mag hij eigenlijk nu al. Je zou verwachten, nou, die glimlach komt al. Ik zie hem nog niet echt, hoor. Hij gaat nog even ervoor werken. Een hele snelle tijd. Een parcoursrecord zoals misschien voorspeld was, zit er niet in. De snelste tijd, hoor. Daarvoor zijn we al 6 minuten geleden gepasseerd. Dus dat blijft nog wel even staan. Dat was 2:29:50. We komen nu in de Langstraat. Gert de Vos komt bijna in het zicht van de vaste camera's. Eerste overwinning voor deze Gert de Vos. 23e editie krijgt dus een nieuwe winnaar. Een mooie winnaar. Mooie naam op de erelijst van de Kustmarathon. En dan ook geen Zeeuw deze keer, maar een Belg. Hij kan zijn feestje gaan vieren. Nog 100 meter. Voor Gert de Vos. Gaat richting de finishlijn met EI. Mag daar over de zandbult. En natuurlijk klinkt de voice van John Farnham ook voor hem. Prachtige winnaar hier in de Zeeuwse Kustmarathon. En
2: blijft het uit van 2:35:55. Officieus van harte gefeliciteerd. Gert de Vos kijkt een beetje verdwaald om zich heen. Heb ik gewonnen? Ik heb gewonnen vandaag hier in Zoutelanden.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dan wat verdwaasd om je heen kijkt, zoals de speaker dat zegt. Heb je gewonnen? Een naam waarvan tevoren natuurlijk ook helemaal geen rekening mee werd gehouden. Gert de Vos, hij stond niet op het lijstje van de analisten op voorhand, maar is dus wel dit keer de winnaar geworden.
3: In 2:35:55 hoorde ik ze net zeggen. En dat is toch behoorlijk sneller. Want het snelste wat ooit gelopen is op die kustmarathon is 2:30. Hij heeft net geen 2:31. Dus ja, petje af, hoor, voor deze man.
0: En we willen natuurlijk allemaal weten hoe hij dat zelf heeft ervaren. Verslaggever Jan-Jaap Corée.
4: Hij staat al bij me en dan vraag je natuurlijk af, kan zo iemand al praten na 42 kilometer bikkelen? Gert de Vos, hoe is het?
5: Het was zwaar, maar praten zal lukken, denk ik. Maar enige moeite.
4: Ja, want jij deed voor het eerst mee aan de kustmarathon. Wij hadden je in de voorbereiding niet opgemerkt. Wanneer heb jij je ingeschreven?
5: Het was iets te laat om in te schrijven. Ik twijfelde wat naar type marathon. Naar aanleiding van de geboorte van ons tweede zoontje in april. Dan is het idee wel gereept om een strijdmarathon te doen. Wel los van de tijd. Dus ik geloof dat ik mij eind juni of juli ingeschreven heb.
4: Ja, toen pas en nu sta je hier als winnaar. Maar als we kijken naar de marathontijden die jij al gelopen hebt, is dat ook weer niet zo heel verrassend, toch?
5: Ja, klopt. Ik heb een PR van 2:18:40. En ik heb ook een paar keer het Belgisch kampioenschap gewonnen. Wat dat ook wel een strijdmarathon is. Dus dat type, denk ik, ligt mij wel. Allee, hier had ik geen ervaring mee. Op het strand, op en af. Ik wist dat dat ging komen, maar in de wedstrijd zelf besef je pas hoe pittig dat het is.
4: Wat doet het met jou om deze kustmarathon te winnen?
5: Ja, het is zalig inderdaad. Juli, augustus was het een beetje zien. waar ik qua vorm zou uitkomen. En dan eind augustus, september merkte ik met de marathontraining onder leiding van onze trainer dat het eigenlijk wel goed ging. Dat ik voelde dat ik een zeer degelijke conditie had, dus ik was hier wel aan de start met ambitie niet per se winnen, maar zo lang mogelijk meegaan en als het kon mijn kans grijpen.
4: Kende jij de kustmarathon al?
5: We zijn ooit eens op daguitstap naar Zoutelanden geweest, denk ik. En dan staat er onderweg zo'n bordje of zo. Ik dacht, interessant, een marathon hier. En dan via YouTube leren kennen. En ik heb zowel het parcours wat geanalyseerd, gekeken welke tijden worden hier gelopen. Op die manier had ik in mijn hoofd wel een analyse van wat er te wachten stond.
4: En dan win je hem. En dat is denk ik de eerste marathon. Je bent wel Belgisch kampioen. Maar de eerste marathon die je echt als eerste finish, denk ik, toch?
5: Nee, misschien wel de grootste, denk ik. Wel, ik heb een Flanders Fields marathon ooit gewonnen. Ooit is een kleinere Vlaanderen. Maar de eerste van deze omvang wel.
4: Ja, en hoe is dat dan? Hoe voelt dat dan?
5: Ja, zalig natuurlijk. Ik moet toegeven, op het strand laat ik er even af. En toen dacht ik van ja, als ik het podium haal, zal het al heel mooi zijn. En na het einde van de strand kwam ik erdoor. Trappen afgaan ging zeer moeizaam. Moest ik er weer even af. Maar toen ik erbij was, had ik wel het gevoel op de vlakken, of niet zo technische stukken, ben ik het sterkste. Dus hier moet ik het verschil maken. En dat was nodig, want het laatste stuk op het strand was ik echt aan het sukkelen. Dat zag er niet uit, denk ik.
4: Je hebt toch gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Dat zijn allemaal mensen die je willen feliciteren, volgens mij. Geniet ervan.
5: Dankjewel.
4: Gert de Vos, de winnaar van de kustmarathon. Ja, hij is een klein beetje verbaasd zelf, maar hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan. En we gaan straks eens kijken hoe dat gevoeld heeft bij de mannen die net niet gewonnen hebben.
3: Ja, en die zijn ondertussen ook binnengekomen. Maar als Jan-Jaap die aan het interviewen is, kun je die natuurlijk niet binnen zien komen helemaal. Als je de televisie in ieder geval hebt aanstaan. Daarom een tip. Wij hebben op YouTube, op onze kanaal van Omroep Zeeland, een live beeld van de finishstraat. Dus wil je die als tweede scherm lekker even aan hebben, zodat je iedereen kan binnen zien komen de komende uren tot 6 uur. Dan zet die dan vooral even aan. Zoek op YouTube even Omroep Zeeland op. En dan kun je de hele tijd kijken naar een beeld uit de Langstraat.

0: gevoel.
1: Van wie krijgt Gert de Vos gezelschap? Dat is de vraag. We willen natuurlijk graag van verslaggever Remy Oppenheer weten hoe het gaat met de eerste vrouw.
2: Ik zet mijn geld op Sanne Moldijk. Ja, Sanne Moldijk inmiddels zelf ook al, want ik heb haar net even kort gesproken, vlak voordat ze Westkapelle inliep. En toen zei ze van, oeh, heb ik zoveel voorsprong, dat ziet er goed uit. Er zat ook nog de helderheid van geest om te vragen of de mannen al bezig waren en wie er op kop lag. En toen ik zei, nou, Gert de Vos die gaat ze winnen, toen zei ze, goh, wie is dat dan? Dus ja, ze liep er nog behoorlijk fris bij, moet je je voorstellen. De nummer 2 is hier zojuist ook gepasseerd. Dat is Annemiek van Koten. Het is bijna 3 minuutjes dat ze achterlag. Ik fluisterde in oor 3 minuten toen ze me aankeek. Ze zei, oeh, dat is best veel. Maar goed, ze ging trots en enthousiast hier de trap op bij de KNRM bij Westkapelle. Dus ook zij is onderweg naar Zoutelanden.
1: Heeft Jan-Jaap al meer reacties van de andere mannen die na Gert zijn binnengekomen? Jan-Jaap.
3: Nou, het is uitpuffen. En hier zie je 2 mannen staan die echt staan uit te puffen. Het zijn de nummers 2 en 3. Maarten van Zetten en Ricardo Sint-Nicolaas. Ik ga er gewoon even tussenin staan. En dan ga ik even vragen of ze even met mij naar de camera willen draaien. Hier staan we. Maarten, kom even naast mij staan. Nummers 2 en 3, Maarten. Ik zag dat je net even moest gaan zitten. Het is zwaar geweest.
4: Ja, het was wel taai. Zeker, hey. Zeker op het laatst. Ja, na 34 kreeg ik wat last aan de rechterkant. En ja, 8-39, weet je, echt zere hamstrings. Elk heuveltje op was heel rustig. Naar beneden ging wel weer, maar ik dacht, nou, het is hopen. En,

0: gemaakt, goed gelopen van hem.
1: Ja, je noemt al Ricardo Sint-Nicolaas. Ja, Ricardo, we kennen jou natuurlijk als drievoudig nummer 2. Ik dacht even, dat wordt weer een tweede plaats.
0: Ja, het is geen tweede plaats. Het is een andere plaats.
1: Een derde plaats.
0: Andere kant van de tweede plaats, maar geen tweede plaats. Dus ja, derde, het is, ik ben er blij mee. Het was een, de zwaarste die ik toen toe gelopen heb. Het was vanaf het begin af aan gelijk op best wel zwaar. Tempo lag best hoog. Waarop vanaf het strand een mooi kopje van 3 man. Dus met de nummer 1 erbij. Na de hoge heel liep met z'n tweetjes. Dacht van nou, dit gaat worden tussen ons. Maar opeens was hij er weer bij. En met de eindsprint ging hij er vandoor en was niet meer bij te houden. Dus het was gewoon terecht nummer 1. Maar het was een hele zware wedstrijd.
1: Ja, nu ging het vooraf natuurlijk veel over Floris Willebordsen. Dat moet jij ook meegekregen hebben. Ja. Wat dacht jij toen hij eraf ging? Dit kan wel eens mijn dag worden.
0: Nou, het blijft een kustmarathon. Dat is hoe goed mensen ook zijn. Ik weet de editie met Thijs Graam. Toen waren ook de twee Marokkanen ook met 2-11 op een lijstje staan. Heb er ook eruit gelopen. Dus dat wil niet zoveel zeggen in de kustmarathon. Dus, maar het was wel even verrassend dat hij weg was. Maar ik dacht, ja, nu door. Nu kijken wat erin zit. En alles eruit gehaald, maar helaas niet goed genoeg voor deze plaats.
1: Ja, maar heren, oud topatleten was vandaag weer analist bij ons. Zij zei, ja, als Ricardo vandaag weer tweede wordt, dan hangt hij denk ik zijn schoenen in de wilgen.
0: Nee, ik heb wel gezworen, als ik nu tweede word, zou ik heb hier een tatoeage. Had ik hier een tweede te tatoeëren. Maar dat hoeft dus niet meer. Dus de plaats is helemaal top voor vandaag. Ik heb hard voor gestreden, dus er zat echt niet meer in.
1: En je blijft dromen van de winst terugkomen?
0: Ik kom wel terug, maar het wordt steeds populairder en steeds meer mensen komen erop af. Dus dat steentje gaat er niet meer komen, denk ik.
1: Je staat wel weer op het podium. Goed gedaan.
0: Dankjewel.
1: Ricardo Sint-Nicolaas en Maarten van Zetten, de nummers 2 en 3 van vandaag. En zelf die hebben het zwaar gehad. Wat te denken van al die honderden die nu nog moeten komen.
2: Ja, en dan krijgen ze allemaal ook nog daarna Jan-Jaap Korea op hun dak bij de finish, als het goed is. Esme, jij hebt de reacties natuurlijk erbij gehouden.
3: Ja.
2: Zijn er nou al felicitaties of werkt dat dan
3: nou,
2: niet
3: helemaal zo? Nou, die nog niet, want er zijn natuurlijk de eerste zijn binnen, dat is een feit. Maar er komen er nog, nou, Jan-Jaap zegt honderden, maar eigenlijk nog wel een paar honderd, niet duizend en wat meer. Alinda die zegt nog, die stuurt een berichtje van onderweg. Wachten op de zoons en voor de kids. Oma Thijs van Molenbroek en papa Jeroen van Molenbroek. Oma Frans die zegt, er loopt een Kamstra-clan mee uit RMU. Mark, Jesse en Misha, succes. Giula zegt nog, go Mike Suurmond. We kijken live mee vanuit Enschede. Erwin en Carolien, ik wil mijn broer Marcel van den Bergen aanmoedigen. Zijn eerste kusmarathon. Zet hem op, broer. Ja, en ook voor wie het een eerste kusmarathon is voor onze collega Eva van der Welen. Ik zag dat ze een minuut of 10 na, misschien eens alweer langer geleden, op de helft zit. Dus ik vind het nu al knap dat ze zover is gekomen. Dus ik geef hier even een kleine shout-out naar onze collega Eva.
2: Uiteraard. En we gaan gauw door naar Remy Oppenheer, die de dameswedstrijd volgt met nog steeds, neem ik aan, Sanne Maldijk in het vizier.
4: Ja, absoluut. Nou, ik heb haar even niet in het vizier, want we kunnen haar daar niet volgen. Dus ik moet met Motamoni even omrijden om de dames weer te kunnen ondervangen. Maar ze ligt inderdaad nog zonder zorgen op kop. De tweede plaats Annemiek van Kooten. En we zijn er net bij de KNRM-trappen van, goh, laten we even op Laura Kleinepie wachten. En we stonden te wachten. En wie kwam daarna 4 minuten voorbij? Lieselot de Velder. En dan zeg je wie? Nou, dat is een Belgische atlete, geboren in 1996. Ze komt uit Gent en een goede marathonloopster, hoor, want haar record is, persoonlijk record is 2 uur 59 minuten en 20 seconden. Dat liep ze 2 jaar geleden. Ik zag haar bij de start in Burghaamstede vertrekken. En toen lag ze op de 4e plek. Toen dacht ik, nou, dit zou nog wel eens een gevaarlijke kandidaat kunnen worden. Maar goed, de dameswedstrijd is altijd moeilijk te volgen, omdat ze redelijk uit elkaar lopen. Maar we waren het zicht op haar kwijt. Maar ze is later dus nog naar voren gekomen. Laura Kleinepier is voorlopig de 3e plaats kwijt. Hij moet die voor dit moment laten aan Lieselot de Velder. Kleinepier loopt ongeveer op een minuut van de Velder. Dus dat is op 5 minuten van de koploopster op de 4e plaats.
2: Remy Oppenheer, hou ons op de hoogte van degene die als eerst over de finish komt. Goed, even naar Jan-Jaap Korea dan. Want we willen natuurlijk allemaal weten, die topfavoriet van tevoren, die Floris Willebordsen, heeft hij inmiddels ook de finish al bereikt?
1: Ja, die is over de finish gekomen. Je zag hem misschien net al door het beeld flitsen toen ik met die nummers 2 en 3 stond. Die gaf hij namelijk een hand om te feliciteren. Inmiddels zit hij aan het water en de bouillon hier in de tent. Dus laten we gewoon even naar hem toe gaan. Leuk vak, cameraman. Die moet maar weer zorgen dat hij het goed in beeld brengt voor de mensen die op tv kijken. Ja, Floris Willebordsen, topfavoriet, dacht iedereen.
5: Ja.
1: Waar ging het mis is dan de vraag? Of is dat een slechte vraag na een marathon?
5: Nee, dat is zeker geen slechte vraag. Ik denk dat het mis ging afgelopen zondag. Mijn beste vriend Michael Peeman heeft een hartstilstand gekregen na het tijdens het hardlopen. En daarna stond heel mijn alles stond op zijn kop. Ik heb de kustmarathon niet meer echt in mijn hoofd gehad, alleen maar met hem bezig geweest.

0: Hij is ook hazen vandaag. Hij is mijn beste vriend. Sommige dingen zijn belangrijk in het leven. En ja, doorgaande week kwamen er eigenlijk steeds wel wat positieve berichten. En dat heeft langzaam wel wat kracht gegeven. Waardoor ik ergens van halverwege de week heb besloten, ook in gesprek met hem. Ik loop hem voor hem. En ik zie wel.
1: Ja, want jij twijfelde of je überhaupt nog mee zou doen.
0: Ja, dat was heel ver weg. Even. In mijn hoofd. Ja.
1: Nu weet ik, want ik heb de uitzending natuurlijk ook gevolgd vandaag, dat Michael ook vanuit het ziekenhuis nog geappt heeft naar de studio om jou ook succes te wensen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Dus dat is een goed teken.
0: Ja, dat is een goed teken. Hij is bij. Hij lijkt een goed herstel door te maken. Dat heeft met doen ook doen besloten om te starten. De marathon is loodzwaar. Je hebt alle krachten nodig, zeker als je wil winnen. Ik heb heel de week slecht geslapen en ik dacht, ik zie wel. Ik ga gewoon mee. En op de kering ging het heel goed eigenlijk. Ik had veel kracht, kon mijn voeding goed verwerken. Het strand was heel zwaar, veel mulzand. En ze trokken best wel door. Dus het kost me behoorlijk veel kracht om mee te gaan. Ik ben niet een hele lichte loper. Van Zetten is heel licht. Dus die danste bijna over het strand. En ik moest echt ploegen. En ik dacht, ja, ik moet mee. Dus ik heb daar best wel veel moeten geven. En toen kreeg ik langzaam een steek. Ik dacht, oké, je hebt wel fases in de race. Komt en gaat. Dus ik dacht, gewoon doorlopen. Het gaat wel weer weg. Maar het probleem is, na het strand krijg je de manteling. Dus je kunt niet echt herstellen. Je moet gelijk door. En daar liepen ze weg. En toen kreeg ik langzaam wat kramp aanvallen. Toen dacht ik, normaal gezien, want ik loop Valencia eind deze maand en de marathon eind december. Dacht, ik moet ook niet te veel schade aan mijn lijf toebrengen. Dus dacht, ik ga gewoon een beetje gas terugnemen en mijn eigen tempo lopen. En onderweg kracht van mensen gehad. En gewoon op karakter voor Michael gefinished eigenlijk.
1: Ja, dus je had er wel vrede mee hoe het ging vandaag door de situatie van de afgelopen week.
0: Jawel, het is gewoon maximaal haalbaar vandaag.
1: Ja. Ja. Nu hadden we jou natuurlijk graag als eerste over de finish zien komen. Want je bent gewoon een geweldig goede loper. Kunnen we dat voor de komende jaren nog een keer verwachten? Of heb je je Porsche Cup Marathon nou vandaag wel gehad?
0: Nou, ik heb de tegel nog niet, hè Jan-Jaap. Dus we komen nog terug. We komen nog terug, hopelijk met Michael.
1: Ja. Ja. Laten we daar vanuit gaan dat jullie hopelijk volgend jaar weer samen kunnen lopen.
0: Ik hoop het ook.
1: En we weten dat Michael kijkt. Wil je nog wat tegen hem zeggen?
0: Michael, dit is het. Ik hou van je. En het is wat het is.
1: Volgende keer beter.
0: Ja.
1: Floris Willeboort was dat met een hele begrijpelijke reactie natuurlijk. Hij heeft het niet gered om als eerste te eindigen. Maar ja, wie snapt dat niet na de gebeurtenissen van de afgelopen week?
2: Ja, en hij stuurt ook nog een appje hoor, Jan-Jaap, die Michael vanuit het ziekenhuis. Gigantisch trots op Floris. Dit toont mega karakter. Met ook dank aan speaker Mathieu Warrens voor het interview na de streep. Helaas niet te volgen op televisie, zegt Michael. Michael, voor jou in ieder geval heel veel beterschap. Is heel heftig wat je hebt meegemaakt. En heel mooi om jullie je broederschap zo te mogen volgen vanuit deze kustmarathon.

0: Niall Horan, Miles Smith en Drive Safe.
1: Ja, Krijn die wil Erik nog veel succes wensen. En Erik is een van de uitlopers. Zijn er 10 dit jaar, Floris-Jan? 10 in totaal. Vorig jaar startten er nog 13. Zijn er dus 3 van het lijstje gevallen, zeg maar. 7 Zeeuwen en 3 mensen van buiten Zeeland. Dus Erik is een van hen. Heel benieuwd welke tijd hij neerzet op zijn 23ste kusmarathon. Komt nog een appje binnen van Ina. Ramon de Nooier zet hem op. Wij opa en oma Vlissingen volgen je. Wat leuk, hè, als je bijnaam geeft aan je opa en oma. Dus dit zijn opa en oma Vlissingen. Ilja die zegt nu nog vanuit Brabant kijken naar de marathon op tv. Alvast genieten voor de start van morgen. Ilja doet dus morgen mee aan de wandelmarathon. Greet zegt dan nog heel veel succes voor Nicky. Ik ben trots op je. En Mia wil veel groetjes doen aan Steven van de Verre. Hij is wedstrijdleider op de motor. Jochem wil Marvin nog succes wensen. Geniet ervan en groeten uit Bergambacht. Ja, dat geeft toch ook maar weer aan dat eigenlijk de televisie en de radio aanstaat vanuit het hele land om al die hardlopers aan te moedigen vandaag. Nou, tot slot dan nog even Corrie, die trots is op haar zoon Jeffrey de Grip.
0: Nou, Esme, dankjewel. Als je ook een reactie kwijt wil, 0118-499999. Remy Oppenheer, is de finish al in zicht voor de eerste vrouw vandaag?
2: Nou, hij is nog niet letterlijk in zicht, maar Zoutelanden is zeker in zicht. Want volgens mij, als ik het goed kan zien, komt ze nu van het strand afgelopen. En dan weet je, dan ben je er echt heel erg bijna. Hè. Als je dan dat strand af bent, heb je nog een klein klimmetje richting de beroemde strandtent die daar zit. En een trapje op en dan kom je boven op de dijk van Westkapelle. Ik heb hier een meneer, want ik zit op de motor, dus ik kan niet zo super makkelijk omdraaien. Ik heb een meneer die een shirt aan heeft, finisher Essex Stockholm Marathon. En die heeft hij uitgelopen. En die meneer heeft er dus kijk op. En die zegt, daar komt ze. En inderdaad, ik zie vrouw van mijn schouder, zie ik Sanne Moldijk komen. Jullie horen misschien op de achtergrond de doedelzakken. Die beginnen natuurlijk te spelen om haar te onthalen. Op het moment dat ze hier bovenaan de trap arriveert. Ziet er nog soepel uit. Ja hoor, rustig aan het trapje op. Ik heb hier ook wel eens mensen enorme kramp zien krijgen. Die hebben dat we dachten, oh dat gaat goed komen, maar dat kwam het dus niet. En je hoort het om me heen. De enthousiaste reacties op Sanne Moldijk. Die hier zometeen als eerste over de streep gaat komen. We wachten heel even op de motorcamera die voor ons rijdt. Door mensen die radio zitten te luisteren. Misschien de televisie aan kunnen zetten om de finish van de eerste dame nog te kunnen zien. Zometeen over een paar seconden gaat ze aan de linkerkant het monument passeren. Het standbeeld van de kustmarathon. En daaronder liggen zoveel van die mooie tegeltjes. Hè. En zij heeft er alleen. Ze is 27 jaar, komt het Berkel en Rode Reis. En won in 2023 hier dus al de kustmarathon. Ze weet hoe het voelt. Ze weet hoe het is om hier boven over die dijk te lopen en toegejuicht te worden door al die honderden en op sommige plaatsen duizenden mensen. Alleen, ja, ik ben benieuwd hoe ze er nu naar kijkt in vergelijking met een paar jaar geleden. Want dit jaar is het een heel andere situatie. Het zweet gutst van de gezicht. Het is gewoon hartstikke warm. En er staat bijna geen wind. De vlaggen die hier normaal naast het boothuis staan boven aan de dijk, die hangen slap. We passeren het bord. Nog 500 meter staat erop. Ze kijkt er links naar beneden en ze ziet al die mensen in de Langstraat die in blijde verwachting zijn en kijken. Sanne, Sanne, waar blijf je? Nou, ze komt eraan om mensen in Zoutelanden. Nog 500 metertjes en op dit tempo, ze zet nog een beetje aan zelfs. Het gaat nog wat harder dan het net ging. Je moet het maar doen na 42 kilometer. Dan komt ze hier zometeen soeverein binnen. Ze heeft eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd op kop gelopen. De eerste pakweg 5 kilometer zagen we nog dat Annemiek van Kooten haar probeerde te volgen en dat ze samen liepen, maar ja, een gaatje tekende zich al snel af. Het werd 10 meter, het werd 100 meter. Het werd op de duur 200 meters voorsprong die Sanne Moldijk pakte. Ja, en daarna was het bekeken. Het gat werd steeds groter. Toen, halverwege de wedstrijd bleef het ongeveer 1 uur en 10 minuten. En toen besloot Sanne Moldijk, ik ga er even gas op geven. En ik ga proberen Annemiek van Kooten die spreekwoordelijke nek om te draaien. Nou, dat is gelukt. Het werd uiteindelijk 3 minuten voorsprong die ze net had. Het laatste moment dat wij konden meten bij het KNRM-station in Westkapelle. Dus het is zeker niet gestolen, mogen we zeggen. Ze is veruit de beste loopster gebleken vandaag. Zagen we vooraf al aan haar persoonlijke record van 2 uur en 41 minuten... dat ze 2 jaar geleden liep op de marathon. Ja, dat was al sneller dan alle andere loopsters die hier aanwezig waren. En nu draait ze zo de Langstraat in. Er worden vlaggetjes uitgedeeld, want dat hoort er natuurlijk bij hier in Zoutelanden. Die bekende kustmarathonvlaggetjes waarvan er duizenden en duizenden doorheen gaan in een weekend. Die krijgt ze overhandig van het publiek. Haar vriend met wie ze de hele weg wedstrijd gelopen heeft. Ik weet even niet hoe die heet, maar ik zag ze romantisch zoenen eerder. Dus ik denk toch echt dat het een vriend is. Die krijgt er ook een. En juichend loopt ze langs de straat in. Mensen applaudisseren. De mensen op het terras zetten hun drankjes even neer om te kijken. Want daar is ze voor de tweede keer in haar carrière. 27 jaar, moet je je voorstellen. Dan heb je nog zoveel jaren te gaan op de markt. Dan moet die beste jaren misschien nog wel komen. En dan win je toch voor de tweede keer die kustmarathon Zeeland. Op weg naar de finishlijn met korte ei. Aan nagedachtenis aan Lijn Lievenster te bedenken. We horen de voice op de achtergrond. Daar gaat ze over de finish. In 3:02 en ongeveer 33 seconden. Sanne Moldijk, het Bert van Roderijs, wint de kustmarathon.
3: Ook dan Willem Roelsen, gefeliciteerd ook binnen op de kustmarathon.
0: Sanne Moldijk dus, de winnaar van dit jaar. En opvallend, de nummer 2 van vorig jaar, dat is de naam van Sabrina Aarts, hebben we helemaal niet voorbij horen komen in dit lijstje tot nu toe, met de mensen die zich in de kopgroep bevonden. Annemiek van Koten wordt dus waarschijnlijk de nummer 2, de titelverdediger van vorig jaar. De eerste reactie willen we natuurlijk zo gauw mogelijk hebben van Sanne Moldijk naar verslaggever Jan-Jaap Coree, die haar opvangt.
4: Ja, ze moet nog even een knuffel uitdelen en dan hoop ik dat ze naar ons komt. Maar dat zal vast wel. Maar die felicitaties van de naasten zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Sanne, in 2023 stonden wij hier. Toen was het je eerste. Nu heb je je tweede te pakken. Voelt deze beter?
5: Nee, net zo fantastisch. Eerlijk gezegd durfde ik bijna niet terug te komen, want vorig jaar was het zo perfect. Maar ik wilde te graag, dus hier ben ik weer.
4: Ja, en vandaag ging het ook ontzettend lekker, denk ik, of niet?
5: Ik had het wel erg zwaar, moet ik eerlijk over zijn. Ik vond het spannend of ik het zonder kramp ging redden. Die warmte die heb ik wel gevoeld, denk ik.
4: Ja, en wanneer was dat? Want je was al best wel snel voorop, hè, bij de andere dames.
5: Ja, het voelde op dat moment nog makkelijk, maar daarna kreeg ik het wel moeilijker. En ik had wel het gevoel dat ik wel moest, want ik weet dat Annemieke, mijn concurrent, ik ken haar niet, maar ik heb diep respect voor hoe zij vorig jaar hier gelopen heeft. Dus ik wist dat ik het wel een beetje hard moest maken.
4: Ja, want het is wel, zijn we als jaren hier geweest, dan was ze één uitgesproken favoriet bij de vrouwen. Maar vandaag was het echt heel sterk bezet, hè? Dat wist jij vooraf ook.
5: En ik had nogal wat andere dames ook verwacht. Nog hele sterke concurrenten. Marijke de Visser was mooi geweest om die strijd aan te gaan. Maar ik heb begrepen dat hij een hele mooie reis heeft gemaakt. Dus ik begrijp dat ze hier nu niet staat.
4: Ja, je zei het was heel erg zwaar. Wat was nou het zwaarste stuk voor jou vandaag?
5: Niet één specifiek stuk, moet ik zeggen. Hoewel, het eerste deel van het strand vond ik moeilijk. Het lag er lastig bij. Het water lag laag natuurlijk, maar het was heel kleiig. Dat was zwaar. En de groep ging best wel hard daar.
4: Ja. Ik weet niet of jij een beetje in de statistieken van de kustmarathon zit, maar het is nog nooit een vrouw gelukt om 3 keer te winnen.
5: Nou, is dat een uitnodiging?
4: Ja, eigenlijk wel.
5: Nou, ik ga er nog even over nadenken, maar ik vind het altijd mooi hier.
4: Eerst maar eens genieten van deze, want die is binnen.
5: Zeker. Hoe is het bij de mannen gegaan? Ik ga het eens even navragen zo.
4: We hebben een Belgische winnaar, die wij niet zo goed kenden, Gert de Vos. En tweede Maarten van Zetten. En de derde plaats voor Ricardo Sint-Nicolaas.
5: Nou, ik ga ze even feliciteren.
4: Doe dat. Zullen ze bij jou ook doen. Dat is de winnares, Sanne Moldijk. Ja, ze belooft nog niet dat ze volgend jaar terug zal komen. Maar aan die ogen kon je toch wel een beetje zien dat dat wel het geval gaat zijn, denk ik.
0: Je had dat goed uit haar weten te peuteren, Jan-Jaap. Dank je wel daarvoor. En veel meer van die gesprekken waarin Jan-Jaap nog weer van alles uit de mensen weet te peuteren, wat ze misschien niet willen zeggen. Natuurlijk de rest van de dag nog tot 6:00 vanavond hier. Maar nu eerst even plaatsmaken voor het uitgestelde nieuws van 3:00.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
7: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie, melding van de ANWB. Nog altijd problemen op de Deltaweg vanwege die bieten die daar terecht zijn gekomen op het wegdek bij knooppunt De Poel. De verwachting is nu van Rijkswaterstaat dat de weg daar nog dicht is tot 8 uur bij knooppunt De Poel. Houd dus rekening met hinder daar.
19: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
20: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
21: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland met Floris-Jan Sietsema.
9: Omroep Zeeland.
10: Een heel goedemiddag, het zevende uur alweer van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland vanwege de Kustmarathon. De eerste man en de eerste vrouw zijn binnen. Gert de Vos heeft gewonnen samen met Sanne Moldijk. Maar er moeten natuurlijk nog heel erg veel anderen over de finish komen. Esma heeft tenslotte de statistieken met ons gedeeld. 2256 in totaal. En daar moeten er dus best nog wel wat van die finishlijn passeren. Dus de hele dag nog volg je alles wat er gebeurt via radio, televisie en online. Tot 6 uur vanavond. De Kustmarathon 2026. Meteen maar eens even naar Zouterlanden toe, naar Jan-Jaap Koree met de nummer 2 bij de vrouwen, de winnaar van vorig jaar, Annemiek van Kooten.
11: Ja, die ga ik zo even opzoeken. Die staat daar in de hoek, want haar broer is ook net gefinished. En die broer was vorig jaar belangrijk in haar overwinning. Maar zij is dus inderdaad tweede geworden. En de Belgische Lieselot de Velder is derde geworden. En Laura Kleinepier was vierde. Maar die nummer 2 gaan we natuurlijk eerst even naar luisteren. Ja, ze hebben hier een soort familiehoekje met kinderen erbij. En kijk, ze heeft er schoenen inmiddels uitgedaan. Dat deed denk ik pijn. Annemiek, tweede plaats. Een brede grijns. Hoe voelde die vandaag?
12: Oh, pittig. Dat laatste stuk was zo pittig. Ik geloof niet dat ik het ooit zo zwaar heb gehad. Nee.
11: En toch nog tweede, maar dat was maar nipt, hè?
12: Ja, dat was maar nipt. Ja, had ik ook niet zo door, hoor. Ik denk, als hij eerder was geweest, had ik me laten inhalen. Maar maakt niet uit. Het was zo'n stuk. Fijn zo.
11: En voelt een tweede plaats dan vandaag als een overwinning of toch als de eerste verliezer?
12: Nee, echt als een overwinning. Ja, zeker weten. Dit was echt... Ik heb echt gedaan wat ik kon. En dit was wat erin zat. En ik ben zo tevreden.
11: Ja. Dus stonden we hier vorig jaar, toen had jij gewonnen. Toen was het natuurlijk erbarmelijk, die omstandigheden. Vandaag was het heerlijk weer. Maar lag dat van vorig jaar jouw stiekem misschien wel beter?
12: Ja, zeker weten. Konden we wat langzamer. Maar wel hard werken. En dat was beter voor mij.
11: Ja. Je bent wel sneller dan je broer vandaag.
12: Ja, dat is wel lekker. En ik heb mijn man er flink afgelopen, want die komt er nog aan. Dat is ook altijd lekker.
11: Ja, je bent toch nog de snelste van de familie.
12: Ja, lekker.
11: Ja. Ben je er volgend jaar weer bij of wil je nog even over nadenken?
12: Nou, ik denk het wel. Als alles gewoon normaal gaat. Ja.
11: Graag tot dan. Misschien weer een podiumplaats.
12: Ja, wie weet.
11: Ze is tevreden met de tweede plaats. En ja, waarom zou je ook niet? Hè? Want er kan er maar één winnen. En als je dan tweede bent, dan ben je toch de beste van alle anderen. We gaan straks nog even kijken, want de prijsuitreiking is er nog. Ik wil eigenlijk Tim Pleiten, viervoudig winnaar, nog wel even vragen hoe het bij hem is gegaan. Laura Kleinepier en misschien Kidane, de beste Zeeuw. Ja, die heb ik ook nog niet gezien. Dus nog wel wat gesprekken te maken hier. Gaan ze proberen allemaal te vinden.
10: Nou, maar daar hebben we uitgebreid de tijd nog voor, Jan-Jaap. Dus wat dat betreft geen zorgen.

0: Burna Boy samen met Shakira en Die Die. Ja, een beetje verbonden aan een sportevenement, maar we zijn natuurlijk met een heel ander sportevenement bezig. We gaan naar de dijk bij Westkapelle, naar verslaggever Pim de Visser, die daar staat om eens even te kijken hoe het al die lopers vergaat die nog zeker niet in Zoutelanden zijn.
1: Ik zie hier een hoop verbeterde gezichten. Op 30 meter van ons staat een waterpunt. Hier naast mij een bak waar alle sponsjes worden weggelegd. En een hoop drinkbekertjes. Nou, hier wat verderop zie ik mensen zitten op tuinstoeltjes. Daar loop ik even naartoe. Gaan ze even vragen wie zij aan het aanmoedigen zijn.
2: Oh, ik ben hier voor Ruud. Ik ben hier voor Ruud.
1: En wie bent u?
2: Ik ben Hanny.
1: En Ruud, die is aan het lopen?
2: Die is aan het lopen. Ik denk dat hij al gefinished is.
1: Ja. Oh, al gefinished, maar u blijft hier aanmoedigen.
2: Jazeker. Nou, voor de rest, hè.
1: Maar waar komt u vandaan?
2: Middelburg.
1: Middelburg.
2: Ja.
1: En komt u hier vaker voor de marathon? Of?
2: Wij zitten hier elk jaar met de hele handel. En de leukste is hier mijn schoonbroer Peter.
1: Oh, nou dan loop ik even naar Peter toe. Peter, hallo.
3: Hoi.
1: Wat maakt deze marathon zo mooi?
3: Het is een happening als ik weet niet. We zitten hier, nou 2 dagen zitten we hier. En ik heb hem al 6 keer gelopen, maar vanwege mijn rug kan ik hem deze keer niet lopen.
1: Ja, dat is balen, dus ja, dit keer zitten. Balen.
3: En het is prachtig weer, hè. Moet je opletten. Volgend jaar wil ik meedoen. Ja. En ik strot weer. Let maar op.
1: Je zal het net zien. Ja. Ja, maar jullie hebben wel een goed punt uitgekozen, want ik hoor hier de hele tijd allerlei hardlopers boeren. Na dat waterpunt, toch? Hoeveel boertjes hebben jullie al gehoord?
3: Nou, heel wat. Ja. Ik doe het zelf ook, hoor. Dus, ja.
1: Nou, heel wat boertjes hier dus.
0: Pim, dankjewel. Geboerd wordt er hoop ik niet meer zoveel als ze over de finish zijn bij Jan-Jaap Courré. Die heeft inmiddels 1 van de favorieten bij zich, Jan-Jaap. Hoe is het Laura Kleinepier vergaan?
4: Ja, dat ga ik haar vragen. Ze doet de medaille nog even recht. Laura, 4e plaats, net buiten het podium. Maar je zei net al even, toch tevreden.
5: Ja, ik ben super tevreden. Ik heb echt alles gegeven wat ik kon. En dat was 4e beste plek om te halen.
4: Ja, ja. Zo kun je zien en zo moet je het ook zien. Maar ik hoor van al die toppers dat het ontzettend zwaar was.
5: Ja, ik was ook echt helemaal op. Bij Westkapelle dacht ik stop ermee. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus ik ben echt op karakter doorgelopen. En ik dacht, ik ben zo blij als ik straks in die Langstraat ben. En ik ben er, dus dat is fantastisch.
4: Ja, en in Westkapelle ben jij geen onbekende, dus ze riepen er vast een paar van doorlopen.
5: Ja, zeker. Iedereen die was me aan het aanmoedigen. Dus ik dacht, ik kan echt niet stoppen hier.
4: Nee. De kustloop deed jij goed dit jaar. Die won jij toen ging je met goede moed hier naartoe. Ja. Is het dan wel een tegenvaller dat je nu op het podium staat? Of is dat gewoon, ja, vandaag zat er niet meer in?
5: Nee, er zat vandaag gewoon niet meer in. Er waren 2 dames die natuurlijk de hele wedstrijd hebben gedomineerd. En ik dacht, ik ga gewoon alles geven om zo dicht mogelijk. Misschien hebben ze een slechte dag. En doordat ik alles heb gegeven in het begin, was er aan het einde niet meer zo heel veel over. En de derde dame die kwam tussen Domburg en Westkapelle met een tempo voorbij. Dat ik dacht, ja, die ga ik gewoon niet bijhouden. Dus toen dacht ik, gewoon lopen, niet in de kramp schieten en gewoon finishen. Ja,
4: dat was die Belgische, die is nog bijna 2e geworden, net achter.
5: Ja, want die ging heel hard. Dus super knap. En ook gefeliciteerd aan de 3 dames die voor me waren. Ja,
4: tot slot, we zagen jou veel met Ralf Wiesner lopen. Daar heb je ook veel aan gehad, denk ik, hè?
5: Ja, Ralf en Erik, die hebben de hele wedstrijd voor me gelopen. Ja, dat was fantastisch, want dat is mentaal gewoon lekker als je kan volgen. En uiteindelijk zijn ze allebei achter me geëindigd, maar dat was echt met dank aan hen dat ik nog steeds door kon lopen.
4: Ja, en we zien jou elk jaar nog een stapje beter worden. Je bent laat begonnen met hardlopen, maar volgend jaar maar weer proberen, toch?
5: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
4: Zo is het. Ze kan nog lachen. Laura Kleinepier, goed gedaan. 4e plaats, meer zat er vandaag niet in, maar ook dat is natuurlijk knap, want ze zegt al, ja, de 4e beste plek. En er kwamen er nog 100 achter haar natuurlijk. En die komen straks ook nog.

0: Mr. Big in the Wild World. We gaan naar ons commentaarduo, onze analisten van dienst, die eigenlijk hebben becommentarieerd hoe het er vandaag aan toe ging tijdens de wedstrijd van zowel de mannen als de vrouwen. Ja, Jan-Jaap, Irma, toch weer anders gelopen natuurlijk dan vooraf gedacht. Hoe kijken jullie nu terug op wat we hebben gezien?
1: Ja, jij vindt eigenlijk dat er volgend jaar een ander duo neergezet moet worden, Floris. Je had niet
0: wel
1: van tevoren weten wie er gaat winnen. Ik snap het. Gert de Vos hadden wij inderdaad niet aanzien komen, die Belgische winnaar. Maar ik hoor van iedereen die tweede, derde en laag is geëindigd, wel een zeer terechte winnaar bij de mannen.
2: Ja, ik denk het ook. Hij heeft zijn klasse laten zien. Wat hij, zijn lijst is natuurlijk heel goed. En hij laat zien dat hij gewoon goed is, klaar.
1: Ja. Ja. Floris Willeboortse hadden we allemaal verwacht. Die heeft het niet gered. Ik interviewde hem en hij sprak over zijn vriend. Zijn beste vriend die in het ziekenhuis is beland, die als haas op zou treden. Ja, dat zijn wel verzachtende omstandigheden.
2: Ja, helemaal terecht. En dat laat zien dat hij gewoon mens is. En soms kan je heel goed op je emotie lopen. En soms neemt die emotie jou te pakken. Ja, bij hem is dat gebeurd, maar dan heeft hij toch uitgelopen. Dus dat is helemaal knap, toch?
1: Ja. Wat me ook opvalt in de interviews met de beste lopers, is dat ze het allemaal zo zwaar hebben gehad. Hè? Als leek, als niet-marathonloper zoals ik ben, denk je van nou, wat wil je nou nog meer dan deze omstandigheden? Ja. Maar zo werkt het niet voor iedereen.
2: Nee, omstandigheden zeggen niet alles. Het blijft gewoon een zware marathon. Of nou waait, regent, wind, harde ondergrond of mul. Ja, het heeft ergens impact. En nou ja, dat zie je vandaag ook alweer.
1: Ja, want op de tweede plaats Annemiek van Koten bij de vrouwen. Zij won vorig jaar nog. Ja, zij was er zo eentje die zegt van ja, geef mij maar zware omstandigheden. Dan kan ik één tempo lopen en dan versnellen anderen ook niet. En dat heb je met deze omstandigheden wel.
2: Ja, nee, dat klopt. Zij is daar veel beter in. Meer dat gevecht met die elementen. En de ene gedijt meer met dit soort condities. Dus ja, het is persoonsafhankelijk.
1: En dat geldt voor Sanne Moldijk, die voor de tweede keer wint, 2023 en 2026. Ja. 27 is ze pas, die kan er een paar jaar mee. Hè?
2: Ja, als ik haar zie finishen, je ziet ook aan haar postuur en haar loop. Het is nog een jonge dame. Ze heeft het gewoon in zicht. En ze laat ook zien vandaag, dus hartstikke mooi.
1: Ja, nog nooit gebeurd dat een vrouw de kustmarathon 3 keer heeft gewonnen. Dit zou wel eens de eerste kunnen worden.
2: Ik denk het wel hoor, daar gaat ze wel over nadenken. Ja. Ja,
1: nee, zeker. Als je nou kijkt hè, naar de wedstrijdmarathon, want er komen natuurlijk nog honderden andere fanatiekelingen die nog onderweg zijn. Maar die wedstrijdmarathon, hoe schaal je hem in van vandaag? Want we hebben natuurlijk heroïsche edities gehad met die wind, met die regen bijvoorbeeld. Dat hadden we vandaag niet, maar is die voor jou daarom minder mooi?
2: Nee, ik denk dat iedere editie heeft zijn charme en zijn winnaars en verliezers. Condities, dat weet je niet. Ja, het is geen één marathon. Iedereen staat op zich vandaag. Dus ook weer een mooie. Met heel veel goede winnaars. En heel veel mensen die nog binnenkomen. Zo'n knappe prestatie. Dus ja, iedere editie is een bijzondere. En ook deze.
1: Ja, en dan eindigen we maar weer met waar we mee begonnen. Het is niet echt voorspelbaar. Maar dat is toch ook het mooie van sport, zullen we maar zeggen.
2: Ja, natuurlijk. Daar doen we het voor, hè? Toch?
1: Ja, nee, zeker. Dus volgend jaar gaan we gewoon weer voorspellen. En dan komt het ook weer niet uit. Maar dan geven wij niks om, Irma.
2: Nee, wij verzinnen toch wel wat onzin. Maar nee, want het is altijd een verrassing. Kijk naar de winnaar. We hebben het niet gezien. En hij wint hier. Dus wij komen er wel weer uit, denk ik.
1: Zeker. Ja? Het was alles behalve onzin wat je ons vandaag verteld hebt. Dank je wel weer voor je bijdrage in deze uitzending. En Floris-Jan, je hoort het. Wij laten ons niet uit het veld staan door wat slechte voorspellingen. We zijn er volgend jaar gewoon weer. En ik de rest van de middag ook nog. Want er komen er nog honderden aan. Hè?
0: Goed zo.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Janice Spyro en The Great Expectations. Ja, ideaal om weer een bruggetje over te maken natuurlijk, bij verwachtingen van de lopers van de kustmarathon. Maar ik zal het niet doen. We gaan gauw naar onze verslaggever ter plaatse, Pim de Visser, op de dijk bij Westkapelle.
1: Ja, hier bij restaurant De Westkaap is nog 7 kilometer te gaan. En hier worden alle voorraden bijgevuld voor de lopers. Hier staat iemand met een ton sponsen aan te geven. Dat gebeurt onder enige precisie. Nou, als ik dan wat verder loop, dan moet ik wel over alle bekertjes heen stappen. Hier liggen een paar lopers bij te komen. Hier heb je dan een punt waar de lopers bananen kunnen pakken. Ja. Worden die veel gepakt?
2: Ja, nu wel. Ja, op het laatst.
1: Hoe belangrijk zijn die bananen?
2: Heel belangrijk. Ja, vind ik wel hoor.
1: Wat geven ze de lopers?
2: Ja, energie.
1: Energie, hè? Ja.
2: Die lege maag en al dat water die erin komt, is de banaan toch wel beter.
1: Kijk, nou, en hier rechts wordt een hoop water gepakt door de lopers. Kijk eens aan. Hoe gaat het, meneer?
3: Ja, het is zwaar.
1: Echt het is zwaar.
3: Zeker zwaar, maar toch fantastisch mooi hier.
1: Zet hem op. Kom op. Nou, zoals jullie zien, de mensen moeten hier even bij komen. Sommigen staan even stil, maar daarna gaan ze weer hard verder lopen. Ja, hier, deze mevrouw, kan ik nog even vragen. Mevrouw, waar let u op bij het aangeven?
4: Dat ik het zo vasthoud, want anders dan trekt het gaat
1: zo vast, dus met de wijsvinger en de duim. Ja. Dat hij niet valt.
4: Nee, dat hij niet valt.
1: Nou, en hopelijk is dat genoeg voor de lopers om hard verder te lopen en die laatste 7 kilometer in te gaan.
0: Dat zijn dingen waar we nog nooit over nagedacht hebben, hè, Pim. Dat het ook belangrijk is om op een bepaalde manier een bekertje water aan te geven.

0: Ray Charles. En Hit the Road, Jack.
1: Ja, over de finishlijn zien we de ene na de andere loper binnendruppelen. Betekent dat er al veel binnen zijn gekomen. Waaronder ook de eerste twee uitlopers, Floris-Jan. Wim van Spartak met 3:17. En Edward de Leng met 3:40. Dus 2 van de 10.
0: En dat zijn dan de mensen die dus tot nu toe altijd hem al hebben uitgelopen.
1: Allemaal uitgelopen hebben. Voor de 23ste keer in dit geval. Komen ook nog wel wat reacties binnen. Die neem ik nog heel eventjes met jullie door. Mocht er trouwens al mensen zijn die felicitaties aan mensen willen doorgeven, mag dat ook op ons reactienummer. 0118-499-999. Misschien leuk nog met een foto erbij. Dan kunnen we die ook nog laten zien op onze scherm als je televisie aanzet. Reacties die nog binnenkomen. Uit Soesterberg bijvoorbeeld van Hans. Die zegt alle deelnemers van ProRunning veel succes. Open Oma van Tigo laat er nog even weten dat ze super trots op hem zijn. Hè. Dat is degene die 5 van de 9 onderdelen meedoet dit weekend. Miranda Uiterneuzen wil Erik Goosen en Speedy Marion Goosen. Reus Erik Goosen en Speedy Marion Goosen succes wensen. Die hebben een bijnaam. Dus Jan-Jaap mag zo meteen op zoek naar de Reus en naar Speedy kunnen we dan even doorgeven. Jacqueline wil haar zoon Bram Wilbrink nog graag aanmoedigen zijn eerste keer. Tante Krina gaat Daphne Schroevers en Jason Kooi nog eventjes een hart onder de riem steken. Dan hebben we Ingrid nog die Sjors. Je laatste keer als rode lantaarn. De 20ste keer voor Sjors. Je verdient een medaille met dit mooie weer. En Robin die zegt nog succes Richard en Jan-Jaap. De hele BVB leeft mee. Wat dat ook mag betekenen, die afkorting, die ken ik nog
0: maar
1: niet.
0: Wel fijn dat ze meeleven, toch?
1: Zeker.
0: Ten slotte. Esme, dank je wel voor de digitale reacties en voor de real-life reacties, zeg maar, in goed Nederlands, naar Jan-Jaap Coré in de Langstraat in Zouterlanden.
2: De BVB, oftewel de Bienenvelde Boys. Dat was vroeger een zaalvoetbalteam waar ik nog wel eens in mee heb gedaan. Daar staat het voor, dat weet ik dan weer. Het wordt hier steeds drukker, maar het zijn nog wel echt de hele goede lopers die natuurlijk nu binnen zijn. Want 4:15, ja, dan heb je het wel serieus goed gedaan. Er staat er een hele jonge jongen en die stond net met iemand te bellen. En ik ben zo benieuwd met wie dat was. Dus laten we daar eens even naartoe gaan. Eens kijken hoe het met zijn benen is. Hoe is het?
3: Ja, zwaar.
2: Jesper heet jij?
3: Ja, klopt, ja, Jesper.
2: En waar kom je vandaan, Jesper?
3: Ieske.
2: En toen zag ik net dat jij gelijk de telefoon pakte.
3: Ja.
2: Mag ik vragen met wie je aan de lijn was?
3: Ja, mijn vriendin, die zit in Bonaire voor een half jaar.
2: Oh.
3: Dus die kon er helaas niet bij zijn. Dus die is net, het is dan net ochtend.
4: Ja.
3: Dus die heeft het al gevolgd. Dus ze belde gelijk, dus dat is wel leuk.
2: Ja, dan kon je natuurlijk ook niet hebben dat je dan moet zeggen dat je uitgestapt bent of zo.
3: Nee, dat sowieso niet. Opgeven zit er nooit in. Dat als wij zijn beginnen, dan finish hem ook.
2: Ja.
3: Maar het was zwaar, dat afgezien, maar we zijn er gelukkig.
2: Voor hoeveel keer heb je meegedaan?
3: Ja, ik heb nu de 3e keer gelopen. Vorig jaar heb ik hem niet gedaan, dat heb ik wel gehaast. Tot de helft, maar toen liep ik die van Amsterdam. Maar als je zeker aan de start staat, dan weet je, het is een veel te mooi evenement om te missen eigenlijk. Ja. Dus,
2: voor wie heb je vorig jaar gehaast dan?
3: Voor een groepje van ProRunning. Omdat toen natuurlijk zo zwaar weer was.
2: Ja.
3: Was veel wind, dus toen heb ik tot de helft meegelopen. En 2 weken daarna liep ik Amsterdam. Dus,
2: Nou, je bent er serieus mee bezig en je bent ook serieus vroeg. Had je het wel verwacht, zo snel binnen?
3: Ja, ik had eigenlijk wel sneller gehoopt, maar het ging niet zoals...
2: viel nog tegen ook?
3: Ja, ik viel nog tegen. Het was niet mijn dag, maar...
2: Nee.
3: Hopelijk volgende keer beter.
2: Kijk, zullen we zo even de groeten doen in Bonaire?
3: Ja, de groetjes.
2: En volgens jij is er dan weer bij, hoop ik, hè?
3: Dat hoop ik wel.
2: En jij ook?
3: Ja, zeker.
2: En dan nog iets sneller?
3: Dan nog iets sneller.
2: Okay. Nou, Jesper uit Ierseke, die heeft het gehaald. En in Bonaire wordt dus ook meegeleefd. Hartstikke leuk. Zullen we eens even kijken of er nog iemand is. Zullen we nog eens even aan Frank vragen hoe het ging? Frank, hoe ging het?
5: Ja, het was mooi weer.
2: Te warm?
5: Nee, het was goed te doen op zich. En de verzorging was echt heel goed. Maar het strand was een beetje hobbelig. Dus dat viel wel tegen. En ja, voor een eerste keer. Ja, wat wil je?
2: Oh, je doet voor het eerst mee?
5: Ik doe voor het eerst mee.
2: En waarom dacht je, dat ga ik eens doen?
5: Ja, dat vraag ik mezelf nu ook af.
2: Ja. Kom je wel uit de buurt hier? Of?
5: Goede overflakkee.
2: Oké. Okay. Sommigen zeggen dat Zeeland, maar het is eigenlijk net niet, hè?
5: Nee, misschien komt dat nog eens.
2: Ja,
5: toch?
2: Ja. Maar voor het eerst, heb je wel vaker marathons gelopen? Of?
5: Nee, ook niet.
2: Oh.
5: Nee.
2: Nou, dan ben je hartstikke vroeg.
5: Ja, vroeg genoeg.
2: Ja, nee, zeker.
5: Vroeg genoeg.
2: Goed gedaan. Geniet ervan.
5: Ja, dankjewel.
2: Eerste marathon en dan om 4:15 de kustmarathon binnen zijn. Nou, dan ben je wel een talent en dan kun je ook wel eens een vlakke marathon gaan doen. En dan ben je misschien nog wel 20 minuten sneller. Maar begint hier

0: Billy Joel en Tell Her About It. Naar de Hoge Heel bij Domburg. Verslaggever Carlijn de Splenter is daar.
1: Dat klopt. Daar gaan de trappen naar beneden. En ik moet zeggen dat deze hardlopers... het gaat niet heel snel meer. Sommigen die zijn zelfs aan het wandelen. Ik zie hier Susanna aankomen. Susanna, hoe gaat het met jou?
2: Ja, het gaat. Ja.
1: Je gaat nog iets langzamer naar beneden nu. Maar dat is misschien wel even lekker.
2: Ja, even kijken of ik energie kan sparen voor het laatste stuk.
1: Ja, je moet nog maar een klein stukje.
2: Ja hoor, bijna.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
2: Beter dan verwacht. Maar wel pittig.
1: Zet hem op nog even. Er staan hier weer wat mensen om aan te moedigen. En als ze hier beneden gaan voorbij. Kijk. Als ze hier dan naar beneden komen. Kunnen ze weer rennen. En dan worden ze hier aangemoedigd door lekker wat muziek. Snoepjes worden uitgedeeld. En ook nog iemand met een goed bord. Pijn is voor even, maar Strava is voor het leven.
0: Dat zijn toch de wijsheden, Carlijn. Daar moeten wij allemaal ons maar eens even in onze oren knopen. Goed om te weten. En jij houdt ons natuurlijk de rest van de dag hier ook nog op de hoogte. Dank je wel voor nu. Reacties komen er natuurlijk ook nog binnen door appjes te sturen. Dat kan allemaal. Esma, jij houdt dat bij.
3: Zeker. Dat kan nog steeds op 0118-499-999. Ook felicitaties kun je daar naartoe sturen, hoor, tot 6 uur. Jan doet dat bijvoorbeeld. Die wil Jan Baijens feliciteren van de Goldgroep Dynamica 65+. Met een eindtijd van 3:30:28. Chapeau, zegt hij. En Dalielle wil Mike nog succes wensen met de laatste kilometers. Ja, ik vind het knap, hoor. Hoe snel en hoeveel mensen er al binnen druppelen. Florjan ook te zien op onze livestream via YouTube. Kun je lekker aanzetten als tweede scherm. Kijk lekker via de televisie naar deze uitzending. En dan kun je de finishstraat in Zuid-Hollanden volgen via YouTube. Ik vind het knap. En zeker als je in vergelijking met vorig jaar kijkt. 20 minuten sneller was de eerste hardloper. En als je nu ook al ziet hoeveel drukker het is. Dan kun je echt wel zien dat het weer dit jaar de lopers niet zo heel veel parter speelt. Nee, ondanks dat we horen dat het toch best zwaar is.
0: Sommigen vinden het dan iets te warm weer. Hè? Dat is natuurlijk altijd wat. Het en smaken verschillen, zei Irma hier inderdaad ook al goed. Tot zover even voor nu. Eerst maken we even tijd voor het nieuws van 4 uur. Maar we zijn natuurlijk nog uren bij je.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Nog steeds die melding van de ANWB bij knooppunt De Poel. Michiel had er net ook al over in het NOS Journaal. De verwachting is nu dat het nog tot 8 uur gaat duren voordat alles is opgeruimd en het hele knooppunt bij Goes dus weer gebruikt kan worden.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Gun jezelf.
16: Business Health een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
19: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland. Met Floris-Jan Sietsema.
5: Omroep Zeeland.
6: Een heel goedemiddag, uur 8 alweer van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland vanwege de Kustmarathon. De hele dag al vanaf 9 uur vanmorgen volgen we via radio, televisie en online de verrichtingen van de marathonlopers. En natuurlijk alles wat er verder komt kijken bij dat grootste sportevenement van Zeeland. De winnaars die zijn inmiddels bekend. De Belg Gert de Vos heeft gewonnen deze 23e editie in een tijd van 2 uur 18 minuten en 41 seconden. De snelste vrouw was de Rotterdamse Sanne Meuldijk. Maar er moeten nog heel veel mensen over de finish komen met bijzondere verhalen die we natuurlijk allemaal nog willen horen. En we willen ook de verhalen horen van mensen langs de kant. En de mensen die nog aan het ploeteren zijn om überhaupt de eindstreep te halen. Dus nog tot en met 6 uur vanavond is dit de Kustmarathon 2026.

0: Shoes in Texas. Ja, waar de snelste loper een ruim 2,5 uur over heeft gedaan. 2 uur 35 minuten en 51 seconden. Zijn er nog altijd mensen die op dit moment natuurlijk over de finishlijn komen. En dan komen ze daar verslaggever Jan-Jaap Corré tegen.
1: Ja, en of dat nou een leuk einde is of dat je denkt, dan hebben we dat ook nog. Dat mag iedereen voor zichzelf maar bepalen. Ik zie wel verschillende gezichten en verschillende benen. De ene loopt echt te strompelen. De ander kijkt heel blij. En ik zag net, Lisa stond er volgens mij op de borst. En die zag er heel blij uit. Dus laten we daar gewoon even naartoe lopen. Die staat hier nog even na te babbelen. Mag ik met jou even terugblikken op je marathon? Lisa is het, denk ik.
2: Ja, klopt.
1: Hoe ging het?
2: Ja, goed. Vooral het begin, maar het einde was wel zwaar.
1: Ja?
2: Ja.
1: Was het je debuut?
2: Nee, vorig jaar ook meegedaan.
1: Want dat was een hele andere, toch?
2: Klopt. Maar toen dachten we, nou, door het weer gaan we gewoon lekker rustig. Dus toen heb ik er meer van genoten dan nu.
1: Ja. Ja. Nu heb je niet genoten of in het begin nog wel?
2: Ook. Vooral de eerste helft, ja. Later minder, ja.
1: En heb je samen met Ivo gelopen?
2: Ja, dat is mijn vriend. Okay. Dat is mijn vriend.
1: Nou, dus jullie zijn samen onderweg geweest?
3: Ja, ja, dat is een intense race wel. Holy shit. Ja. Echt,
1: Maar jullie staan nog redelijk fris, want er vallen ook gewoon mensen die, die zijn even helemaal doorheen, hè?
3: Ja, we hebben heel goed getraind. Ja. We hebben echt samen nog een heel veel loopjes gedaan en gewoon een schema gehad, dus dat heeft wel echt heel veel geholpen.
1: Was dat van Jan de Wilde?
3: Nee, zelf gemaakt.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Want ik zag haar net met Jan de Wilde na afloop lopen, maar dat is dan toevallig.
3: Okay.
1: Waar komen jullie vandaan?
3: Oorspronkelijk uit Vlaardingen, ik. Lisa uit Capelle.
1: Oké. Dus jij moest van haar meedoen eigenlijk?
3: Ja, jij wil elkaar moeten studeren, dus en dan kom ik hier. Nog nooit van gehoord en het is echt geweldig.
1: Ja, voor jou was het wel de eerste keer?
3: Nee, ook tweede.
1: Ook tweede, ja. Van jou ook?
3: Ja, dit was een intense.
1: Maar jullie hebben het weer gehad en wat gaan jullie nu doen? Nagenieten denk ik, hè?
3: Ja, lekker feest, het is jarig.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Je bent ook nog jarig?
2: Ja, klopt.
1: En dacht je toen, dan ga ik juist meedoen of dacht je van, nou doe ik misschien toch niet mee?
2: Nee, ik dacht, vind ik wel leuk, ja.
1: Nou kan ik helaas niet zingen, anders had ik het voor je gedaan.
2: Jammer.
1: Maar geniet er nog van je verjaardag en de medaille. En geniet er ook van dat jullie er nog zo fit uitzien, zou ik zeggen. Want sommige mensen hebben het heel erg taai. Ik zal eens vragen of die hier wat over kan zeggen. Bas, hoe is het?
4: Ja, ik heet Koert, maar goed, man.
1: Oh, je heet geen Bas?
4: Nee, joh, overgenomen. Ja, goed, maar hij schiet er op het eind in. Dat is wel een beetje balen, maar ja. Nee, dat is goed, man.
1: Je hebt het wel gehaald?
4: Ja, sowieso, natuurlijk. De vierde keer en elk jaar weer, maar... Oh, man, ik had van de week buikgriep. Dus een kut voorbereiding aan mijn kut, maar we hebben gelachen. Dus...
1: Jij bent de enige die liggend het interview heeft gegeven.
4: Ja, en zo is het toch.
1: Hij heeft het gehaald, Koert. En hij lag op de grond, plat op zijn rug bij de finish. Ja, dat maak je dus ook mee.
0: Het is legendarische televisie, Jan-Jaap Corré, dankjewel. Eens even ietsje eerder op het parcours bij het KNRM-station. Daar is verslaggever Pim de Visser.
5: Ja, hier komen de lopers door het KNRM-station heen gelopen. Maar ik sta hier naast een heel bijzonder iemand. Hanneke Jansen uit West-Capelle. Hier bij het KNRM.
6: Klopt.
5: Je hebt ons iets hier bijzonders te vertellen, denk ik, hè?
6: Ja, we zijn dit jaar ook weer het goede doel voor de kustmarathon. Dat betekent dat we nu net een cheque opgehaald hebben van €11.325.
5: Dat is een recordbedrag.
6: Dat is echt heel veel geld. Daar kunnen we echt mooie dingen weer van doen.
5: Wat gaan jullie daarmee doen dan?
6: Ja, wij zijn volledig afhankelijk van donaties. En wij werken allemaal vrijwillig. We redden mensen op zee en aan land. Maar we zijn gewoon... totaal afhankelijk van donaties. Dus als je dan €11.000 krijgt, dan kan je best wel weer bijvoorbeeld overlevingspakken voor de opstappers voorkopen of cursussen. Ja,
5: dat is hartstikke mooi.
6: Echt super mooi. Ja, we zijn echt heel blij hiermee. En iedereen komt door het station, dat is natuurlijk super, toch?
5: Ja, nou ja, dat is denk ik super, dan hebben ze een inkijkje.
6: Ja.
5: Alleen ik denk dat de meeste lopers eigenlijk wat minder blij zijn om hier te zijn, want daar staat verderop een trap met, heb ik mij laten vertellen, rond de 60, 70 treden.
6: Dat is echt een killer. Ja, ja.
5: Dan komt de man met de hamer misschien wel.
6: Ja, daarom staan we hier om ze aan te moedigen, om ze te ondersteunen. En gewoon een supermooi evenement.
5: Dankjewel.
6: Alsjeblieft.

0: What a man's gotta do van de Jonas Brothers. Nou, de finish halen, maar zover is het nog niet als ze bij verslaggever Carlijn de Splinter zijn.
1: Klopt, vanaf hier is het nog 11 kilometer. Maar ik moet zeggen, het begint hier toch een beetje uit te dunnen qua deelnemers. Hier worden nog snoepjes uitgedeeld. Kijk, ik ga even bij u langs. Wie bent u?
2: Ik ben Martjan.
1: Want het is handig, want u heeft een verrekijker in uw handen. Dus u kunt precies zien waar die laatste loper is, of niet?
2: Dat klopt, ja. Ja, ik probeer dat een beetje in de gaten te houden. Want dan weten wij ongeveer wanneer we moeten stoppen.
1: En hoe ver zijn ze nu? Kan je het zien?
2: Even kijken.
1: Verder kijken wordt erbij gepakt.
2: Zit er nog achter het hotel, hoor.
1: Nog achter het hotel, dus dat is nog een... wat zou het zijn?
2: Ik denk een minuutje of 10, denk ik.
1: Een minuutje of 10 en dan komen ze hier. Denkt u dat die deelnemers het nog gaan halen?
2: Oeh, moeten ze stevig doorstappen. Het zal moeilijk worden, maar ja. Sommigen kunnen misschien nog wel een extraatje eruit halen dat het misschien net nog te doen is.
1: En dan komt die bezemfietser, is het, hè?
2: Fietser, ja, klopt.
1: Die
2: ja.
1: Komt er dan zo aan. Hier worden nog snoepjes uitgedeeld. Hoeveel zitten er nog in de bak?
3: Nou, het gaat niet meer zo hard.
1: Nee. Daarnet werden ze ook al geweigerd.
3: Ja, sommige zitten zijn echt die zitten vol, want die zijn misselijk. Of die, ja.
1: Hoe komen de mensen hier nu nog aan?
3: De meeste zitten er behoorlijk doorheen, ja. Ja, ja.
1: En probeert u ze dan nog een beetje op te peppen?
3: We proberen ze wel een klein beetje nog op gang te helpen, maar dat is wel, het wordt steeds moeilijker.
1: Kijk, Sam komt eraan. Ja. Nog een snoepje.
4: Bedankt.
3: Nog een brandstofje. Krijg nog een brandstofje. Succes, hè? Goed zo.
1: Nou weet ik dat ik niet zo heel veel heb gedaan. Die heeft helemaal niet mee. Maar mag ik ook een snoepje? Ja, lekker.
3: Tuurlijk.
1: Kijk, Floris-Jan, zo doe je dat.
0: Oh, ja, lekker. Dat is dan wel weer de mazzel die jij hebt, Carlijn. Dank je wel.

0: Taylor Swift, and I knew it, I knew you. Esme, het is denk ik rustig, hè? Er hoeven niet zo heel veel mensen meer aangemoedigd te worden, denk ik.
1: Nee, de meeste mensen zijn toch wel, denk ik, richting finish als je iemand aan het aanmoedigen bent. Aanmoedigen voor die laatste kilometers mag ook gewoon nog steeds. En als jouw bekende al over de finish is, mag je die natuurlijk ook ons feliciteren op 0118-499-999. Stuur dan even gezellig een fotootje mee van degene waar die je net hebt onthaald bij de finishlijn. Of als diegene zit je op afstand een fotootje naar jou geappt heeft. Stuur hem dan vooral even door. Wij delen hem hier heel graag tijdens de uitzending. Nog anderhalf uur voor iedereen om binnen te komen. Dus ik ben erg benieuwd hoeveel aanmoedigingen en of felicitaties we hier nog gaan krijgen, Florjan.
0: Ja, en de tijd begint dus enigszins al te dringen, zou je toch zeggen. In de Langstraat bij Jan-Jaap Coré, waar ze inderdaad dus binnendruppelen.
2: Ja, zeker. En soms zie je hele bijzondere mensen over de finish komen. Ik zag net bijvoorbeeld Martine Lust, oud-winnares. En wie komt er net over de finish? De winnaar van de allereerste kustmarathon, 2003. En hij doet gewoon nog mee. Pieter Heggen, ja, hoe is het?
3: Ja, goed. Kapot. Ja. Je was weer zwaar deze keer.
2: Ging het beter dan in 2003?
3: Nee, dat is de zwaarste van mij. Was de zwaarste uitvoering deze keer van mij.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, ik weet niet weer, denk ik. Ja? En te weinig getraind, denk ik ook weer. Hè. Dat is altijd, hè. Je wordt nog jouw, hè?
2: Speelt dat ook mee?
3: Ja, dat gaat ook mee spelen.
2: Hoeveel van al die marathons heb je meegedaan, weet je dat?
3: Ik dacht dat ik het aan op de 20 zat. Ik heb twee keer niet met blessures, had ik toen, ja. Ik wilde ze allemaal doen, uitlopen, maar ja, dat is niet gelukt.
2: Dus geen uitlopen, maar wel de allereerste winnaar ooit.
3: Dat blijft staan, hè.
2: Ik denk voor altijd, hè.
3: Die stegel blijft liggen erboven, dus daar komen ze niet meer overheen.
2: Nee,
3: dus,
2: hoe is dat dan om daar langs te lopen 23 jaar later?
3: Nou, zat ook wel. Ja, dat hadden we iets meer emotioneel. Ja.
2: Nee, dat geloof ik. Want je begon net zelf over leeftijd, mag ik het vragen?
3: 61, dus ik doe het nog steeds, dus met veel plezier. Ja. En nou gaan we lekker fietsen. Ja. Dat is ook weer leuk.
2: Wat weet jij nog van 2003? Want als ik eraan terugdenk, liep volgens mij Kim Reiniers op kop. Haalde jij hem nog in, hè?
3: Ja, je hebt de dijk bij Capelle.
2: Capelle.
3: Ja, die was helemaal de vaantjes. Die had niet goed gedronken. Ik weet niet wat hij was. Die had toch wel ervaring met marathons lopen. Het begint aan het einde, bij de 35 begint hij. En ik had al een goed jaar. Dus dat scheelt ook.
2: En had jij toen gedacht dat dit zo'n evenement zou worden?
3: Nee, dat niet. Nee. Het is wel massaal geworden. Het wordt wel groot.
2: Ja. En is dat leuk of niet?
3: Ja.
2: Of mag het iets minder?
3: Mag iets minder. Voor mij mag het iets minder. Maar ja, dat is niet anders. Hè. Dat is de tijd. Dus,
2: Volgend jaar in goede gezondheid weer bij?
3: Volgend jaar. Als het goed is, ben ik de volgende keer weer. Ja. Volgend jaar weer bij. Hè. Kijk. Gaan we voor.
2: En de eerste winnaar blijft hij altijd. Pieter Heggen. Hij heeft het weer gehaald. Geniet ervan. Ja, dat is toch bijzonder dat dat soort kustmarathon-iconen, want dat zijn er natuurlijk, dat die gewoon mee blijven doen. En hoe is het eigenlijk met u?
4: Zwaar.
2: Ja. U ziet er nog wel fit uit.
4: Ja, dank je.
2: Waar komt u vandaan?
4: Ja, Vlissingen. Hè. Ja. Ik was een van uitlopers tot en met de 11e editie.
2: Oh.
4: Jon van Kaspel.
2: Ja.
4: En toen daarna wat even gestopt en nu ben ik weer begonnen.
2: Oh.
4: Dus nou is de 14e keer dat ik kustmarathon loop.
2: Ja.
4: Maar het was nog wel pittig. Viel me wel iets tegen. Maar goed, nog redelijk tijd vieren. 4:27.
2: Nou, dat kun je zeggen.
4: Eerste editie 2003 liep ik 4:04. Dus maar 1 minuut per jaar ongeveer verval.
2: Dat
4: dus valt mee. Ik zal even.
2: De winnaar van 2003 stond hier net, Pieter Heggen.
4: Oh ja, ja.
2: Toen deed nog maar 300 mee.
4: Ja.
2: En mag ik vragen waarom u ooit gestopt bent en ook waarom u nu weer begonnen bent?
4: Ja, ik ben begonnen eigenlijk toen 20ste keer als inbetoon aan Leij Lieversen. Maar waarom ik gestopt ben, dat weet ik eigenlijk niet. Vond ik toch wel zwaar. Dus ben ik meer halve marathons gaan doen. Maar ja, ik ben al 65 plus. Dus we deden vandaag 70 mee. Ik zag net dat ik 15e was. Ja, vorig jaar was ik nog 7e met die wintereditie. Liep ik 4:38, niet eens zoveel langer.
2: Nee. Dus het was nu een beetje te warm misschien voor.
4: Ja, iets te hard gestart, kan ook.
2: En nu doorgaan of toch maar weer stoppen?
4: Dat ga ik nog eens thuis bespreken.
2: Dat is goed. Goed gedaan in ieder geval. Ja, mooi. Die verhalen van vroeger. Twee deelnemers uit 2003. Wat is het ongelooflijk lang geleden en wat is het evenement toch enorm groot geworden sindsdien.

0: Atomic Kitten en Whole Again. Ja, je hebt de laatste loper, dan heb je daarachter de bezemfietser en dan heb je daarachter verslaggever Carlijn de Splinter. Ja, die horen we alleen niet. Dat is dan een beetje jammer. Ze loopt te hollen. Ik denk dat dat achter de laatste loper aan is, maar we horen er even niet. Dus even kijken of we die verbinding gauw kunnen herstellen. Ondertussen even naar collega Pim de Visser. Die is iets verderop bij het KNRM-station. Even kijken of we daar wel contact mee krijgen. Pim, hoor je mij nu?
1: Ja,
0: oké. Waar ben jij precies?
1: Jazeker. Ja, ik sta hier op die loodzware ene laatste trap. Vanaf hier is nog 5 kilometer te gaan. Nou, nu loop ik zelf ook even een stukje omhoog. Ja, als je hier omhoog loopt, dan kruipt het zuur in je kuiten. Hoe gaat het hier?
2: Goed.
1: Gaat het goed? Waar kom je vandaan?
2: Soeburg.
1: Soeburg. Ga je het redden? Nog 5 kilometer.
2: Moet lukken.
1: Nou, kom op, zet hem op, hè.
2: Ja, dank je.
1: Kijk. Nou, zal ik maar even een stukje meelopen dan? Ik hoop dat jullie mij nog een beetje kunnen horen. Maar hier worden de mensen aangemoedigd met muziek. En vanaf hier heb je wel een prachtig uitzicht op de zee, op Westkapelle en in de verte zie je Zoutelanden.
0: Pim, dankjewel daar. We gaan nog even kijken of we dan inderdaad naar de Rode Lantaarn kunnen. Verslaggever Carlijn de Splinter, nu wel luid en duidelijk te horen, hoop ik.
2: Als het goed is, ja, hoor je me nu wel, Floris-Jan. Ja, ik heb het nog even geprobeerd om met die laatste loper mee te lopen. Want we zagen dus nu daarnet al de bezemfietser. Die sluit het parcours af. Die kwam alleen de trap op, want de laatste loper had volgens hem... die was net voor de Hoge Heel hier in Domburg afgehaakt. Maar tot onze verbazing liep er hier dus nog een jongen. Joris heet hij. Hij is net vertrokken. Hij werd erop gewezen dat hij nog 11 kilometer moet. Daar heeft hij nog 1 uur en 20 minuutjes voor. Hij zei, ga ik redden. Dus ik hoop dat we Joris zo bij de finish nog zien. Want hier in Domburg is het nu wel afgelopen.
0: Carlijn, dankjewel voor de hele dag waar jij ons hebt verteld over wat er allemaal daar gebeurd is op het parcours.

0: Ilse de Lange en Something Good. Ja, in de Langstraat dubbelen nog steeds natuurlijk de deelnemers binnen. Na ruim 4,5 uur onderweg te zijn geweest, zijn we inmiddels ook de grens van de 1200 finishers gepasseerd. Jan-Jaap, hoe is het daar nu? Ook even geluid. Geen geluid bij Jan-Jaap. Dat is toch ook jammer. Hebben we dan wel geluid bij iemand anders nog? Vraag ik even aan de regie.
1: Ik zat even hard op te denken. Toch ook half wel hier. Dat met 1200 finishers, dat je dus eigenlijk op de helft zit van het aantal deelnemers. Ongeveer 2500 doen er mee. Dat betekent dat meestal starten er een paar honderd niet. Dus we zitten denk ik al iets over de helft. En we hoorden net Joris bij Carlijn. Dat moet degene zijn die nu de allerlaatste loper is. Ja, die moet wel echt zijn best gaan doen om het nog te gaan halen. Want als jij nog 11 kilometer moet en je hebt nog 1 uur en 20 minuten. Je hebt er al, tussen haakjes zo lang, petje af hoor, voor Joris. Dan moet je wel serieus doorlopen om nu nog de finish in Zoutelanden te halen. Want je start mogelijk iets later dan precies 12 uur. Maar 5 over 6 is dan ook echt wel klaar, denk ik. En dan moet je toch echt binnen zijn. Maar goed, in ieder geval nu dus over de helft, denk ik, wat betreft de mensen die binnen zijn gekomen.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat er gewoon nog heel erg veel mensen binnen moeten
1: komen. Zeker, ook nog ongeveer de helft, iets minder.
0: Ja, precies. Ik hoor inmiddels de luisteraar en de tv-kijker ook geroezemoes op de achtergrond. Dat was de verbinding met collega Jan-Jaap Coré. Kijken of hij ons ook weer hoort. Ik geloof het wel, Jan-Jaap. Hoe is de sfeer daar?
2: Ja, het wordt steeds gezelliger. En als we elkaar horen, dan wordt het helemaal leuk natuurlijk. En dat is volgens mij nu weer het geval. Je zei net al, ongeveer de helft is nu gefinished. We gaan er natuurlijk niet vanuit dat iedereen over de finish komt. Maar sommige mensen zijn dan even, denk ik, via de app aan doorgeven dat ze het gehaald hebben. Niet te veel bij storen natuurlijk, want je moet wel de familie even laten weten dat het gelukt is. Iedereen op de hoogte aan het brengen van de prestatie?
3: Dank u.
2: Bent u iedereen op de hoogte aan het brengen van de prestatie via de telefoon?
3: Nee, ik wacht even op 2 maten. Oh, okay. Jij nog bezig.
2: Oh.
3: Dus we zijn met z'n 3 vertrokken en ik sta hier hen op te wachten.
2: Je bent te snel.
3: Ik was te snel inderdaad, ja, inderdaad.
2: En
3: ik
2: had, ja? Waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Roosendaal.
2: Okay.
3: Ja, we met z'n 3 komen uit Roosendaal. Ja, en het was een mooie loop. Goed weer, dus we mogen niet klagen.
2: Waren jullie vaker hier geweest bij de kustmarathon?
3: Nee, dit is mijn eerste kustmarathon.
2: Okay.
3: Ja, dit is mijn tweede marathon. De eerste was de Van Oers in Etten-Leur. En dit is de tweede, maar deze is duidelijk zwaarder.
2: Maar je ziet eruit alsof je nog moet beginnen.
3: Ja, ik zie eruit alsof ik moet beginnen, maar zo voelt het niet. Inderdaad, dit is een zware marathon. Dus hij doet ze daar meer aan.
2: Ja.
3: Ja.
2: En hoe laat zijn die maten van je hier dan?
3: Wat, ik zie ze net over de finish komen. Dus dat is heel toeval.
2: Waar zijn ze? Oh, kijk eens aan. Joyce heeft het gehaald. En met wie waren jullie nog?
3: Met je vriend, met je man.
2: Ja. Die is wel kwijt. Ja. Oh, die is al binnen.
3: Die moet nog binnenkomen.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus we wachten nog.
2: Ja. Maar ben je een vervente hardloper of dit was dan je tweede nog maar?
3: Ik ben een marathon en ik doe al sinds 5 jaar hardlopen.
2: Ja.
3: Jullie rennen ernaast en het is gewoon een leuke hobby.
2: Ja.
3: En met dit als resultaat. En, dat is mooi.
2: En gezellig hier, hè?
3: Gezellig, voor herhaling vatbaar.
2: Nou, probeer de Brabantse gezelligheid er ook nog een beetje in te brengen, dan komt het helemaal goed. Ja. Roosendaal is binnen. Hosternokke, Rotterdam. Rotterdam meets Zeeland. Kom erbij, Yvonne, kom erbij. Vertel, jullie komen uit Rotterdam, maar zijn vandaag in Zeeland of zit het anders?
4: Ja, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, zij uit Rotterdam, dus het is voor ons Rotterdam meets Zeeland. Ja.
2: En hoe ging dat onderweg?
5: Het was bikkelen, echt heel zwaar, maar ik was super blij dat het met haar was. Ja.
2: Ik zie daar nog zo'n shirtje met hoeveel waren jullie?
4: Met z'n 3.
2: Oh, 3.
5: Ja.
2: En ook samen gebleven de hele tijd?
5: Ja.
4: Hij was ons pakpaard. Hij heeft alle drinken eten gedragen, voor ons uitgehuppeld, aangereikt. Hij was echt een held.
2: Ja. Dus je moest een beetje op sleeptouw nemen.
6: 2 liter water mee, 21 jelletjes, geen probleem. Was super mooi.
4: Deze dame brak 4 maanden geleden hier 100 meter vandaan haar enkel.
2: Oh.
4: En daar is ze, over de finish van de kustmarathon.
2: En hoe voelde die vandaag, die enkel?
5: Ja, perfect. Ja, supergoed. Ja.
2: Hoe heb je hem gebroken dan? Wat gebeurde er?
5: Ja, ik ben hier gevallen met hardlopen, met trainen. Ja, ja.
2: En toen dacht je, dat wordt hem niet meer?
5: Nee, dat dacht ik. Ja.
2: En wanneer besloot je hem toch mee te doen?
5: Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik denk een maandje geleden. Toen zeiden we gaan ervoor.
2: Rotterdammers zijn doorzetten.
5: Ja, geen woorden maar daden. Ja.
4: Hotsternokken.
2: Geniet ervan. Rotterdam biedt Zeeland. Ja, je kan je enkel breken 4 maanden voor de kustmarathon. Maar dat laat je natuurlijk niet tegenhouden.

0: Kobe Calais, Jason Mraz en Lucky. We gaan naar de finishlijn in de Langstraat in Zoutelanden. Naar collega Jan-Jaap Koree.
1: Ik kijk even naar links waar ik kan zien hoeveel mensen nu gefinished zijn. En dat zijn er nu 1400. Dus dat begint wel op te schieten. Maar dat moet ook wel een beetje. Want je hebt nog iets meer dan een uur. En dan moet je er ook zijn. En ja, deze mensen hebben dat allemaal eigenlijk makkelijk gehaald. Even kijken, high five. Ook uit Roosendaal, of niet?
2: Nee.
1: Oh, niet?
2: Ja, Brabant.
1: Wel Brabant. Ja, Roosendaal is toch Brabant?
2: Ja, dat wel. Maar wij komen uit Helvoort.
1: Oh, en hoe ging het?
2: Het was zwaar, maar het was prachtig.
1: Volgend jaar weer, denk ik.
2: Ja.
1: Kijk eens aan. Nou, enthousiast. Ja, we moeten ook niet te veel Brabanders doen, hè. Want dan moet wel een beetje een Zeeuws feestje blijven. Eens even kijken wie we op kunnen pakken. Stefan, die ziet er nog heel erg fit uit. Stefan, hoe ging het?
3: Zwaar.
1: Ja?
3: Ja, ja. Echt heel zwaar, heel zwaar.
1: Heb je voor het eerst meegedaan?
3: Deze wel, ja. Ja.
1: Want je hebt andere marathons wel gedaan, maar die zijn niet te vergelijken met dit.
3: Nee, één keertje in Rotterdam, maar dat was, daar kwam ik gewoon normaal over de finish. Maar nu echt, ik stort bijna neer. Ja,
1: ze hadden onderweg een hoop zand neergelegd, zeker?
3: Ja, toevallig wel, inderdaad.
1: Anders had je moeten doen.
3: Nee, nee, nee. Dat had een stuk makkelijker geweest dan anders.
1: Was dat het zwaarste stuk?
3: Ja, ja, op een gegeven moment ga je het strand op na die dam. Tot die dam, dan ging het alles hartstikke goed. Maar na 25 kilometer zakt het in één keer neer.
1: Nee. En nu ben je er, dat is een lekker gevoel, denk ik.
3: Ja, eindelijk klaar.
1: En wat ga je nu doen?
3: Helemaal niks.
1: Dat is heel goed. Ja. Hou dat de rest van de dag vol. Stefan gaat helemaal niks meer doen. Ja, dat is, we pakken Bram ook nog even mee. Want Bram heeft het ook best taai gehad, denk ik. Hè?
4: Oh ja, sorry. Ik heb het wel gehad, ja.
1: Ja, het was zwaar.
4: Ja, het was wel een pittig rondje.
1: Ja. Waar kom je vandaan?
4: Stalland.
1: Sint-Annaland. En dan ben je toch nog van huis. Je hoeft niet met de voet naar huis, hoop ik, hè?
4: Ik hoop het ook niet. Ja, wat later binnen de gepland. Ik hoop dat ze er nog zijn.
1: Hoe laat wilde je hier komen?
4: Ja, 4:15, maar dat was niet echt haalbaar.
1: Nee. Ben je voor het eerst mee?
4: Derde keer.
1: Oh, dus je wist wel wat je moest verwachten, ja. Maar het was vandaag extra pittig.
4: Nee, ik kwam helemaal te trainen.
1: Ja, met de zelfkennis zit het goed.
4: Ja, ja, ja, dat ligt niet.
1: Maar je hebt het weer gehaald, Bram. Goed gedaan. Sint-Allerland, Tolen is ook vertegenwoordigd. Ja, in dat laatste uur gaat er nog veel komen. En ik denk ook dat de gezichten net iets minder goed gaan staan naarmate de tijd vordert. Want die mensen hebben natuurlijk langer over gedaan, zijn vaak iets minder getraind. En ja, dan kom je toch die man met de hamer tegen. Hè?
0: Verbeter kopjes bij Jan-Jaap Koree in de Langstraat. Ja, Esme, volgens mij, helemaal in het begin van onze show, dit is echt voor de mensen die al de hele dag aan het kijken zijn. En voor de fanatiekelingen, zeg maar. Was er een groepje jongens die aangesproken werd?
5: Die stonden bij Carlijn.
0: Bij Carlijn. En die stonden op Bram te wachten. Eén kende Bram helemaal überhaupt niet. En toen zeiden ze, ja, Bram van Tolen. Nou, dat zou dan
5: dat
0: toch...
5: Moet dat... toch bijna deze jongen zijn, toch?
0: Want ja, dat denk ik ook.
5: Zeiden ze ook van, weet eigenlijk niet of hij al voorbij is. Dus toen zat hij in ieder geval niet bij de snelste. Dus,
0: nee.
5: En dat is, nu zit je ook niet per se bij de langzaamste. Maar Bram, gefeliciteerd in ieder geval met jouw binnenkomst. En die ruim 1400 andere lopers die ondertussen ook binnen zijn. Nog een uur te gaan voor iedereen om die finish in de Langstraten in Zoutelanden te halen.
0: Ja, en mocht je nou niet genoeg krijgen van deze uitzending, blijf dan dus sowieso nog tot 6 uur bij ons. Maar kun je natuurlijk ook vanavond op televisie kijken naar een wedstrijdverslag van de marathon. Kan je nog eens even goed zien wie er nou zo topprestaties hebben neergezet.
5: Ja, en hoe je het moet doen, hè?
0: Als je nog ervaring op wilt doen natuurlijk. En morgen natuurlijk ook weer de hele dag zijn we er ook. Maandag is er nog een terugblik. Dus kortom, je bent nog lang niet van de kustmarathon af. En mocht je willen kijken of een bekende van je over de finish komt, dan kun je terecht op ons YouTube-kanaal. Want daar kun je gewoon zonder hinderlijke onderbrekingen van welke presentatoren dan ook kijken naar de finishlijn. En kun je precies zien of degene die jij volgt al over de eindstreep is gekomen. Zometeen na het nieuws van 5 uur van de NOS natuurlijk ook Mirjam van Wouwen hier met het Zeeuwse nieuws. Dus blijf luisteren.
6: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
8: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
7: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
8: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland. Met Floris-Jan Sietsema.
7: Omroep Zeeland.
9: Een heel goedemiddag. Je luistert naar de speciale uitzending van Omroep Zeeland. Allemaal vanwege de Kustmarathon 2026. De hele dag al volgen we via radio, televisie en online de verrichtingen van de marathonlopers. En natuurlijk ook alles wat er zo net buiten het parcours zich afspeelt. Tijdens dit grootste sportevenement van de provincie. Winnaars die zijn inmiddels natuurlijk bekend. De Belg Gert De Vos heeft gewonnen de 23e editie in een tijd van 2 uur 35 minuten en 51 seconden. De beste vrouw kwam uit Rotterdam en luistert naar de naam Sanne Moldijk. Maar nog zeker niet iedereen is gefinished. We zijn tenslotte nog maar net over de helft wat dat betreft. Gaan ze het allemaal halen? Dat hoor je tot even na 6 uur vanavond in de Kustmarathon 2026. Straks een overzicht van het Zeeuwse nieuws in de provincie, maar eerst toch een kort rondje langs de velden. Beginnen we natuurlijk in de Langstraat in Zouterlanden bij Jaap Coré.
10: Daar hebben we nu een kleine 1600 lopers over de finish zien komen. Dat betekent dat er nog zo'n 600 zouden kunnen komen. Maar ja, dan hou je geen rekening met uitvallers. En uitvallers heb je natuurlijk ook altijd. Dus we zitten nu wel echt in de laatste honderden lopers die hier nog moeten gaan finishen. En daar hebben ze nog voor tot 6 uur. Want die tijd is redelijk hard. Soms doen ze nog wel eens een paar minuutjes bij. Maar dan moet je er echt zijn. Dus voor iedereen die onderweg is, de tip, nog even er tegenaan.
9: Ja, dankjewel. En we horen jou dus nog tot even na zessen op het laatste stukje strand. Daar staat nog deze hele uitzending Pim de Visser. Pim, is het daar dan nog druk bij jou?
11: Ja, er lopen hier best nog wel wat lopers. Die komen dus van het strand af. En de meeste, moet ik eerlijk zeggen, lopen ook. Nou, bij sommigen zit er nog een beetje een drafje in.
12: De zwaarste.
11: Oh, kijk, het is heel zwaar, hoor ik. De zwaarste, zegt deze meneer. Maar het lijkt er toch nog wel op dat mensen hier hun laatste gas geven. En het sprinten naar die finish.

0: Een goed moment om even bijgepraat te worden over deze hele dag door Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de kustmarathon heeft een verrassende winnaar gekregen in de Belgische atleet Gert De Vos. Nou ja, verrassend. Wij kenden hem niet, maar De Vos is wel meervoudig Belgisch kampioen marathon. Hij zat vanaf het begin tussen de favorieten en sloeg toe op de duinen bij Westkapelle. Daarna liep hij in zijn eentje het stuk naar Zoutelanden en kwam ruim een half minuut voor de nummer 2 over de finish.
2: Ja, zalig natuurlijk. Moet toegeven, op het strand raak ik er even af. En toen dacht ik van ja, als ik het podium haal, zal het al heel mooi zijn. En na het einde van het strand kwam ik erdoor. Trappen afgaan ging zeer moeizaam. Moest ik er weer even af, maar toen ik erbij was, had ik wel het gevoel op de vlakke of niet zo technische stukken ben ik het sterkste. Dus hier moet ik het verschil maken.
1: De snelste Zeeuw was Ogbaski Kidane uit Poortvliet. Hij werd vierde. En bij de vrouwen won Sanne Moldijk uit Rotterdam. Zij won de kustmarathon al eens eerder in 2023. Maar welke overwinning nou mooier was?
3: Net zo fantastisch. Eerlijk gezegd durfde ik bijna niet terug te komen, want vorige keer was het zo perfect. Maar ik wilde toch graag, dus hier ben ik weer.
4: Ja, en vandaag ging het ook ontzettend lekker, denk ik, of niet?
3: Ik had het wel erg zwaar, moet ik eerlijk over zijn. Ik vond het spannend of ik het zonder kramp ging redden. Die warmte heb ik wel gevoeld, denk ik.
1: Ja, nooit eerder won een vrouw de kustmarathon 3 keer, maar Sanne Moldijk weet nu nog niet of zij die uitdaging aangaat. Ander nieuws dan, de verbindingsweg van knooppunt De Poel bij Goes naar de A58 is al urenlang afgesloten. Daar liggen vele honderden bieten op de weg. 2 ton volgens Rijkswaterstaat. Verloren door een bietenboer die de bocht inging. Dat gebeurde rond 11 uur vanmorgen en ze zijn nu nog bezig met opruimen. De verwachting is dat de weg om 8 uur vanavond weer open gaat. Voetbal dan. De 2 ploegen uit de tweede divisie stonden vanmiddag op het veld. Hoek speelde thuis tegen de Treffers, de ploeg van trainer Theo Jansen. En verslaggever Stefan Nijpjes volgde de wedstrijd voor ons.
5: Alsof er een last van de schouders van iedereen die Hoek een goed en warm hart toedraagt afviel. Zo klonk het vanmiddag om iets na 4:15 toen Hoek met 3-1 had gewonnen van de Treffers. Uit Groesbeek, de ploeg die al 21 officiële wedstrijden op rij in de competitie niet verloren had. Maar vanmiddag toch in Hoek met 3-1 onderuit ging. En dat was eigenlijk ja, een prima prestatie van Hoek, waarin de basis in de eerste helft werd gelegd. Hoek dat een goede, felle indruk maakte. En via goals van Janilio de Nooyer en Rousseau de Poorter met 2-0 de rust inging. Niets op aan te merken. Na rust, ja, kwam de Treffers toch terug in de wedstrijd. Een moment van onoplettendheid in de verdediging, waardoor Tim Watering de 2-1 binnen kon koppen. En waarmee de wedstrijd toch weer wat spanning begon te krijgen. Althans, zo leek het. Maar 6 minuten later in de 76e minuut. Een prachtige aanval van Hoek werd goed afgerond door Dylan de Munk. En zo wint Hoek voor de tweede keer dit seizoen in de tweede divisie. En mag het weer een klein beetje omhoog gaan kijken.
1: En dan Kloetingen, een uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Daar ging het er anders aan toe, verslaggever Tom Druppers.
6: Een pijnlijke middag voor Kloetingen dat hier in Rijnsburg kwam om te killen. Om met de woorden van Vincent de Klerk te spreken. Maar de trainer zag zijn elftal zelf naar de slagbank geleid worden voor de rust. Rijnsburgse Boys begon veel sterker en binnen het half uur stond het al 3-0. Het was Ilias Kariou die 2 keer scoorde en daarna maakte Jeffrey Buitenweg er 3-0 van. Kloetingen kreeg tussendoor zelf kansen, maar sprong daar slordig mee om. En vlak voor rust was het diezelfde Buitenweg die ook met zijn 2e van de middag zelfs 4-0 maakte. De Klerk die greep in bij die forse achterstand. Maar dat hij na rust 3 verdedigers bracht, was wel een teken aan de wand. Het was Julius Bliek die zijn rentree maakte. Net als Koen Plank en Jeffrey Teunissen, die allebei lang geblesseerd waren. Met hen hield Kloetingen de schade beperkt. Kwam het nog op 4-1 door een eigen doelpunt van Bram Ros. Maar spannend werd het niet meer. Een forse nederlaag voor Kloetingen dat weer niet wint en vooral geschrokken zal zijn voor de manier waarop dat vanmiddag gebeurde hier in Rijnsburg.
1: En tot zover nieuws en voetbal.
0: Ja, misschien heb je hem al binnen zien komen lopen. Onze weerman Jules Gernaert, die hoor je zo meteen. Na Portugal the Man en Feel It Still. Mirjam, dankjewel.

0: Portugal the Man and Feel It Still. 13 minuten over 5 is het. Tijd om de weersverwachtingen eens even door te nemen met Jules Gernaert. Jules, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Jan, goedemiddag.
0: Het was een dag waarvan de hardlopers zeiden het was eigenlijk net iets te warm, hè?
1: Ja, voor marathonlopen is het eigenlijk aan de warme kant. 18 tot 20, daar komt iemand belangrijks aan.
2: Ja, daar komt een collega binnen.
1: Esmer wordt helemaal...
2: Sorry, iets te enthousiast.
0: Jules is helemaal afgeleid.
2: Sorry, Jules.
1: Mag ze zo vertellen? Zat het niet te warm, hè, geloof ik?
2: Nee, ja, weet ik niet. Zullen we straks misschien wel van haar horen. Maar vertel even verder, want het is inderdaad voor een marathon best pittig vandaag.
1: Ja, best 18 tot 20 graden. Het gelukje was een beetje dat er iets lager luchtvochtigheid is. Dit zijn allemaal details natuurlijk, maar toch voor een normale marathon in de stad, zeg maar, met meer asfalt en zo. En zonder die kleine koelende zeewind zou je zeggen, oeh, dat is in een warme kant. Hmm. Dus het valt mee. Ik hoor wel wat mensen met warmteproblemen, maar dan moet je de EHBO-post eventjes vragen. Ja. Maar goed, het was natuurlijk een prachtige dag met wel een lekker windje. Kijk, aan zee is een windje van zee altijd een beetje koelend. Hoe je het draait ook keer, dus dat is prettig allemaal. En ja, aan de kant van de weg was het heerlijk, 18 tot 20 graden. Af en toe zeg je wind heerlijk allemaal. Echt terrasjes toch ook, als je dat ook wilde.
0: Hè? Het is zomers en dat op 3 oktober. Hoe ziet de 4 oktober eruit morgen?
1: Ja, ook goed inderdaad. Er is wel een nacht eerst met vrij veel sluierbewolking. Wat we nu ook zien, dat de rente mistvorming, kansenmist eerst. Later trekt dat de weg, die hoge bewolking. En dan wordt het helder. En dan is er ook een redelijke kans op mistvorming. Later in de nacht en zeker ook nog morgenochtend, ook nadat het licht is geworden. Er kan een puntje zijn dat het ineens mistig of nevelig wordt. Het zal niet de eerste keer zijn met de start natuurlijk op de kering of op schouwen dat er ineens mistbanken ontstaan. Maar dat lost dan ook uiteraard op. En dan wordt het een prachtige zonnigmiddag. Zonniger ook dan vandaag, denk ik. Met dezelfde temperatuur en ongeveer dezelfde wind met windkracht. Ja, 2 meestal uit west tot noordwest. En later een veranderlijke wind. Dus een prima dag voor te wandelen. En voor wandelen, een temperatuur van 18 tot 20 graden in de middag is bewezen. Dat onderzocht ook zo goed als ideaal.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want dan leef je natuurlijk iets minder intensieve inspanning. Dus mag het wel weer ietsje warmer zijn. Goed, dan zit het weekend erop. Moet iedereen gaan bijkomen en zo. Wat voor weer hebben we dan eigenlijk de volgende week?
1: Ja, houd het nooit op met het mooie weer inderdaad. Nou, maandag nog niet. Ook een rustige dag allemaal met vrij veel zon, mistbanken. En uiteraard, dat is een beetje zo'n stabiele situatie. Dan is het ongeveer per dag hetzelfde als er weinig verandert. Hetzelfde geldt een beetje voor dinsdag met s'avonds een enkele bij. En dan vanaf woensdag dan komen storingen via Eigenland duidelijk onze kant op. Met af en toe wat regen en geleidelijk ook lagere temperaturen.
0: Dan past het weer iets meer bij de herfst, zeg maar.
1: Ja, het wordt een beetje herfstig. Zonder dat storm en regent, maar een beetje gemiddeld herfstachtig weer later in de week.
0: Zover is het nog niet. Morgen dus nog een prachtige dag. Jules, dankjewel.

0: Gabriel Rios en de Broad Daylight. Inmiddels begint de zon toch al wat te zakken. Ook in de Langstraat in Zouterlanden bij Jan-Jaap Coré.
1: Ja, en je zal hier als supporter staan. Hè? Supporters die doen het omdat ze van iemand houden. Hè? En die willen best even wachten. Maar op de duur wordt het natuurlijk wel vervelend. Als je maar moet wachten en wachten en wachten. En ja, we gaan richting het laatste half uur. Dus als je er nu staat, begin je al wat minder vrolijk te worden. Staat toch nog iemand met een heel vrolijk shirt? Is mij al opgevallen. En ik wil eens even vragen voor wie dat shirt nou is. Gaan we even om deze deelnemer heen. Kijk, maar er staat hier nummer 1 supporter. Dat viel mij al heel de tijd op. Maar er staat 2025 op. Dus hoe zit het nou? Wacht je nog op iemand of niet?
2: Ja, ja, ik wacht nog op mijn vrouw, maar die was vorig jaar deed ze ook mee.
1: Oké, okay, had je dan geen nieuw shirt kunnen laten maken?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel.
1: Of zelf mee kunnen doen?
2: Ja, nee, ik vind 10 kilometer genoeg voor mezelf.
1: Altijd, hè, zo'n marathon?
2: Ja, ja, dat doe ik er niet na. Doe ik er niet na.
1: Dus, maar vorig jaar is het gehaald?
2: Ja, ja. En het stond vorig jaar beter aan dan nu.
1: Okay.
2: Dus ze is niet helemaal fit en de warmte. Dus,
1: maar je hebt haar onderweg ook nog gezien?
2: Ja, meerdere keren.
1: Okay.
2: Het is trouwens sport, hè?
1: Ja, dat zie ik. En ze gaat het halen dus?
2: Ja, ja, ja. Ik denk een minuutje of 5 of zo.
1: Oké, okay. En komen jullie uit de buurt?
2: Breda.
1: Breda?
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Waarom dan de kustmarathon?
2: Ja, dus, ja, dat vindt ze toch mooi, zeg maar, zo'n zware kustmarathon.
1: Ja,
2: dus,
1: en jij zegt, ik wil je hartstikke komen supporteren, schat, als ik maar niet mee hoef te doen.
2: Precies dat, ja. Precies dat, ja. Ja.
1: Oh, vol, ze komt eraan, Diane, of Dian.
2: Dian, Dian, ja. Ja, ja, ja.
1: En volgend jaar een nieuw shirt? Of,
2: Als ze meedoet wel, ja. Als ze meedoet wel.
1: Nou, ja, ja. 2025. Ja, voor niet iedereen is zo'n marathon weggelegd natuurlijk. Janno en Anne-Marieke. Hoe is het met je?
3: Oh, hoe is het?
1: Kunnen we even naar de camera draaien of is dat zwaar?
3: Nou, ik ben een beetje dood, maar...
1: Je bent een beetje dood?
3: Ja, maar dat is wel heel leuk.
1: Doet alles pijn?
3: Dat valt wel mee.
1: Oh. Want je ziet er best fris uit, vind ik.
3: Oh, nou, dankjewel.
1: Hoe ging het?
3: Ja, ging wel. Maar ik vond het ook wel zwaar en warm was.
1: Ja. En dan denk je, dan ben ik er en dan staat er zo'n rotzak met een microfoon op je te wachten. Dat is natuurlijk ook niet alles.
3: Nee, ik kan bijna niet praten nu.
1: Haal even adem. Ja, dat is ook lastig als je net hebt gelopen om dan gelijk adem te moeten halen. Nou, het wordt hier al rustiger. Amanda heeft het ook gehaald. Duimpje erbij. Ja, mensen hebben het wel echt zwaar, merk ik nu. Zie je, die moeten echt even bijkomen. Dus ik ga misschien nog even wat meer naar achter om daar straks nog wat mensen te spreken die al een beetje op adem zijn. Dat is misschien wel een goed idee.
0: Goed idee. Geven we jou nu ook even wat adempauze, Jan-Jaap. Gaan wij naar collega Pim de Visser. Die staat nog ietsje eerder op het parcours. En dat is op de plek zo vlak voor Zouterlanden, waar de lopers het laatste stukje strand hebben gehad.
4: Ja, hier hebben de lopers het denk ik nog het zwaarst. Ik loop even naar een hardloper toe. En meneer, mag ik vragen, hoe gaat het laatste stukje strand?
5: Ja, dat laatste stukje moet kunnen, hè.
4: Wat is uw naam?
5: Hans.
4: Hans, waar komt u vandaan?
5: Berkleinschat.
4: Gaat u? Hoe gaat het tot nu? Gaat u redden, die laatste meters?
5: Ja, dat komt zeker goed.
4: Nou, hartstikke mooi zet hem op, Hans.
5: Ja, dankjewel.
4: Hans betaalt vanavond de schade, denk ik. Dan loop ik nog even naar een paar supporters toe. Waarom heb je besloten om hier te staan, het laatste stukje strand?
6: Ja, de laatste die moeten natuurlijk wel even extra aanmoediging krijgen. Dus daarom staan wij hier.
4: En hoe moedig je aan?
6: Applaudisseren is belangrijk. Af en toe een leuke opmerking. Dan krijg ik soms een leuke reactie. Soms mensen die eigenlijk helemaal kapot zijn. Dat snap ik ook wel. Maar is wel, iedereen kan het wel waarderen, dus dat is mooi.
4: En wat, is dan een, wat zeg je dan tegen die mensen?
6: Goed bezig.
4: Goed bezig. Zullen we het samen nog even doen?
6: Laten we dat doen.
4: Nou, er komt nu een loper aan.
6: Ik wil een naam kijken. Okay. Joël.
4: Joël, goed bezig, kijk, jongen.
6: De waardering is er.
4: Nou, hartstikke mooi. Hopelijk hebben we nog Joël naar de finish geschreeuwd. Kijk, daar gaan we voor.
0: Goed bezig zijn ze toch ook, hè? Onze verslaggevers langs de route. Zometeen natuurlijk nog veel meer van Pim en ook van Jan-Jaap.

0: De laatste plaat van Niall Horan, de Dinner Party.
1: Ja, we krijgen nog een appje binnen van Miranda. Die appte eerder al naar ons reactienummer 0118-499-999. Miranda uit Terneuzen. Ze wilde toen Reus Erik Goossen en Speedy Marion Goossen met de bijnamen succes wensen. En ze stuurde net een foto van de finish van Marion, dus van Speedy. Dus ze stuurde ook, Speedy is binnen.
0: Ja, dat is logisch dan, want de Reus die zal er langer over doen.
1: Nou ja, ik dacht dus niet, een Reus heeft lange benen. Dus ik zeg, waar is de Reus dan gebleven? Dus ja, dat weet ik niet. Die zal ik waarschijnlijk wel gemist hebben.
0: Toch wel.
1: Nou, ik heb Erik even opgezocht in de app waarin je de lopers kan volgen. En hij was met 4 uur en 17 minuten maar liefst al gefinished. Dus die grote benentheorie ging dan toch
0: goed op. Is toch ook wel een speedy dan eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Wie van de twee moet nou eigenlijk die naam dragen? Aranka die appte ook nog een keer. Die had namelijk eerder geappt. Lieve Hugo, ik wil normaal niet dat je achter andere vrouwen aanloopt. Maar vandaag zal ik trots zijn als je ongeveer 3 uur achter de snelste vrouw aanloopt.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk is het Hugo gelukt om achter de tweede en derde te finishen. Daar was ze toch iets minder tevreden over.
0: Nou, dat is toch ook een fantastische prestatie?
1: Ja, stuurde ook wat supergoed gedaan hoor. Dan nog even de korte de uitlopers. Daar ben ik altijd van onder de indruk. Als je al voor de 23ste keer meedoet aan deze marathon en jaar op jaar hier weer aan de start weet te staan. 9 van de 10 zijn binnen. Alleen Herman Abbink is nog onderweg. Maar die zit op 41 kilometer zo'n beetje. Nou, die moet dat voor 6 dan ook zeker nog gaan redden. In ieder geval aan die andere 9 van harte gefeliciteerd met de 23ste keer.
0: Die kunnen allemaal weer een jaartje mee dan. Toch?
1: Ja, hopelijk staan ze dan volgend jaar weer aan de start, ja.
0: Exact. En dan moeten ze dus weer dat hele parcours afleggen. Met ook natuurlijk het stuk strand waar ze dan verslaggever Pim de Visser tegen zouden komen. Pim, ik hoor muziek daar bij jou.
2: Ja, daar wordt zeker muziek gespeeld. Ik hoor van alles voorbij komen. Van Sinterklaas tot naar hippe liedjes van Pitbull. Ik zeg maar wat. Ik vraag mij af of lopers hier ook daadwerkelijk op zitten te wachten. Als je dan die 40 kilometer in de benen hebt, dat je dan zo'n dwelorkest door je oren krijgt. Ik zelf misschien niet, maar goed, iedereen zijn ding natuurlijk. En ik loop hier nog heel wat verder, want ik zie hier iemand de hele tijd in de verte kijken. Mag ik het vragen, ben jij iemand aan het zoeken?
3: Ja, mijn broertje. Hij komt hier zo meteen aangelopen.
2: Hoe gaat het met je broertje? Gaat het goed met hem?
3: Volgens mij heeft hij wel veel pijn, maar voor zover ik weet loopt hij nog dus.
2: En waar kom je vandaan? Hoe heet je?
3: Vlissingen. Jaloe. Ja.
2: En gaat hij door jou? Hij komt, je moet hem nu niet missen.
3: Ja,
2: komt er volgens mij aan.
3: Hij komt hier nu aangelopen.
2: En hoe ga je hem nu aanmoedigen? Je bent aan het filmen, zie ik.
3: Ja, we hebben een hele groepset met z'n allen. En iedereen moedigt hem hier zo aan.
2: Ja, dan gaan we even aanmoedigen. Jorrit!
3: Ja!
2: Jorrit, zet hem op! Kijk, Jaloe geeft een high five. En Jorrit gaat zijn laatste stuk in.
3: Ja.
2: Nou, hopelijk gaat hij het halen.
3: Mag het ook hopen. Hij heeft zijn beste voor gedaan.
2: Kijk, dat is hartstikke mooi.
0: Pim, dankjewel. We gaan even buurten bij jouw collega iets verderop op het parcours. Dat wil zeggen, bij de finish en voorbij de finish. En we hadden afgesproken, of in ieder geval het was zijn eigen voorstel van Jan-Jaap, om iets verderop te gaan staan, zodat de mensen iets meer op adem zouden zijn gekomen als ze hem tegenkwamen.
4: Ja, dat is niet helemaal gelukt. Want ik vind het toch ook wel leuk om mensen vrij snel naar die finish te spreken. Trouwens, 1860 zijn er nu over de finish gekomen. Dus we hebben ook wel een heel hoog slagingspercentage vandaag. Als dat zo doorgaat. Laten we Gemma er even bij halen. Gemma, mag ik wat aan je vragen? Je kijkt zo blij.
5: Mijn 11e kustmarathon zit erop.
4: De 11e?
5: Ja.
4: En hoe ging het vandaag?
5: Ja, super. Ja. De laatste 20 kilometer zijn altijd... Het venijn zit in de staartje. Maar dat was nu toch weer. Ondanks de eerste 20 kilometer gingen perfect. En dan kom je in de duinen. Maar ik ben super trots.
4: Ja, nee, dat snap ik. En het is ook gewoon zo, als je een marathon gaat lopen, dan weet je dat toch? Dat in de laatste kilometer zo gaat zijn.
5: Ja, maar de eerste 20 gingen zo lekker. Ik denk van dit...
4: Kan mij niks gebeuren vandaag.
5: Nee, dus ik ben super blij. Ja. Snap je.
4: En nu terug naar huis. Waar is dat?
5: Nee, we zitten in Domburg, in een huisje.
4: Je bent op vakantie?
5: Nou, altijd een lang weekend. Komen we vrijdag en dan gaan we zondagavond weer naar huis. Dus,
4: puur voor de kustmarathon?
5: Ja, met mijn loopmaat. Die heeft hem vandaag voor de 6e keer gelopen. Die heb ik uiteindelijk overstag gekregen. Ja, en die vindt het ook super. Dus,
4: en waar kom je vandaan dan zelf?
5: Uit Brabant. Bokstel.
4: Uit Bokstel. En wat maakt die kustmarathon dan zo mooi dat je 11 keer hier naartoe komt?
5: Ik hou van de zee, ik hou van het strand, de duinen. Meer heb ik niet nodig.
4: En van hardlopen hoop ik.
5: Ja, uiteindelijk ook. Maar ik ben heel blij. Dus volgend jaar ga ik toch weer.
4: Nou, dan rekenen we weer op je bij de finish.
5: Dankjewel. Ik hoop jou weer te zien.
4: Dankjewel. Veel Brabant. anders, merk ik vandaag. En deze was wel weer goed op adem, Floris Jan, zoals je hoort. Dus dat is mooi. Het is bijna hier nu klaar met finishers. Tenminste, dat hoop ik niet voor de mensen die nog onderweg zijn. Maar nu komt er even niemand. Daar komt nog wel iemand met twee kinderen. Laten we die nog even kijken, want die is wel heel erg blij. En dat snap ik ook, want ja, het is zo'n heel eind. En dan heb je ook nog twee dames bij je. Het is gelukt.
3: Ja, 20 kilometer misselijk, maar we hebben het voldaan.
4: Ja, het was heel zwaar, de laatste 20.
3: Ja, maar ja.
4: Heb je vaker meegedaan al?
3: Dat was de derde keer.
4: En de zwaarste?
3: Nou ja, niet per se de zwaarste qua omstandigheden, maar ja, soms zit het mee en soms zit het een klein beetje tegen.
4: Ja, en dan staan er twee cadeautjes op je te wachten.
3: Waarom?
4: En dan krijg je nog een medaille ook.
3: Die opgeeft, maar gewoon doorgaan.
4: Kijk eens aan, dat is de spirit. Ja, zie je, ik hoef niet heel ver weg van die finish, want met dat praten lukt het bij sommigen heel goed. En ik probeer me ook gewoon verstaanbaar te blijven maken. Soms moet ik daar een beetje voor schreeuwen. Maar dat zijn mensen na al die jaren hier bij de finish al wel een klein beetje van me gewend, weet ik.
0: Ik ga hier helemaal niks aan toevoegen, ja, geloof ik. Dank je wel.

0: Walk like an Egyptian, misschien niet het beste advies om de kustmarathon tot een goed einde te brengen. Maar er zijn misschien een aantal mensen waarbij het er wel ongeveer zo uitziet als ze helemaal gesloopt bij Jan Jaap aankomen bij de finish.
1: Ja, zo ziet het er af en toe inderdaad wel uit. Ik zat zelf nog eens even te denken van, goh, wie nou van degene die ik ken zijn nog niet binnen. En ja, zoals we wel vaker zeggen, bijna iedere ziel kent wel iemand die meedoet. En ik wacht nog op Jasper van Tricht van onze sportredactie. Die zou rond deze tijd komen, maar ik heb hem helaas nog niet gezien. Dus ik hoop eigenlijk dat hij tijdens deze bijdrage zo over een paar minuten hier over de finish zal komen. Tot die tijd gaan we naar Jacob, want die zit er heel blij uit. Jacob, wat zie je er blij uit?
2: Ja, dankjewel.
1: Hoe ging het?
2: Dat was zwaar.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Maar ook niet zo als ik je zo zie.
2: Ja, dankjewel.
1: Maar je voelt wel zwaar.
2: Ja, ik voel hem heel zwaar.
1: Ja. Wat was het zwaarste stuk vandaag?
2: Strand. Absoluut strand.
1: Ja. Ja. En heb je al vaker meegedaan?
2: Nou, dit is de vierde keer.
1: Oh. En dit was de zwaarste of dat niet?
2: Nee, dat was vorig jaar met die gekke storm.
1: Ja, hè?
2: Ja, ja, ja. Nee.
1: Maar dus het was wel fijn dat die wegbleef.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker.
1: En was dit ook een beetje de tijd waarop je dacht, dan moet ik ongeveer binnen zijn?
2: Nou, ik had 5 uur willen halen. Maar ja, ik ging een beetje kapot bij de 25 ongeveer. Ja.
1: Volgens mij is iedereen die binnen de 6 uur finisht een winnaar, toch?
2: Ja, zeker. Nou, mijn vrouw die komt er bijna aan, dus dat gaat ook mooi lukken.
1: Je vrouw komt ook nog aan?
2: Ja, zeker.
1: Maar je bent nog net even vooruit gelopen.
2: Ik ben daar steeds iets sneller. Ietsje sneller.
1: Ja. Maar je gaat er wel hartelijk ontvangen straks,
2: ja, zeker, zeker. Ja, ik ga nu naar boven kijken wat er gebeurt.
1: Oh, zo snel komt
2: hij. Ja, zeker.
1: Oké, nou, geniet ervan. Ja, die wacht nog op zijn vrouw. Ik kijk nog even, heb ik Jasper, waar ik het net over had, al gezien? Nee, kijk nou toch. Een omhelzing. Kralingen is binnen. Uit Rotterdam, allebei samen, dikke knuffel. Komen ze nog naar mij toe? Nee, ze zijn, die zijn dus weer buiten adem. Ja, ik hoop nog even op Jasper, maar ga nog even naar Peter. Dag Peter,
3: Hallo.
1: Hoe is het?
3: Prima.
1: Ja, zo zie je er ook uit.
3: Ja.
1: Hoe was het onderweg?
3: Het was goed onderweg. Lekker weer was het. Het was gezellig onderweg. Mooie route. Ja, heerlijk lopen weer.
1: Wat wil je nog meer eigenlijk?
3: Niks meer. Dit was goed. Alleen, ja, het is en blijft zwaar. En op het laatst kost het veel moeite. Maar we hebben het gedaan, we hebben het gehaald. En gezond over de finish.
1: Nou, dat is het belangrijkste. Kom je uit de buurt?
3: Goes.
1: Uit Goes. Dus nu nog even naar huis.
3: Met de auto.
1: En dan nagenieten.
3: Dat is zeker.
1: Doe dat. Ja, kijk, okay. Peter uit Goes heeft het ook gehaald. Nog geen Jasper. Misschien kunnen we die straks nog even oppikken. Ik hoop wel dat hij het haalt. Anders is dat natuurlijk. Dan moet ik allemaal de komende weken moeten gaan spreken van volgend jaar lukt het wel. Ik heb liever dat het nu lukt. Hij heeft nog een kwartiertje.
0: Ja, ondertussen zou, als het goed is, Jan-Jaap, Esma houdt dat in de gaten, ook de laatste nog bezige uurloper zich zo'n beetje rond dit tijdstip moeten melden. En Herman Abbink, dat is de enige van de uurlopers die nog niet gefinished is. Maar die heb jij ook nog niet in de smiezen daar, hè?
1: Nee, heb ik nog niet gezien.
4: Startnummer 1406.
1: Ik zou ook hem in de gaten houden.
0: Ja, dat is fijn. Dan geven we je nog wat opdrachten er zo'n beetje verder bij.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Op het strand, zo'n beetje de plek waar je toch echt wel een heel groot deel van de kustmarathon erop hebt zitten. Dan moet je nog een trap omhoog en dan nog een klein stukje zo boven over die boulevard bij Zouterlanden. En dan heb je het wel gehaald. Maar zijn er nog steeds mensen die dat stukje moeten gaan afleggen, Pim de Visser?
1: Ja, als ik hier de verte inkijk, dan heb je dus een prachtige uitzicht op het strand. En dan zie ik toch op wel een hele hoop lopers lopen, strompelen, kruipen bijna omhoog. Soms worden ze geholpen door toeschouwers, aangemoedigd. Maar er komen dus best nog wel wat lopers aan. En dan heb je, wat je al zei hier, die laatste trap omhoog. Dan word je ontvangen door een comité. Dat is een doedelzakband. Ik zou eerlijk moeten zeggen dat ik daar echt niet op zou zitten te wachten als ik al 40 kilometer in de benen heb. Mevrouw, wat vindt u daarvan, van die muziek?
2: Ik word er ook niet zo blij van, nee.
1: Waar komt u vandaan?
2: De lopers, ik kom uit Limburg.
1: Oh, uit Limburg?
2: Buurt van Maastricht, ja.
1: Waarom bent u hier vandaag?
2: Mijn man loopt vandaag. Die is opgegroeid in Zeeland. En ik heb hem vorig jaar gelopen en nou mag hij.
1: Kijk, hoe was het vorig jaar?
2: Winderig, maar prachtig. Mooiste en de zwaarste, dat is het ook echt. Ja.
1: Daar gaan ze weer spelen.
2: Heerlijk.
1: Hopelijk komt uw man snel aan.
2: Ik hoop zo. Kan u
1: wel. Dank u wel.
0: Had je eerst die dweilband, Pim, had je nu de doedelzakkers. Ik ben benieuwd wat je straks nog voor ons in petto hebt. Want in de Langstraat, daar staat collega Jan-Jaap Coré. Daar geen muziek, hè? Of in ieder geval niet heel erg aanwezig dan toch?

0: En het had veel beter gekund. Dus het is kwartier voor tijd volgens mij binnen. Ik vind het schitterend. En volgend jaar terug voor snellere tijd. Zeker.
1: Hoe vaak dacht je onderweg? Ik ga het niet halen.
0: Ja, 5 kilometer al. In het bos. In het bos dacht ik al, het voelt niet goed. Het is niet goed. Maar dat wil je niet. Dus op het strand dacht ik, we gaan gewoon doorlopen. En onderweg goed gezelschap gehad. Echt gewoon goed gelopen. Het was schitterend. Echt waar.
1: Nou, je hebt het gedaan. Van de bucketlist kan hij af. En volgend jaar doet hij dus weer mee, Jasper. Ja, dan vraag ik me af of Herman, die uitloper, of die dus ook nog komt. Dat zou toch wel heel sleu zijn als een van die 10 het niet gaat halen. Ik kan het wel even aan de organisatie vragen. Die weten dat misschien wel. Mag ik eens even wat vragen, Robert, van de organisatie? Want wij hebben gehoord dat er nog 1 uitloper onderweg zou zijn. Herman Ammink. Heb jij daar iets over gehoord?
2: Daar heb ik nog niks over gehoord.
3: Jan wel.
1: Ja.
3: Herman is binnen.
1: Herman is binnen. Oh, Herman is binnen, jongens. Dan ga ik hem nog even opzoeken. En dan kom ik zo terug met een interview met Herman. Dat beloof ik.
4: Superfijn. En de beloftes, dat is helemaal mooi, Jan-Jaap. Dankjewel van jouw kant daar. We hebben niet zo lang meer, dus ik moet wel even op een holletje naar Herman dan op zoek. En hopen dat Herman daar nog dan even aan een biertje zit of een glaasje water of een kopje thee. Tot en met even na 6 nog. De Kustmarathon 2026.

0: Jason Mraz, Hello You Beautiful Thing. Even buurt erbij, Pim. Zo op het punt waar mensen dan toch echt het strand zijn afgekomen. Zo halverwege de boulevard. Ja, Pim, komen daar nog steeds mensen aan? Want het begint nu wel een beetje te dringen. Het is tenslotte al 6:07 geweest.
1: Ja, ze hebben niet lang meer. En ik moet eerlijk zeggen, er druppelen heel weinig lopers nog binnen. Het zijn er niet veel. Als ik even in de verte kijk, zie ik nog wel wat bosjes aanlopers. Maar het gaat niet veel meer zijn, denk ik. En ze moeten ook echt

0: gaan doorlopen om het te halen voor zessen. En wat ik dan wel symbolisch vind, ik sta hier naast de stenen. En op die stenen staan alle winnaars. Maar als je hem hier uitloopt voor die 6 uur, dan ben je sowieso een winnaar.
1: Nou, daar is absoluut niets aan gelogen, Pim. Jan-Jaap, bij de finishlijn, daar dus ook nog maar mondjesmaat mensen die binnendruppelen.
2: Ja, en ik beloofde jou net een interview met die uitloper, maar dat is niet gelukt. Want hij is wel binnen, maar hij is kwijt. Hij is in de mensenmassa opgegaan. Dus je moet geen dingen beloven die je niet waar kan maken, zullen we maar zeggen. Als ik kijk links van mij, dan staan er nu meer dan 2000 finishers op. Dat is echt een hoog aantal. Dat betekent dat veel mensen of goed getraind zijn begonnen of gewoon het heel goed hebben gedaan. En dat betekent dat er nog maximaal 150 kunnen komen, maar die gaan natuurlijk niet meer komen. Want er zijn ook altijd mensen die het niet halen. Maar ja, als je dan hier staat te wachten op deelnemers die het uitgelopen hebben, dan moet je wel even geduld hebben. Want het zijn er dus niet zo heel veel meer. Oh, daar ging er een achterlangs. Daar is, er wordt er nog wel geknuffeld. Laten we daar gewoon even kijken. Want die hebben het wel gehaald. Hoe is het hier bij de finishers?
3: Oh, ik kan bijna niet meer praten.
2: Oh, echt zo erg?
3: Ja.
2: Poep, poep. Maar jullie hebben het wel gehaald?
3: We hebben het gehaald.
2: En hoe vaak dachten jullie onderweg dat gaat niet lukken?
3: Ik denk 2 keer.
2: Waar was dat?
3: Op het strand. En toen daarna nog. Het duurde heel lang dat stuk. Toen dacht ik echt van ja, dit komt geen einde meer aan.
2: En hoe voelt het dan als het wel gelukt is?
3: Ja, goed. Maar ja, de emotie zit nu zo hoog. Ik kan moeilijk praten.
2: Dat snap ik. Waar komen jullie vandaan?
3: Uit Goes.
2: Uit Goes, oké. Okay. En dat was jullie eerste keer?
4: Ja.
2: Ja. Ja, volgend jaar dus weer?
4: Ja, wie weet.
2: Ik zie nog lichte twijfel van Marco. Deze pakken ze jullie nooit meer af. Goed gedaan en geniet ervan. Ja, we hebben nog een paar minuten. En dan moet de laatste hier zijn. Dus laten we straks terugkomen om die laatste binnen te halen. Want zoals gezegd, op het moment is het even niet zo druk.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Hebben we de laatste loper te pakken, Pim de Visser? Wat denk je? Is dat de laatste?
1: Ja, dit is de laatste. De bezemfietser zit erachter. Sam, zet hem op, jongen. Het zicht is in de haven. Come on. Sam heeft weinig te zeggen. Hij zit vol in zijn focus. Hier kijk je uit op de finish. Je kan het, Sam. Zet door. Ah, het zit nog best wel een drafje in, moet ik zeggen. Een laatste eindsprint, denk ik.
0: En dan is er,
1: gaat hij het halen.
0: En dan is er daar in de verte, Pim, niemand meer. Hè? Want dit is natuurlijk die fietser. Dat betekent
1: nee, dit
0: dat
1: was de laatste.
0: Ja, ja, dus alle mensen die daarna nog komen, die hebben sowieso het niet gehaald.
1: Nee.
0: En zie jij verder nog iets daar? Is het een leeg strand dan dus nog ook, als jij de andere kant op kijkt?
1: Nee, er komen dus, ja, er druppelen eigenlijk nog steeds een paar lopers binnen. Maar die zitten dus al achter de bezemfietser. Dus die gaan het, denk ik, helaas niet meer halen.
0: Nee,
1: maar ja, die hebben dan wel een marathon gelopen. Dat is ook mooi.
0: Ja, maar dan misschien zonder medaille. Esme?
2: Ja, in de officiële tijd natuurlijk niet. Maar het kan zijn dat ze natuurlijk net iets later zijn gestart dan die 12 uur precies. Dus dat zij het zelf binnen hun 6 uur dan wel hebben gehaald. Sam heeft in ieder geval nog 500 meter te gaan. Nou, nog een kleine minuut daarvoor. Ik weet niet of dat nog helemaal gaat lukken. En Jan-Jaap Coré, die wist mij net al te vertellen dat er een record aantal finishers is.
0: Ja, en het wordt nu aftellen. Hè? De laatste 20 seconden, denk ik, Jan-Jaap, hier op mijn klokje dan toch?
3: Ja, dat klopt. Maar wat Esme zegt klopt natuurlijk wel. Hè. De eerste die start gelijk om 12 uur. Maar als jij achteraan bent, eer dat je dan eens over die startlijn bent. Dat is, dat duurt even. En daarom heb je in de marathon netto tijd. En daarom is het zo dat als je net over 6 finisht, dat het toch nog zo kan zijn dat je toch binnen die 6 uur uiteindelijk die marathon hebt afgelegd. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Nou goed, hier komen nog mensen die zijn sowieso nog op tijd. Daar is applaus voor en die hebben het gehaald. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd of die man die net voor die laatste fietser aan het lopen is, of die het nog gaat halen. Kijk, Erik, die is helemaal kapot, maar die heeft het gehaald. Hier zien we ook nog wat omhelzingen van mensen die hebben het gehaald. Maar ja, er komen er nog een paar en die krijgen dus ook nog even de tijd om die finish te gaan halen. En dan ben je wel blij hoor, als je nog net binnen de tijd bent. Want je moet er toch niet aan denken dat je 6 uur lang hebt geploeterd. En dat je dan uiteindelijk hier te horen krijgt van nou, leuk en aardig, maar je hebt het niet gehaald. Laten we eens kijken hoe het met Miranda gaat. Miranda, je bent op tijd. Goed gedaan. Ja, ze is op tijd. De klok staat al op 6, maar dat maakt niet uit, want zij was sowieso op tijd. En dus wordt er nu, je hoort het aan de muziek, echt toegewerkt naar de laatste 2 minuten, 3 minuten misschien. Dan is het echt klaar, maar ik denk dat het wat korter is, want we zagen net al die laatste loper met die fietser hierboven over de dijk lopen. Nou, die moet dan nog even het lusje maken naar de Langstraat. En dan komt hij hier. Ik zie daar in de verte de speakers van dienst. En er wordt al geklapt. Dus we gaan nu kijken wie die laatste gaat zijn. En hoe blij die is dat hij het heeft gehaald. Want ja, als je heel dag aan het ploeteren bent, over dat zand, over die duinen, dan denk je echt van, och, was ik maar in Zoutelanden. En nou, hij gaat het halen. Kijk, hij wordt nog even naar voren geschreeuwd door Theo Rabaut. Zelf ook een verdienstelijk atleet in het verleden. En hij gaat het halen. Het is nog een goed drafje. Ik ga het laatste stukje met hem meelopen. En dan is het gelukt. En dit zijn ook de helden van de kustmarathon natuurlijk. Nol heeft het gehaald. Helemaal op tijd. Nol, je bent op tijd hoor.
4: Dank je wel.
3: Hoe is het?
4: Nou, kloten.
3: Ja? Was het zwaarder dan gedacht?
4: Nou, heerlijk hoor.
3: Ja. Waar kom je vandaan, Nol?
4: Gent.
3: Uit Gent, uit België?
4: Betuwe.
3: Oh, uit Gelderland, dat is ook een Gent. Nou, we hadden vandaag meer dan 2000 finishers en jij hoort erbij, want je bent op tijd.
4: Dankjewel.
3: Ga je medaille halen? Dat is Nol uit Gent in de Betuwe. Laatste stukje. Nog even, ik hou hem even vast, dat is zwaar geweest. Moet ik de EHBO vragen, Nol, of gaat het wel? Ah, dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. Nol heeft het gehaald. Hij gaat om zijn medaille. Die krijgt hij nu. Ik hou hem nog even vast. Dit was de kustmarathon zaterdag. Morgen is de wandelmarathon er. En zijn we er natuurlijk weer vanaf 7 uur 's ochtends. Maar dit was weer een geweldige dag. Met dus voor het eerst. eerst meer dan 2000 finishers.
0: Ja, ja, dankjewel daar. Steun en toeverlaat soms in letterlijke zin daarbij de finishlijn in Zoutelanden. Tot zover deze speciale uitzending van Omroep Zeeland rondom de kustmarathon. Dat wil zeggen de zaterdag. We hebben natuurlijk de vrijdag al gehad. Dit was dan de zaterdag, maar het weekend is zeker nog niet voorbij. Vanavond vanaf 8:10 een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd. Reacties ook te zien op televisie. Morgenochtend dan natuurlijk vanaf 7:00 weer op radio, tv en ook online. En morgenmiddag, Esme, dan zitten wij er weer.
2: Zeker. Vanaf 12:00 mogen wij dan Elias en Stefan weer aflossen.
0: Ja, zeker. Dan draaien wij om van plek. Dan zien we ook deze studio's van de andere kant, zo gezegd. En natuurlijk ook dan nog weer van alles terug te bekijken. Ook via ons YouTube-kanaal een korte terugblik te zien van vandaag. En voor nu zou ik dan in ieder geval zeggen hartelijk dank voor het luisteren vandaag. En we zijn er dus morgen weer voor een nieuwe uitzending rondom de kustmarathon. Vanaf morgenochtend vroeg al.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio. Wow.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een